0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige perioden, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

dans met me. Ben aanweg, maar aan het zenk, ik snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en mijn schijn ben ik ouderwets.

0: zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En gunniger tradities.
2: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
3: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien. Die lijn, die prachtige motorkam. Mijn hart maakt een huppeltje.
1: Kijk morgen ook naar Goud in Grun.
3: Na Noord Vandaag bij TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Boedapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Frits Semmelkamp. Frits, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij restaurant Vlamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Buurtbewoners melden dat ze een harde knal hebben gehoord. Het restaurant was op dat moment gesloten. Het wordt namelijk verbouwd. Op foto's is te zien dat de schade aan het pand mee lijkt te vallen. Wel is er een ruit gesneuveld. De politie is een onderzoek begonnen naar wat daar precies is gebeurd. Noord-Nederland die wil zelf geld bij elkaar brengen om de Lelylijn mogelijk te maken. Speciaal gezant Klaas Knot die kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen euro te laten sparen. Het Noorden wil dat ook gaan doen, ja geen 400 dan, maar iets minder, zegt commissaris van de Koning René Paas.
6: En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
5: Het grachtenconcert in de Diepering van Groningen tijdens Gronings Ontzet gaat toch niet door. De organisatie die krijgt de financiering niet rond. Daarom heeft de Vereniging voor Volksvermaak het plan geschrapt. En festival Krasnopolski in de stad die komt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag tekort. En dat terwijl het festival volgende week al is. Volgens de organisatie is er te veel tijd gaan zitten in de gedwongen verhuizing van het EMG-gebouw naar het Suikerterrein. En Donar heeft gisteravond uit bij Rotterdam City Basketball een overtuigende zege geboekt. Het werd 90-76 voor de Groningers die daardoor zijn geplaatst voor de halve finale van de play-offs.
7: Dankjewel, meer om 6:30.
0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen en welkom. Dan gaan we weer op deze vroege donderdagmorgen. Mooi dat je er weer bij bent. Bij de Ochtendploeg. Tot 10 uur zijn wij dan weer bij jou.
2: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
8: Goedemorgen.
9: Een hele goede morgen, Edwin.

0: mooie samenwerking destijds van Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. 7 mei, de nieuwe dag is aangebroken. Een dag die ons regelmatig zon zal gaan brengen. Ook wel bewolking. En het wordt 12 tot 15 graden met een zwakke tot matige noordoost en later zuidoostenwind. In de ochtendploeg vanochtend, Jordan Maal, Frits Hemmelkamp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Serge in het Veen is er ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De eerste maanden van het jaar hebben een opvallende stijging laten zien, zo hoorden we gisteren, in het aantal geboorten. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En we hebben jaren te maken gehad met dalende geboortecijfers in ons land. Met 1 jaar als uitzondering. Namelijk dat jaar dat we niet zoveel te doen hadden omdat alles dicht was. Mm-hmm. Er zijn veel coronababies gekomen in 2021. Maar de eerste 2 maanden van het jaar zien we ineens weer een stijging van het aantal baby's ten opzichte van het jaar ervoor. Bijna 3% stijging. Er zijn in de eerste 59 dagen van het jaar namelijk 26.500 baby's ruim geboren. Behalve, zo hebben onze collega's van Oog nagekeken, in Groningen. Daar hebben wij een daling gezien zelfs van 3,4%. Die zijn weer minder baby's geboren. Ja. En was in Zeeland last hebben gehad, een grote stroomstoring of zo, ik weet het niet. En een grootste stijging van bijna 20% aan meer geboorte.
2: Nou,
0: het zegt allemaal niks, die cijfers. Maar vond het toch leuk om even mee te delen. Ja, het is een nieuwe dag, een nieuwe ochtend. En die begin je dan fris en fruitig. Wij met een kopje koffie, 3 kopjes koffie net gehaald. 2 keer zwart, 1 keer met suiker. Er zijn ook mensen die op dit tijdstip iets anders nuttigen. En daar maakt de... Ja, Frits, daar maakt de... Hij kijkt ineens op, hè?
1: Ik luister even mee.
0: Ja, schrikt ineens op. Daar maakt de baas van Ryanair, de vliegmaatschappij, zich nogal druk over. Die zegt namelijk, waarom moet je om 5 uur 's morgens bier kunnen drinken? Dat kan namelijk op luchthavens, hè? Dat hebben ze niet te maken met sluitingstijden. En dus zien ze bij de vliegmaatschappijen toch wat regelmatig vakantiegangers bijvoorbeeld de vakantie alvast goed beginnen door 's ochtends vroeg al aan het bier te gaan. Maar ook mensen die op lange vluchten zijn, die lang moeten wachten en dan maar denken, ach, dan neem ik een drankje. En hij ergert zich eraan, want het leidt tot heel veel gedoe en agressie en geweld in de vliegtuigen.
2: Ja. Nou, ik begrijp het ook niet waarom mensen dat doen.
0: Nou ja, ik zou nog kunnen voorstellen als jij in een heel andere tijdzone terecht bent gekomen. Je bent al urenlang aan het wachten op een... En je komt uit Amerika en voor jou is het dan al avond of zo. Maar dan nog.
2: Nou, ja, ik denk dat wanneer je met zo'n reis bezig bent, dat het allemaal handig is dat je een beetje scherp blijft.
0: Ja, dat lijkt me ook. Dat je niet in het vliegtuig 10 keer naar de wc moet.
2: Nee,
0: dat je zoveel bier hebt
2: gekregen. Kan je toch een kopje koffie nemen? Ja. Of een kopje thee als je een beetje wilt ontspannen?
1: Dat je net een lamp bij de nooduitgang wordt gezet. Van, ja, als het een ramp is dat jij dan die deur moet openen.
0: Ik moet bij dit soort dingen altijd terugdenken aan een verhaal dat ik leerde toen ik ooit bij de Wereldomroep zat. Er was een jongen die draaide eigenlijk alleen maar nachtdiensten. En die was dus om, weet ik veel, 6 uur, 7 uur vrij. En dan kwam hij thuis en dan was het voor hem bedtijd. En dan nam hij wel eens een biertje. En dan stond hij met een biertje voor het raam. En zijn buren die dachten op een gegeven moment serieus dat hij een alcoholprobleem had.
2: Ja, dat zou ik.
0: Maar voor hem was dat het einde van de werkdag.
1: En overdag zagen ze hem ook niet.
0: Nee, precies. Ja. En dan nog dit verhaal. Ach, dit is wel een mooi verhaal. Het begon eigenlijk allemaal heel verdrietig. Onze collega's van RTV Drenthe kwamen daar gisteren mee. Marielle Egging en haar gezin namelijk waren op vakantie op Las Palmas, Gran Canaria. Wilden terugvliegen naar vliegveld Eelde. Toen plots de 10-jarige zoon Vince 2 keer flauw viel op het vliegveld.
2: Ja.
0: Nou, grote commotie natuurlijk, hoop gedoe. En toen was daar ineens een man, ene John uit Stadskanaal, met een hoed op, zoveel wist ze nog, die eigenlijk de hele boel ging regelen. Die ze hielp, die de familie hielp, die hulp ging halen, die er gewoon voor zorgde dat er rust ontstond en dat het jongetje geholpen kon worden. Nou, die bleek uiteindelijk een longinfectie te hebben opgelopen. Is ook nog daar, hè. Het ziekenhuis opgenomen, kreeg medicatie. En ze wachten nu nog op het moment dat ze terug mogen vliegen. Maar het gaat goed met hem. Maar in alle commotie was de familie Egging ineens meneer John met zijn hoed kwijt. En dat vonden ze vervelend, want ze zeiden van, ja, deze man heeft heel veel voor ons betekend. En die willen we heel graag bedanken, maar we weten niet wie die man is. Nou, vloog die gelukkig niet op Schiphol, want zoveel vluchten komen op Eelde niet aan. 2 uur nadat de oproep werd gedaan, en er werd breed opgedragen, wij melden het ook, TV1 meldde het, Drenthe meldde het, heeft deze John zich gemeld. En dus kan hij de bedankjes in ontvangst nemen. Ze noemen hem een held. Nou, dat is toch een mooi begin.
2: Ja, zeker.
0: Maar zo.

0: Billy Joel en My Life. Het is 17:15.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: En je bent niet alleen wakker. Nee, er zijn weer veel vroege vogels. Bijvoorbeeld onder de rook van Groningen in Foxwolde. Biologisch melkveehouder Peter Oosterhof. Peter, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Alweer aan het werk?
3: Alweer aan het werk, ja.
0: Hoe laat ben je begonnen vandaag?
3: Ja, vandaag iets eerder. Het was denk ik 4:45 dat mijn wekkertje ging. Dus het is vandaag wat extra druk.
0: En waarom wat eerder?
3: Nou, ze zijn bezig met de herinrichting onlanden hierachter. Dus de dijken, zeg maar, de kaders, die moeten omhoog om meer water in die onlanden te laten kunnen.
0: Ja.
3: En ja, daar moet grond voor getransporteerd worden. Daar moet verkeer voor over mijn erf. En ja, dan moeten die koeien eigenlijk al wel uitgewandeld zijn. Oh. Want die gaan dan op weg naar het kavelpad, zeg maar. Dat is eigenlijk de levensader van mijn bedrijf. Daar lopen die koeien over.
0: Jij moest je een beetje aanpassen, zeg maar, aan het werkverkeer wat er allemaal aankomt straks.
3: Ja, of ze moeten zich aanpassen aan mij. Maar dat staan ze allemaal zo lang te wachten. Dan voel ik wel opgejaagd en dat vind ik dan weer niet fijn.
0: Nee. Nou, het is goed als je met elkaar meedenkt, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Jij de onlanden dus als je achtertuin.
3: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ah, dat komt minder.
3: Nou, ik denk nog wel heel vaak terug, hoor, aan de tijd van vroeger, dat dat het belangrijkste weidevogelgebied was. En dat, als wij hier in de Zuidermaren, zeg maar, moesten weiden slepen. En het waren allemaal kieviet en grutto's. En ja, nu heeft het gebied een functieverandering ondergaan. En ja, nu zie je toch eigenlijk een heel ander soort natuur.
0: Ja.
3: En als je vraagt waar ligt mijn hart, ik vond de natuur van vroeger met prachtige mooie weidevogels, dottenbloemen, zwanenbloemen, pijlkruid in de sloot, vond ik eigenlijk mooier.
0: Ja, ja.
3: Maar ja, ik ben ook boer, dus ik kijk daar met een andere bril.
0: Ja, misschien wel, ja. Ja, nee, ik kom er ook nog regelmatig. Ik vind het nog altijd een mooi gebied, hoor, om daar even te fietsen of te wandelen.
3: Ja, ik kijk sommige plekken kijk ik even de andere kant op.
0: Ja, ik snap dat heel goed.
3: Oh, jongens, zo'n groot gebied, het kost zoveel geld om het te beheren.
0: Ja.
3: En er komt geen voedsel vanaf. Kijk, waar wij het beheren, wij zijn een biologisch boer. Maar ik noem mij dan, laat het duidelijk zelf, een voedselproducerend natuurbeheerder.
0: Zo.
3: Kijk, wij doen het ook op een natuurlijke manier.
0: Ja.
3: En ons beleid, zeg maar, dat levert nog mooie voeding op. Terwijl nou, het andere beheer, zeg maar, alleen maar klauwen met geld kost.
0: Maar moet elke natuurbeheer voedsel opleveren dan, vind jij?
3: In deze tijd, heel Zuid-Europa, daar heb je eigenlijk het klimaat wat verandert. Heel Frankrijk, we krijgen steeds minder vruchtbare delta.
0: Ja, dus moeten wij dat overnemen eigenlijk, zeg jij?
3: Nou, overnemen, we moeten er zuinig op zijn.
0: Ja.
3: Natuurlijk moet je natuur hebben, mooie ruige stukken natuur is prima, maar je kunt ook een beetje te ver doorslaan. Net zoals de landbouw met hun intensieve gedrag soms ook te ver doorslaat.
0: Ja. Wat ga je doen vandaag?
3: Maaien.
0: Ja, hou.
3: Afrasteren.
0: Ja.
3: Moet nog een stukje kilveren. Moet nog even een stukje sloten. Dus ik heb het eigenlijk heel erg druk.
0: Oh, nou, dus eigenlijk zit het je ontzettend op te houden nu.
3: Nou, maakt ook niks uit. Okay. ik heb zin aan de dag, het wordt mooi weer, dus we gaan lekker aan de gang.
0: Nou, dat is de spirit. Heel goed, Peter. Ja. Werk ze vandaag en we spreken elkaar binnenkort wel een keer weer.
3: Nou, misschien komen we elkaar tegen in Nederland.
0: Ik zal zeker naar je zwaaien.
3: Nou, dan doe dat.
0: Oké. Dag, Peter.
3: Bedankt. Goeie dag verder.
0: Hoi.
2: De vroege vogel.

0: Clouseau en Anna, het is 6:30. Eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het hantavirus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld, zegt verslaggever Edwin van den Berg van NOS.
1: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen en er snel kan worden ingegrepen.
0: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Een van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. Het tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland. In Emmen is aan het begin van de avond een overval gepleegd op een kruidvatwinkel in het winkelcentrum aan de Monnetpassage. De overvaller bedreigde het winkelpersoneel en is daarna te voet met de buiten vandoor gegaan. Wat hij precies heeft meegenomen is niet duidelijk. En een handgeschreven zelfmoordbrief uit 2019 van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het briefje voor een eerste zelfmoordpoging in zijn cel. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. In de 7 regels stellende brief schrijft hij bijvoorbeeld: het is een genot om zelf te kunnen kiezen wanneer je afscheid neemt. En ook schrijft hij: ze hebben me maandenlang onderzocht, niets gevonden. 3 uitroeptekens. 1 regel is onleesbaar overigens. Er is geen officiële bevestiging dat Jeffrey Epstein inderdaad de auteur is van de tekst. Nieuws uit binnen- en buitenland zometeen. Natuurlijk het nieuws uit Groningen. En Frits, wat zit daarin?
2: Het had zo mooi moeten zijn. Een compleet orkest op de aanlegkade van roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven in Groningen. Maar het gaat niet door. En waarom, dat vertel ik je straks.

0: Heartbeats. Het is 6:30. Hier is het nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Met deze geste hopen de noordelijke provincies het Rijk over de streep te trekken om de spoorlijn aan te leggen. Speciaal gezant Klaas Knot kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen euro te laten sparen. Commissaris van de Koning René Paas over het plan.
2: Er zijn geen garanties gegeven, maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
1: Dat zei René Paas. In het nieuwe regeerakkoord wordt de Lelylijn overigens niet genoemd. Er gaat een streep door het grachtenconcert in de Zuiderhaven in Groningen. Die moest Gronings Ontzet op 28 augustus nieuw elan geven, maar de organisatie krijgt de financiering niet rond. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaf daarom geen groen licht. Initiatiefnemer José Versteeg van roeivereniging De Hunze is teleurgesteld.
3: Nou, wat ik begrepen heb is dat de KVV heeft gezegd dat ze bang zijn dat ze financiële schade zouden lijden. En wat wij hebben gevonden als comité, we hebben een fondsenwerfster die heeft heel veel fondsen aangeschreven en er is veel toegezegd. En een aantal fondsen zouden nog gaan toezeggen. En we hebben ook een projectleider intern gevonden die het een en ander regisseert en coördineert en ook contact heeft met de KVV. Maar dat mocht niet baten, ondanks het feit dat we toch al veel geld binnen hebben gehaald. Was de KVV toch bang dat het niet voldoende zou zijn.
1: Volgens Volksvermakenvoorzitter Erik Baar kon de organisatie van Groningen Ontzet het financiële risico simpelweg niet nemen. Festival Krasnapolski in Stad komt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag tekort. En dat met nog een week te gaan tot het festival van start moet gaan. Volgens festivaldirecteur Mariska Berenvoets komt dat doordat een te groot deel van de tijd is gaan zitten in de verhuizing van het EMG-gebouw naar het Suikerunie-terrein.
4: Het heeft gewoon heel veel voet in de aarde gehad en dat heeft ook voor vertraging gezorgd natuurlijk. Omdat we eerst alles moesten omgooien. En het hele festival hebben moeten oppakken en in een nieuw jasje hebben moeten gooien. En dat maakt dat er dus extra helpende handjes nodig zijn.
1: Het festival moest verhuizen omdat in de beoogde locatie beschermde dieren zaten, waaronder mogelijk vleermuizen. Daarvan was de organisatie te laat op de hoogte gebracht en dus was er geen tijd meer om een vergunning aan te vragen. En Donar heeft gisteravond uit bij Rotterdam City Basketball een overtuigende zege geboekt. Het werd 90-76 voor de Groningers, die hierdoor zijn geplaatst voor de halve finale van de play-offs. Donar eindigt sowieso als tweede van de Nederlandse clubs in de B-Next League. Zaterdagavond sluiten de Groningers de competitie af met een thuisduel tegen het Belgische Hubo Limburg United.

0: United. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
1: De Ochtendploeg
2: met Edwin Pasveer.
1: En met zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. En Harma is er straks met het weer en nu Maroon 5.
3: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
4: Goedemorgen. Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen Ochtendploeg.

0: Maroon 5 and She Will Be Loved.
1: Lopend vuur.
0: Ja, het gaat nog niet goed genoeg, vindt men in Nederland, met het inleveren van het statiegeld. Dat moet, volgens de inspectie die erover gaat, jaarlijks 90% zijn van alle statiegeld, flesjes en blikjes. Daar komen we niet aan. Het zit tussen de 83% en 87%. En dus moet de organisatie die daarover gaat, de verantwoordelijke organisatie Verpakt, moet iets gaan verzinnen, de verpakkingsindustrie. En nu komt er onder andere een loterij. Lever jij ergens je blikje of flesje in, dan krijg je een digitaal lot. En dan kun je een geldprijs verdienen van 400 euro. Dus een van de mogelijkheden die gaat bestaan om je toch, nou ja, te motiveren om meer in te leveren van je flesjes en je blikjes. En daar ging ons lopend vuur gisteren ook over. Statiegeld, flessen en blikken lever ik standaard in. Nou, wij doen dat, Sergej en ik. Ja. En was gisteren niet, Frits, doe jij dat?
2: Standaard? Jazeker, ik leer mijn kinderen dat ook. Gewoon netjes bewaren en even in zo'n automaat.
0: Heb je dan ook zo'n vieze tas na afloop van al die blikjes die je levert?
2: Nou, maar jongens drinken niet zoveel blikjes, wel flesjes.
0: Nee, en jij?
2: Ja, ik gooi ze gewoon op straat.
0: Nee, ik gooi ze natuurlijk. Nee, jij zei, die drinken niet, maar jij drinkt
2: ja, flesjes. Want ik zit veel in de auto, ook naar Hilversum en zo. En dan heb ik vaak wel drinkflesjes in een dop op.
0: Nou, dat scheelt dan weer, ja. Statiegeld, flessen en blikken. Lever ik standaard in?
3: Ja, dat doet Treinie ten Berge ook, schreef ze ons via de Facebookpagina van Radio Noord. Gea Piek reageerde ook mee eens, schrijft ze. Ik heb er namelijk voor betaald. Dus ik spaar ze op en dan lever ik ze allemaal in één keer in. En ik vertelde gisteren dat ook wanneer ik bijvoorbeeld bij een evenement ben en je koopt daar een blikje, dat ik die dan daar niet inlever, maar mee naar huis neem. Want anders verdienen ze er dubbel aan.
0: Oh ja.
3: Want je betaalt eerst al statiegeld bij het kraampje en dan lever je het in en kunnen zij het weer inleveren. Dat hoorde Chantal Jansen ook. En ze schrijft dat ze dat ook doet wanneer ze ergens is geweest bij een kraam of een snackbar. Altijd de lege flesjes en blikjes meenemen. En we krijgen de groetjes er ook nog bij van Chantal.
0: Ja, dat is leuk.
2: Chantal Jansen.
0: Die grap is echt al zo.
2: Oh, sorry.
0: Ja, geeft niet hoor, maar hoe vaak zou deze mevrouw dat gehoord hebben?
3: Ja, maar het klopt wel. Ja, zo hebben we ook een Jan Smit die wel eens reageert.
2: Oh,
3: ja. Heel bijzonder.
0: Geen Dries Roelving, maar dat kan nog.
3: Nee, dat kan nog komen. Els Kok zegt, zeker die lever ik in, want je gooit toch ook geen geld in de prullenbak? Nee. En voor sommige mensen is dan 10 of 15 cent net niet hoog genoeg om het toch in te leveren.
0: Ja, maar tel het bij elkaar op.
3: Ja, dan kan het best oplopen. Richard Riepen, maar die zegt zeker lever ik dat in. En dat geldt ook voor oud ijzer. Dat doet hij ook. En Johan Horinga, die neemt alles mee wat langs de weg ligt. Het is allemaal extra geld. Dus wat hij tegenkomt, gaat mee in de zak en levert hij zelf uiteindelijk in.
0: Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Dank voor je mening, dank voor je stem. Nou, we doen het hoor. Wij hebben die 90% grens hier gehaald met ons lopend vuur. We kwamen uit op 93%.

0: belong together. Jij en ik en de radio. En Arma Boer, allemaal belongen we together. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ach, en als je de gordijnen nu opentrekt, dan schijnt de zon ineens weer.
1: Heerlijk weer.
0: Lekker,
1: ja.
0: Lekker.
1: En hij komt op dit moment alweer om, tien voor zes op. En hij gaat soms om een dikke 9:10 onder. Nou ja, en als de zon er niet meer is, ja, dan is het gelijk al een stuk vriendelijker dat het aanduurt. Want die sombere dook met alleen nog maar bewolking, ja, ik vind het een beetje jammer. Maar ja, uiteindelijk werd het gisteren toch nog loter met de zon erbij in de stad. Zo'n 15,5 groot. 5 groot op dit moment. Het is vrijwel onbewolkt en de barometer staat dus een 15 millibar. Visvliet gisteren 14 groot op dit moment. Mooi, rustig weer, 3,5 groot. Wel een frisse nacht. Een zwakke noord-noordwestenwind en een roodschaal licht bewolkt. Zonnetje 8 graden. In augustus werd een dikke das in groen met 7,5 uur de zon. En er is ook weer zo'n 5 mm verdampt. Nou, komt er ook nog iets de komende dag? Nou, verdoog zeker nooit. Er is zon. In de loop van de dag ontstond een stapelwolk, maar er is ook alles. En de wind zwak tot motig komt nu het noordoosten met 12 graden direct langs de kust en op de Wadden tot een graad of 16 verdere provinciën. Vanavond en vannacht opkloot weer. Mogelijk ontstaat er wat nevel en mist. 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot motige zuidoost wind 15 tot 17 graden.
0: Lekker dus. Dankjewel, Harma. En zometeen dan gaan we naar Sellingen, waar gisteren in buurtschap Terborgen bijzondere vondst werd gedaan. Wat?

0: op, op 10 juli komt het nieuwe album uit van de Rolling Stones. Voorlopig doen we met een plaat als deze. Anybody seen my baby? In buurtschap Ter Borch bij Selling is een uitzonderlijke vondst gedaan. Namelijk een boerderij met een eeuwenoude langsbalkconstructie. Dat is een oude bouwvorm die nog maar zelden wordt aangetroffen. En er is daarom ook steeds minder kennis over. Gelukkig zijn deze gebinten veilig gesteld voor onderzoek, vindt Berend Jan Harding van de Stichting Monumenten Westerwolde.
1: Ik was al een tijd lang op zoek naar hele oude boerderijconstructies, omdat ik vermoedde dat die in Westerwolde aanwezig zouden zijn. En ik was al meerdere boerderijen langs gegaan. En ik kom hier oorspronkelijk uit Ter Borch. En was deze boerderij had ik altijd overgeslagen. En totdat ik een keer op een zomerdag in 2024 hier langskwam. En naar binnen liep en in één oogopslag zag, dit is oud. Je denkt, eureka, alleen het probleem is, je kunt het er bijna niemand delen, want bijna niemand in Nederland heeft hier verstand van. Dus dat is wel ingewikkeld. Dus er is eigenlijk een klein groepje mensen in Nederland die dit soort dingen ook met elkaar deelt. En die daar ook echt verstand van heeft.
2: Dit soort restanten van oude gebinten zitten vaak in boerderijen die helemaal geen monumentale bescherming hebben. Er worden nog steeds helaas ontzettend veel oude boerderijen gesloopt. Dus er is altijd ligt de kans op de loer dat dit opeens tegen de vlakte gaat. En ja, dan kunnen we er niks meer mee. We proberen dat goed te inventariseren. En door het goed te dateren en het verhaal erbij te vertellen, kan je misschien ook voor elkaar krijgen dat ze alsnog monumentale bescherming krijgen. Of in elk geval dat men er vanaf weet en het niet zomaar verdwijnt.
1: En tot nu toe had niemand er echt aandacht voor. Iedereen focust op Drenthe. Of iedereen focust op Brabant. En Westerwolde is een beetje, in zekere zin, een afgelegen gebied. En heeft ook eigenlijk onvoldoende aandacht gehad wat dat betreft. En ik denk dat we hiermee een enorme inhaalslag kunnen maken. Ook qua aandacht voor oude gebinten en de inventarisatie ervan. En ik denk dat we hiermee ook gewoon met de reconstructie die Jim gaat maken, gewoon het oudste beeld gaan krijgen van een Westerwoldse boerderij tot nu toe.
0: Berend Jan Harding van de Stichting Monumenten Westerwolde.

Ronnie Schout van Doorn vorige week. En hij kwam binnen afgelopen zaterdag in onze eigen Noord 9. Robin IJzerman, Noet Grun en Dancing Backstage. Het is vandaag 7 mei. Deze dag heeft in Groningen 3 jaar geleden een zwarte rand gekregen. Als we kijken naar de sportwereld. En wat gebeurde er 3 jaar geleden op deze dag? Dat je zometeen na 7 uur. En Arjen Robben gaat iets nieuws doen met FC Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
4: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
3: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
5: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
3: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: En hier is Noordnieuws met Frits Hemmelkamp.
7: Goedemorgen. Noordelijke overheden gaan zelf geld bij elkaar leggen om de aanleg van de Lelylijn mogelijk te maken. Om welk bedrag het gaat is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat ook het bedrijfsleven mee kan betalen. De gemeenteraad van Groningen heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om de dagopvang voor daklozen te verhuizen van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringenstraat. Moet allemaal over een jaar gaan gebeuren, want eerst moet het pand nog worden verbouwd. Dat gaat een kleine 4 miljoen euro kosten. En er wordt gekeken of het voormalige pannenkoekenschip in de Diepering van Groningen alsnog van de sloop gered kan worden. Gemeente Groningen gaat een bijeenkomst organiseren met geïnteresseerde partijen om te kijken of verplaatsing en behoud alsnog mogelijk is. Dat en meer vertel ik je straks na 7:30.

0: Friesland. 20 minuten van Enschede.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
2: De winter, Rioolservice.
3: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
2: De winter, Rioolservice.
3: Kijk op uriool.nl.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
4: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
5: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, even langs de prikklok op deze donderdag. Met zometeen voetbalhistorie en voetbaltoekomst. Natuurlijk ook nieuw lopend vuur en nu muziek van Madonna.
10: Radio Noord. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.

0: vandaag. Het is 7 mei en de zon schijnt eindelijk weer in de vroege ochtend. En dat is lekker wakker worden. Nou, die zon blijft er de hele dag ook wel bij. In de middag wel wat stapelwolken, zegt Harma. En verder 12 tot 16 graden op deze 7e mei. Het is een dag met een zwarte rand in Groningen als het gaat om voetbal. Want vandaag, 3 jaar geleden, 7 mei 2023... degradeerde FC Groningen officieel uit de Eredivisie na een 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles.
1: En het eindsignaal van de scheidsrechter. Groningen degradeert voor de 3e keer in de geschiedenis van de club die in 1971 werd opgericht. Het zat eraan te komen, maar het is nu een feit. Na Cambuur in deze speelronde ook Groningen uit de Eredivisie.
0: Ja, Groningen uit de Eredivisie. Dat is nog maar 3 jaar geleden. Kan heel snel gaan, hè. Een jaartje later. Later promoveerden we weer. Maar ik heb de opstelling van 3 jaar geleden er even bij gepakt. Er zijn nog 2 spelers bij die we nu ook nog op de velden zien rondlopen. Namelijk Jor Schreuder stond in de basis en die werden de tweede helft vervangen door Tom van Bergen. En verder zagen we mensen voorbij komen als Peter Leeuwenburg in het doel. Radinho Balken, Johan Hoven, Nordin Moussampa, Valente bij Feyenoord inmiddels. Merta, Antman en Peppi die met PSV kampioen is geworden. En de coach destijds was Dennis van der Ree. Hij zei dit na afloop van de degradatie.
2: Dit was enorm vervelend. Het is één voor de financiën, denk ik. Anderzijds voor die, kijk hoeveel supporters er elke thuiswedstrijd en elke uitwedstrijd weer staan. En er zijn altijd mensen die uit emotie natuurlijk boos zijn. Maar ook heel veel die achter de club blijven staan, achter mij blijven staan. Dus daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. Maar vooral voor hun echt enorm, moet ik zeggen, klote, kut. Ja. Sorry wat ik zeg.
0: Er was geen woord Duits of Frans bij wat Dennis van der Ree toen zei. 3 jaar geleden, een jaar later, met die hele jonge ploeg en Dick Lukien aan het roer, promoveerde FC Groningen weer. En nu nog 2 wedstrijden te gaan. En nog altijd in de race voor play-offs voor Europees voetbal. Maar er moet er nog wel een hoop gebeuren. Maar het kan snel gaan, zullen we maar zeggen. Ja. Voetbal op een iets ander niveau was gisteravond in de Champions League. Daar werd Bayern München uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Naar die gala-voorstelling van een week geleden. Arjen Robben was gisteravond een dag te toeschouwen bij zijn oude club, bij Bayern München. En werd voor de aftrap ook geïnterviewd daar door Ziggo Sportverslaggever Sam van Rooyen. En toen vertelde Arjen Robben dat hij een manoeuvre gaat doen in zijn carrière. Hij was trainer van de onder 14 ploeg van FC Groningen, maar gaat dit jaar het onder 19 team doen, zo vertelde hij. Maar hoofdtrainer, nee, dat wordt hij voorlopig niet.
3: Die ambitie heb ik op dit moment zeker nog niet. Ik noem het zelf een kleine ontdekkingstocht. Ik ben nu lekker bij de onder 14. Ik ga volgend seizoen wel een stapje omhoog naar de onder 19 al. Okay. Dus dan wordt het wel wat serieuzer.
4: Ja.
3: Maar ik ben het vooral aan het ontdekken. En waar dan het uiteindelijk gaat eindigen. Ik wil nog vooral een beetje flexibel blijven. En een beetje tijd hebben voor andere dingen.
5: Ja. Als ik aan jou denk als speler, los van alle mooie acties. Jij was zo bezeten. Die laatste wedstrijd tegen Zweden met Oranje. Doelpunt tegen Leipzig in de laatste minuut. Ja, ik kan doorgaan. Hoe je je klaar hebt gemaakt voor het EK 2010. Zie jij die bezetenheid terug bij de huidige jeugd?
3: Nee.
5: Nee?
3: Nee.
5: Had ik ook wel verwacht. Maar wat zie je dan wel? En daar baal je daar een beetje van?
3: Ja, dat vind ik soms heel erg moeilijk. Dat is ook wel een beetje een dingetje nu in de rol van trainer. Want je wil altijd heel erg dicht bij jezelf blijven. En ja, de manier zoals ik denk ik de sport heb beleefd. Nou, dat zie ik in mijn ogen nog iets te weinig terug. En ik weet, het is een andere generatie. Met andere uitdagingen, zeker ook wel. Ja. Dus daar ben ik ook een beetje mijn weg in aan het vinden.
5: Haal je zweep tevoorschijn soms? Of?
3: Nee, dat niet. Nou, weet je wat ik heel erg heb is. Heel veel dingen snap ik.
5: Ja.
3: Alleen, ja, ik mis soms een beetje die bewustwording. Echt, dat probeer ik een beetje te creëren bij de jongens waar ik mee werk.
5: Ja.
3: Echt die bewustwording van. Ja, weet wat je hebt. Hè? Want ze roepen allemaal altijd. Ja. Ik wil in het eerste en ik heb die droom. En,
5: ja.
3: Maar ja, zie ik dat dan ook echt elke dag. Niet één keer in de week. Elke dag terug op het veld. Echt alles eruit halen. Het maximale eruit halen. Alleen als je wil, hè. Als je wil.
5: Ja.
3: Maar heel veel roepen wel dat ze willen. En ja, dat een beetje. Dat mis ik soms wel een beetje. Ja,
0: goed. Dat is toch een beetje harde woorden, hoor. Voor Arjen Robben bij Ziggo Sport gisteravond. Over de generatie van nu. De bezetenheid die hij toen had, die heeft hij dus nog steeds. Ik heb ook wel eens gehoord en ook wel eens gezien als hij aan het padellen is. Hebben we die tegenwoordig?
6: Ja.
0: Dan is, dan wil hij nog steeds elk punt winnen.
4: Of hardlopen, ik zie hem wel eens door het dorp hollen.
0: Maar hard, hè?
4: Ja, ja, gaat heel hard.
0: Het is toch mooi dat die UZ-tijd er wel een beetje in blijft. Nou, laat de jonge voetballers daar misschien iets van leren. Dan, toch? Als ze willen, hè? Als ze willen, zei hij.

0: Volume ja en blijf er mij. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Vandaag begint in de stad Groningen de meikermis. De grootste kermis van het noorden. Op de Grote Markt en de Vismarkt. Tot en met zondag 17 mei. En de marktmeester Hans Prins heeft er zin in.
2: Ja, we hebben heel veel nieuwe attracties weer voor dit jaar. We hebben op de Vismarkt hebben we de Phantom. Dat is een grote afterburner van 55 meter hoog. We hebben op de Grote Markt hebben we de grote vrije valtoren die nu in opbouw is.
3: 80 meter hoog heb ik gehoord.
2: En daarnaast hebben we nog een nieuw spookhuis van de familie Albus. Wat ook nieuw is in Groningen, wat ook voor de eerste keer nu draait op een kermis.
3: Ja. De hoogte wordt wel opgezocht, hè?
2: Ja, we gaan omhoog. We proberen de Martinitoren even naar. Maar we zijn in de buurt, maar we zijn er nog niet.
3: Ja, en verwachting, dat is natuurlijk altijd moeilijk uit te spreken. Maar het weer is geloof ik nog goed. Wat verwachten jullie ervan?
2: Het wordt goed kermisweer. Het lijkt te droog te blijven. Een zonnetje erbij. Niet te warm. We hebben nog mensen op het strand liggen. Dus de vooruitzichten zijn voor de kermis zijn ze goed. En als ik kijk naar de attracties die we kunnen vastleggen, dan hebben we toch weer een prachtige kermis staan. Dus we verwachten weer veel bezoekers.
0: Ja, de meikermis presenteert zichzelf als de goedkoopste van het noorden. Op de site kun je lezen dat er voor kinderattracties maximaal €3 betaald hoeft te worden. Voor het zogeheten groot vermaak is de prijs €3,50. En voor enkele andere attracties de nog grotere €4,50. Dan kan een middagje kermis met een gezin toch nog aardig in de papieren lopen. Aan de andere kant, een dagje pretpark is over het algemeen ook niet goedkoop. En dus luidt ons lopend vuur voor de kermis. Heb ik geld over?
4: Ja,
0: ik kijk in het enthousiaste gezicht van Sergej.
4: Nou, ik vind kermis op zich als kind vond ik het heel erg leuk.
0: Ik ook. Ja.
4: En ik ben er redelijk recent nog even op een kermis geweest. En wat mij de laatste jaren opvalt, is dat als je als volwassene op een kermis komt, dat het heel anders is. Als je in een attractie gaat, in de avond bijvoorbeeld, of ze zien dat je volwassen bent, dan zetten ze hem net een tandje harder.
0: Oh, dat vind ik niet leuk.
4: Of er wordt nog harder aan het bakje geslingerd van de zweefmolen. Dat je zo'n ketting voor je hoofd krijgt. Dan denk ik, ja, daar beleef ik niet echt plezier aan. Dus ja, nee, ik heb er wel geld voor over. Maar ik kom toch vaak van een koude kermis thuis.
0: Och, mooi omschreven. Frits, jij hebt jongere kinderen.
5: Ja.
0: Dat wordt een portemonnee trekken.
5: Nou, het grappige is, mijn kinderen geven er echt helemaal niks om.
0: Nee?
5: Nee. Wij woonden eerder hier in het centrum van Groningen. En dan wilde ik er wel met de jongens heen. En die hadden iets van, nou, mogen we weer naar huis? Die gaven er echt helemaal niks om.
4: Dat is wel heel bijzonder.
5: Ja, nee.
0: Ja, ik ging altijd met mijn opa vroeger. Dat vond ik geweldig.
4: Ja.
0: Maar nu mijn kinderen niet meer klein zijn, heb ik er ook niet zo heel veel mee. Hoewel ik het altijd wel leuk vind om er even overheen te lopen. Gewoon even te kijken.
4: Het nieuwe spookhuis, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, wat ik net hoorde.
0: Dat vind ik te eng.
4: Dat vind ik altijd weer een leuke ding. Daar kan niet zoveel misgaan.
0: Ja, voor de kermis heb ik geld over. Is ons lopend vuur.
4: 050-3188-288. Deel je mening met ons. Je kunt bellen en appen. Ik zit tot 10 uur voor je klaar. En je kunt ook reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur natuurlijk ook weer terug te vinden.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Wat alweer gedaan hoor. 13% slechts. Zegt eens. Voor de kermis heb ik geld over.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Het is de verjaardag van onze voormalige premier. Nee, niet Dick Schoof. Nee, ook niet Mark Rutte. Nee, Jan-Peter Balkenende is jarig.
4: Oh, kijk.
0: Een skateboard gekregen, heb ik gehoord. Nee, 70 geworden vandaag.
4: 70?
0: 70. Ja, dat gaat snel, hè? Koning Gakpo, die moet ons wereldkampioen maken.
5: Ziet hij er nou wel volwassen uit dan?
0: Frits.
5: Ja, flauw.
0: 27 geworden, Koning Gakpo. DJ Jean is jarig, 58. En Eagle Eye Sherry is jarig. De broer van Nina Cherry, hè? Hij wordt 58. En dat vieren we. Telefoon voor je, Jan-Peter Balken. Nu al.

0: Bart Simpson.
1: Ik zou een rode lampje uitleggen als die brand nog uit de microfoon afrit. Ja.
0: Moet je ook aankondigen.
1: Ja, sorry. Eagle Eye Cherry op zijn verjaardag en Save Tonight. Nou, nu mag je, Frits, want wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
0: Ik denk dat heel Groningen er wel een keer een pannenkoekje heeft gegeten. Maar het schip ligt er al een aantal jaren verlaten bij. Maar mogelijk gloort er nieuwe hoop.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u...
2: Zand natuurlijk.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: voorbij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
4: Stihl, sterk werk.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
4: Stihl, sterk werk.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: europakinderhulp.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Het is 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Met deze geste hopen de noordelijke provincies het Rijk over de streep te trekken om de spoorlijn aan te leggen. Speciaal gezant Klaas Knot kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen euro te laten sparen. Commissaris van de Koning René Paas over de noordelijke plannen daarvoor.
13: Er zijn geen garanties gegeven, maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
12: In de huidige kabinetsplannen wordt de Lelylijn overigens niet genoemd. Bij restaurant Vlamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Omwonenden melden dat er een harde knal was te horen. Het restaurant was op dat moment gesloten, het wordt namelijk verbouwd. Op foto's is te zien dat de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Wel is een ruit van de voordeur gesneuveld. De politie is een onderzoek begonnen naar wat daar precies is gebeurd. De gemeenteraad van Groningen heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om de dagopvang voor daklozen te verhuizen van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringenstraat. Over een jaar moet dat gaan gebeuren, want eerst moet het pand nog worden verbouwd. Gaat zo'n 400 miljoen euro kosten. 4 miljoen, correctie, iets minder. Tijdens het debat over de plannen vielen stevige woorden bij zowel de oppositie als de coalitie. Vooral omdat de oppositie in twijfel wordt getrokken of de veiligheid van de buurt wel gewaarborgd kan worden.
14: Maar je ziet hoe het nu gaat aan de Spilsluizen, hè, de huidige dagopvanglocatie. Ja, het is daar gewoon niet veilig. Niet voor de daklozen zelf, hè, maar dat was natuurlijk weer een steekincident op 20 april. Maar ook niet voor de omwonenden.
12: Dat zei Leendert van der Laan van de Partij van het Noorden. Een groep omwonenden probeert via de rechter de komst nog terug te draaien. Een winkel van voormalig bakkerij Beukenveld in Stadswijk Vinkhuizen en de productielocatie aan de Protonstraat in Groningen blijven gesloten. Het is de curator niet gelukt om een overnamekandidaat te vinden. De winkels van Beukenveld werden na het faillissement overgenomen door bakkerij Van der Kloet. Die ging eerder dit jaar ook failliet. De winkels in het Friese Drongrijp en aan de Parkweg in de stad zijn wel verkocht en blijven dus open. Door het faillissement van Van der Kloet raken ruim 100 medewerkers hun baan kwijt. En het schip De Verandering, het voormalige pannenkoekenschip in de stad, wordt misschien alsnog gered van de sloop. Het schip ligt al een tijdje te wachten in de Groningse Diepering om gesloopt te worden. Het restaurant dat erin zat verhuisde een paar jaar geleden al naar de Oosterhaven, waar het schip bleef doelloos achter. Als daar raadslid Cecile Nieuwenhout van ProLicht, dan wordt het schip niet gesloopt, maar gered.
15: Ik zou graag willen dat het schip behouden kan blijven. Het is een hele mooie romp. Het is een stuk erfgoed, varend erfgoed. Het is een stukje geschiedenis. Het spreekt heel veel mensen aan. Heb ik ook gezien in de reacties op eerdere berichtgeving over het schip. Dus wat ik graag wil, is dat het schip behouden kan blijven worden.
12: De gemeente Groningen gaat nu een bijeenkomst organiseren met geïnteresseerde partijen om te kijken of verplaatsing en dus behouden.

0: onderhoud alsnog mogelijk is. Dat en meer valt allemaal te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
2: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
3: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
4: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoot in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmeenardi.nl.
3: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
5: De Ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen. Zorgen bij het festival Krasnapolski in Groningen. Met nog een dikke week te gaan is er een flink tekort aan vrijwilligers. Daar ga ik zo over praten.
8: Radio Noord. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.

0: Alexis Jordan en Happiness, 8:09. Over ruim een week staat festival Krasnapolski op de agenda in de stad Groningen. Niet op de beoogde locatie langs het Eemskanaal en het EMG-gebouw, maar in de voormalige suikerfabriek. Maar voor het zover is, is er voor de organisatie nog wel werk aan de winkel, want er is een gat van zo'n 40 vrijwilligers per dag. Directeur Mariska Bervoets, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat klinkt nog best veel met nog een week te gaan.
1: Ja, dat snap ik. Ja, nou ja, daar staan alle oproepen voor uit. Het is ook nogal een opgave die we aan het doen zijn natuurlijk.
0: Want maakt u zich daar geen zorgen over dan? Dat nog een week te gaan per dag 40 vrijwilligers mist?
1: Nou ja, daar zijn we dus hard aan het trekken. Dus fijn dat jullie bellen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, graag gedaan. Maar de vraag is, maakt u zich geen zorgen?
1: Nou, wat ik al zei, we staan een hoop lijntjes vooruit, dus ik denk dat het wel goed komt. Maar het is, we zijn er even extra mee bezig, omdat je festival in 4 weken verhuizen van de ene naar de andere locatie, dat is natuurlijk niet zomaar wat. Dus daar heb je gewoon een hoop helpende handjes extra bij nodig.
0: Ja, want wat was de reden dat er verhuisd moest worden?
1: Nou ja, er bleek op onze beoogde locatie vleermuizen, marters en dergelijke aanwezig te zijn. En die willen wij niet verstoren. Dus we gaan verhuizen van de EMG naar het suiker. En gelukkig heeft Groningen nog meer prachtige erfgoedlocaties waar ons festival altijd om draait. Want de locatie is bij ons de headliner. Dus we pakken gewoon het festival op. En we pakken het festival op en we verplaatsen hem binnen 4 weken naar een andere locatie. Daar hebben we alles op alles voor aan het zetten om dat te laten lukken. En daar hebben we dus toch gewoon nog wat helpende handjes bij nodig. En daarvoor staan een hoop oproepen uit.
0: Maar is dat dan de reden? Die verhuizing is puur de reden dat er niet genoeg vrijwilligers zijn die komen helpen? Of zijn er nog meer redenen voor?
1: Nee, je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld een complete verbouwing gepland hebt staan voor je nieuwe huis, maar je hoort 4 weken van tevoren dat het een ander huis wordt, dat dat nogal wat voet in de aarde heeft en extra werk oplevert. Dus, en vertraging natuurlijk. Dus dat is de reden dat we daarin even flinke extra oproepen aan het doen zijn.
0: Want voor vertraging heb je geen tijd. Want het festival staat op een datum en dat moet doorgaan, neem ik aan.
1: Ja, precies. Ja. Precies, daarom. Ja. Dus dat is natuurlijk niet iets waar je op hoopt. Maar we hebben een geweldig team. En we hebben met z'n allen besloten om ervoor te gaan. En er zijn ook heel veel geweldige mensen in Groningen die het altijd leuk vinden om op festivals te helpen. Dus volgens mij moeten die er zijn.
0: Oké, maar ik wil niet doemdenken, maar stel het toch maar de vraag. Wat als het nou niet lukt om ze te vinden?
1: Dan gaan we dat op een andere manier oplossen.
0: Hoe?
1: Het is niet zo dat het festival dan opeens niet doorgaat natuurlijk. Maar dan gaan we dat op een andere manier oplossen.
0: Ja, en hoe?
1: Ja, door het slimmer in te richten, door zelf bij te springen, door meer diensten te draaien. Ja.
0: Het gaat hoe dan ook door.
1: Natuurlijk gaat het door.
0: In
1: ja,
0: de vorm zoals u hem voor ogen heeft.
1: Als we het festival kunnen verplaatsen in 4 weken, dan zijn die paar vrijwilligers die we nog even moeten vinden. We hebben nog een week. En dat zijn allemaal leuke diensten. Ze kunnen komen bar draaien, maar ze kunnen ook helemaal komen helpen in de aankleding, want het is een veel grotere locatie. Dus het is ook logisch dat je dan meer mensen nodig hebt om te komen helpen. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die het leuk vinden. Dus als je zin hebt om te komen helpen, meld je even aan via onze website. Dan kun je gewoon gratis het festival bezoeken en gezellig meedraaien. En meehelpen om die monsteropgave van 4 weken in te lopen.
0: Toch de oproep nog even gedaan. Dank in ieder geval directeur Mariska Bervoets van Krasnapolski. Over een week dus. En straks, er komt geen groots grachtenconcert in de Zuiderhaven in Groningen tijdens Groningens ontzet. Je hoort zo meteen waarom. En Harm Eijzer met het weer. Naar

0: dan is de zomer weer voorbij. Dan is het september. Nou. Nog lang niet, hoor, maar goedemorgen.
1: Ach, alsjeblieft, de R zit op dit moment. Nee, net niet meer in de mond.
0: Nee, joh, in Meijer.
1: Maar, ja, het is Meijer. Nee, het is Mai. Dus er zit geen R meer in de mond, maar in september weer wel. Dus nee, ik kan er wel hun mond nou niet op. Het is al natuurlijk wel een periode, voordat we er straks op aangaan, de komende paar dagen, dat die ijsheiligen er zit. Nou, en zoals het nou lijkt, hebben we er geen last van. Want de ijsheiligen, nou, dat manifesteert zich toch wel redelijk vol. Met hele kolen nachten, met soms wat vorst en dat soort dingen. Maar wat dat betreft, het lijkt me oorlog gespoord blijven. Maar wat was voor mijn optiek, was wel behoorlijk fris. Met zo'n draaienavond groot op sommige plekken. Nou, vandaag in ieder geval lekker wat zon. Die hebben de laatste paar dagen toch op heel veel plekken wel moeten missen. In de loop van de dag ontstonden stapelwolken. En met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 12 graden direct langs de kust en op de wadden tot een groot of 16 verdere provinciën. Vanavond en vannacht opklonen weer. Er kan wat nevel en mist ontstaan. Met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen een dag met regelmatig zon. De wind is zwak tot matig, komen nu de Zuidoosten met zo'n 15 tot 17 graden.
0: Dankjewel. Ja, het plan was ambitieus. Een groot concert tijdens Bommenberend op het water in de Zuiderhaven in de stad. Naar voorbeeld van het Prinsengracht concert in Amsterdam. Het Noord-Nederlands Orkest zou meedoen. Tientallen koren, honderden zangers uit de hele provincie. Het Grachtenconcert moest niet alleen in publiek strekken worden, maar ook het stoffige imago van Groningen's ontzet oppoetsen. Maar er gaat een streep door het plan. De organisatie struikelt namelijk over de financiering. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaf geen groen licht. En initiatiefnemer José Versteeg van roeivereniging De Hunze is teleurgesteld.
2: Ja, behoorlijk. Want we waren echt in een vergevorderd stadium. En alle lichten stonden op groen. Zowel de gemeente als choreograaf, koren, zangers, het orkest. Nou, alles was positief. Ja, en dan krijg je toch te horen dat het niet doorgaat. En dat is heel erg teleurstellend.
3: Want waarom gaat het niet door?
2: Nou, wat ik begrepen heb is dat de KVV heeft gezegd dat ze bang zijn dat ze financiële schade zouden lijden. En wat wij hebben gevonden als comité, we hebben een fondsenwerfster. Die heeft heel veel fondsen aangeschreven en er is veel toegezegd. En een aantal fondsen zouden nog gaan toezeggen. En we hebben ook een projectleider intern gevonden die het een en ander regisseert en coördineert en ook contact heeft met de KVV. Maar dat mocht niet baten. Ondanks het feit dat we toch al veel geld binnen hebben gehaald, was de KVV toch bang dat het niet voldoende zou zijn.
3: Nou, hebben jullie wel te horen gekregen dat in maart dan een go of een no-go, hè, zoals het dan heet, gegeven zou worden. En dat die garantie vanuit dus de KVV niet genoeg was om dit uiteindelijk te doen. Heb je daar nog enigszins begrip voor? Of snap je dat echt helemaal niet?
2: Nou ja, wij hebben de KVV de garantie gegeven dat zij geen financiële schade zouden ondervinden.
3: Nou, maar dat vinden zij dus niet.
2: Ja, nou ja, dat is dat hun woord tegen ons woord. Maar ik snap de angst niet.
3: Het kan natuurlijk nog altijd doorgaan mocht je de financiën hebben. Dan is ook gezegd dat deze locatie nog steeds gewoon open staat voor jullie. Mocht het nou toch niet voor elkaar, mocht je het niet voor elkaar krijgen, heb je dan zoiets van dan volgend jaar maar? Of is het idee dan sowieso van de baan?
2: Nou ja, ik probeer toch wel nog een alternatief voor elkaar te krijgen. En dan met een kleiner budget en andere partijen. Daar gaan wij ons uiterste best voor doen. En mocht dat niet lukken, dan kijken we misschien of het naar volgend jaar kan. Ja. Maar ik weet niet of het dan nog met de KVV kan. Want ja, als zij zo behoudend zijn in het lukt niet en het kan niet. Dan weet ik niet of dat wel samen met hun kan.
0: José Versteeg van roeivereniging De Hunze zei tegen Dimitri van Tijl. Volgens voorzitter Erik Baar van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken kan de organisator van Groningen Ontzet het financiële risico simpelweg niet nemen. En zometeen de kermis in ons lopend vuur.

0: groen en vuur.
1: Attention!
0: Ja, here we go. Go, go, go. Ja. De kermis begint vandaag, de meikermis in stad. Voor de kermis heb ik geld over, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Ja, Ria Terveld die zegt, nee, helemaal niks. Zonde van mijn geld. Harry van der Laan, een dagje pretpark ben je 6 tot 8 uur. Ga maar eens 6 tot 8 uur op de kermis lopen. En in alle attracties, dan ben je stukken duurder uit dan een pretpark. Simpel dus voor hem.
0: Jij wil wel op de kermis werken, denk ik, om dat te doen, hè?
2: Ja, lijkt me heel leuk. Ja.
0: Voor de kermis heb ik wel geld over 050-318-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje, 14% van de stemmers is er wel mee eens. Straks na achter praten we onder andere over Joyce en de vraag, waar staat ze?

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
11: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 8 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
17: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
16: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, hoorden we bij Ziggo Sport.
18: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
16: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dit is het Gronings nieuws met Frits Hemmelkamp.
16: Bij restaurant Vlamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Omwonenden melden dat er een harde knal was te horen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het geplande grachtenconcert tijdens Groningens ontzet gaat niet door. Het is de organisatie niet gelukt om voldoende financiën bij elkaar te brengen. Mogelijk komt er volgend jaar wel een editie. En festival Krasnapolski zoekt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag. Het festival staat voor volgende week gepland. En de organisatie gaat ervan uit dat die vrijwilligers gewoon worden gevonden. Dat en meer straks om 8:30.
19: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
22: De koffie staat klaar.
23: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
26: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
27: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
28: Radio Noord.
29: De ochtendploeg.
30: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, het filiaal van Bakker Beukenveld in de stad maakt samen met een winkel in Friesland als enige een doorstart naar het faillissement. Ik praat zo met de curator.
31: Radio Noord. Goedemorgen.
32: Hoi. Goedemorgen.

0: Jocelyn Brown en Always There. Het is 7 minuten over 8. Voor slechts 2 winkels van de failliete Fries-Groningse bakkerketen Van de Kloet Beukenveld is een koper gevonden. Het gaat in Groningen om de winkel aan de Parkweg. Curator Maarten Hemmers hangt aan de lijn. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: 2 winkels die een doorstart kennen. Dat klinkt als een magere oogst. Ziet u dat ook zo?
1: Ja, ik meen ook dat dat niet veel is. We hebben in dit faillissement gelukkig op een hele hoop aandacht kunnen rekenen. Zowel eigenlijk van alle bezoekers van de winkels, maar ook vanuit de media is er echt veel aandacht besteed in dit faillissement. We hebben daarmee zeg maar de winkels ook goed in de etalage kunnen zetten, zo gezegd. En we hebben ook met best wel veel gegadigden gesproken over een overname van meerdere winkels. Alleen uiteindelijk is het optelsom voor deze gegadigden toch geworden dat het te duur was om het over te nemen. En hebben deze partijen zich uiteindelijk teruggetrokken.
0: Ja, want het was gewoon niet te betalen met datgene wat er stond, de bakkerijen bijvoorbeeld?
1: Ja, zo'n ondernemer die maakt waarschijnlijk een optelsom van welke kosten ben ik kwijt aan het einde van de maand. Wat verwacht ik daar weer mee terug te verdienen? En die optelsom die maakte dat ze toch een te groot risico vonden om de bakkerij over te nemen.
0: Want waardoor ging de bakkerij failliet?
1: Nou, de bakkerij is eigenlijk redelijk snel eigenlijk na de start failliet gegaan. Er was al een deel in Groningen wat al gesloten was. Dat was verhuisd eigenlijk naar de bakkerij die in Leeuwarden stond. Die was net open en dat was splinter nieuwe bakkerij. En daar is de ondernemer geconfronteerd met een afnemer die is weggevallen. En daarmee is eigenlijk 40% van de omzet weggevallen. En daarmee konden gelijk de salarissen niet meer worden betaald. En kwam de bakkerij acute geldprobleem.
0: Ja, er was geen redder meer aan op dat moment.
1: Nee, dat was een te grote klap.
0: Het is wel een hard gelag, denk ik, voor zo'n 100 werknemers. Die toch hoop hadden dat er misschien een doorstart zou komen.
1: Het is heel zuur. Ik heb de werknemers ook gesproken. Zowel de werknemers in Leeuwarden als de werknemers in Groningen. En nou ja, veel van deze mensen die hebben ook echt wel jaren met elkaar samengewerkt. En er zijn eerder ook al faillissementen geweest waarbij het wel door iemand is overgenomen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er ook dit keer wel weer de hoop was dat er een geschikte koper zou komen. En helaas is dat uiteindelijk niet zo gebleken dit keer.
0: De zaak aan de Parkweg gaat wel door. Wie is dan daar de overnemende partij?
1: Ja, dat is een oud werknemer van de bakkerij.
0: Die gaat ermee door?
1: Die gaat daarmee door, inderdaad. Ja.
0: Met het personeel wat er ook zat?
1: Ja, dat is eigenlijk een klein clubje werknemers die samen de handen in één hebben geslagen. Die daar een nieuw leven in die winkel zet blazen. Dus het is wat dat betreft wel heel mooi dat er op die plek toch een winkel blijft. Want zo'n winkel, zeker die aan de Parkweg, ja, dat is ook een heel belangrijk punt in de buurt daar.
0: Ja, maar hoe komen zij, misschien domme vraag, maar aan het brood als er geen bakkerij meer achter zit in de keten?
1: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik heb dat ook niet met ze uitonderhandeld of besproken. Er zijn gelukkig meerdere punten waar je ook brood bij af kan nemen. Bijvoorbeeld wat de fabriek in Leeuwarden deed. Ja, daar konden mensen uiteindelijk ook, ondernemers konden ook brood bij afnemen. Dus er zijn ook wel andere verkooppunten die zij kunnen aanspreken om aan het brood te komen.
0: Wanneer gaat
1: dus ze nemen eigenlijk alleen dan het winkeldeel voor hun rekening en niet meer het productiedeel.
0: En wanneer gaat die winkel weer open?
1: Dat weet ik niet precies. Ik denk dat wel zo spoedig als mogelijk zal zijn. Ik weet dat de werknemers die de winkel hebben gekocht al een aankondiging op Facebook hebben gedaan. Ze zijn op dit moment nog met de laatste punten bezig om af te wikkelen. En nou, zodra ze zover zijn, dan zullen ze ongetwijfeld gelijk open gaan.
0: Dank voor de toelichting. U was wat ziek, maar u wilde toch aan de telefoon komen. Dank daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, sterkte met de stem. Curator Maarten Hemmers was wat ziek. En wat mooi dat hij toch even het verhaal wilde vertellen. En straks worstijdse. En ondanks alle protesten verhuist de dagopvang voor daklozen in de stad naar de Nieuwe Boteringenstraat. Gisteravond werd er een

0: gitaren bij elkaar. Nieuwe single van Direct in de ochtendploeg op Radio Noord. Het nummer heet Won't Fall. Goed, pen en papier erbij, dus noods een atlas en zeker ook je telefoon. En dan goed luisteren naar de aanwijzingen van Joyce Kranenborg, die weer ergens in de provincie zich verstopt heeft. Drie aanwijzingen voor je heeft en dan mag je ons appen 050-3188-288 als je weet waar ze staat. En dan win je het weerstation van RTV Noord mee als je bij onze uitzending komt. En dat ging van de week nog een keer weer mis, als je bereikbaar bent over een half uur ongeveer. Zeg maar tussen 8:45 en 9:00. Royaal gezien. 050-3188-288 is ons appnummer. En dit is de eerste aanwijzing. Waar staat ze?
1: Deze plek is van zeer goeie grond. Althans, als we de norm gelopen.
2: Oeh, die vind ik erg moeilijk.
0: Ik ook. Ja. Heel moeilijk dit. Nog één keer luisteren dan.
1: Deze plek is van zeer goeie grond. Althans, als we de norm gelopen.
0: Maar goed. We hebben moeilijker gehad en die zijn ook allemaal opgelost. Dus dit gaat ook vast lukken. Je kunt nog gokken. Je kunt ook even wachten en denken van nou, ik pak straks over een paar minuutjes aanwijzing 2 nog even mee. Of na 8:30 aanwijzing nummer 3. Dat mag allemaal. 050-3188-288.
1: Deze plek is van zeer goeie grond. Althans, als we de norm gelopen.
0: Voor het weerstation van Radio Noord. Voor Stijtse.
3: Die ruzies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau.

0: Podcast en Laat mij maar alleen. Het lijkt er dan toch echt van te gaan komen. De dagopvang voor daklozen in de stad verhuist over precies een jaar van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringenstraat. Gisteren werd een plan aangenomen om het pand in de Hortusbuurt voor ruim 4 miljoen euro te verspijkeren. 35 raadsleden stemden voor, 10 tegen. En er viel een stevige woorden bij zowel de oppositie als de coalitie. Verslaggever Wouter Holsappel sprak eerst met Leendert van der Laan van oppositiepartij Partij voor het Noorden.
1: U noemde de dagopvang verhuizen een bom voor de wijk. Kunt u dat toelichten?
2: Ja, kijk, de uitkomst van deze stemming was heel voorspelbaar. Dat is natuurlijk jammer, maar ook wel weer voorspelbaar. Ik had scherpe woorden en dat is natuurlijk een spreekwoordelijke bom. Maar je ziet hoe het nu gaat aan de Spilsluizen, hè, de huidige dagopvanglocatie. Ja, het is daar gewoon niet veilig. Niet voor de daklozen zelf, hè, maar dat was natuurlijk weer een steekincident op 20 april. Maar ook niet voor de omwonenden. En dat bedoelen wij met die spreekwoordelijke bom. Dat zijn voor onze fractie stevige woorden. Maar ik heb er echt 10 keer over nagedacht om ze wel uit te spreken. Want ja, je laat nu de omwonenden, die laat je over aan de politie, aan de BOA's. En hoe het nu gaat.
1: En de verhuizing gaat er komen. Wat kunt u nog doen voor de bewoners?
2: Ja, nou ja, ze doorverwijzen naar de rechtbank. En dat zullen ze waarschijnlijk ook wel gaan doen.
1: Jij, Scoop van Pro. Ja, best wel harde woorden vanuit de oppositie over het besluit van de dagopvang daklozen. Ja. En jij zei zelfs ontmenselijken. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Kijk, het lastige is hierin. Ik snap beide partijen. Ik snap de buurtbewoners die angst hebben en het spannend vinden. Maar ik snap ook een doelgroep die niet voor zichzelf kan opkomen. En die ook een plek verdient in onze binnenstad, in onze gemeente. Dus dat probeer ik een afweging in te maken. En ik vind dat sommige partijen, en ik noem geen namen, heel bewust. Iedereen over een kam scheren en zeggen het zijn drugsverslaafden, per definitie mensen die overlast veroorzaken. Maar als je goed inzoomt in de groep thuis en daklozen, is het een heel verscheiden groep. Met allerlei type mensen, met allerlei problemen die misschien economisch dakloos zijn of gezetproblemen die mensen niks doen. Er is wel een groep die moeilijkheid veroorzaakt, dat is echt zeker waar, maar niet iedereen is zo. Dus mijn punt was dat we, als we naar mensen, over mensen praten, moeten we echt goed menselijk zijn naar elkaar en echt wel zien dat dit mensen, onze medemensen zijn die ook een plekje verdienen.
2: Hier in dit huis wordt in ieder geval onvoldoende geluisterd naar de zorgen van de bewoners. En dan komen dan termen, ja, we nemen de zorgen mee. Ja, allemaal zaken waar je niks mee kan.
1: Dat is natuurlijk waar het hier de hele tijd nu over gaat. Van, ja. Ziet de coalitiepartijen zien hier wel de zorgen van omwonenden, maar dat zit volgens jou wel goed.
3: Ik zie zeker de zorgen. Maar nogmaals, politicus moet keuzes maken. En ik moet afwegingen maken. En ik kan niet iedereen aan de mond praten. Ik herken de zorgen. Ik zie het. Ik geloof me. Ik weet het en ik zie het zeker. Maar ik moet keuzes maken. Ook met hun belang in het oog. Hè? Want ik vind de bewoners heel belangrijk. Maar ik moet kiezen en ik kies voor de groep. Omdat we geen andere plek hebben. Omdat het moet. En omdat we moeten zorgen dat op deze nieuwe locatie een nieuw begin hebben. En zorgen dat we vanaf het begin goede dingen goed hebben, strak hebben geregeld. Dat we weten waar mensen naartoe kunnen met zorgen. Dat er afspraken zijn en dat we beide groepen goed met elkaar kunnen leven in de wijk. Want dat is ons doel. Want iedereen heeft een plekje in Groningen. De huidige bewoners en ook de bezoekers van de dagopvang.
0: Ja, hier Scoop, hij is van de grootste partij in de gemeenteraad van Groningen, Pro. En je hoort ook Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden in gesprek met Wouter Holsappel. Een groep omwonenden uit de Hortusbuurt probeert op 27 mei bij de rechter nog af te dwingen dat het besluit wordt teruggedraaid.
4: Voor Stijtse.
0: Best een moeilijke eerste opgave. Van Joyce.
5: Deze plek is van zeer goeie grond. Althans, als we de norm gelopen.
0: Ja, worden ze night.
6: Nou, op zich goed bedacht, maar het is niet goed, Mario, Suzanne. Nog een aantal kleiwert. Door is Joyce op dit moment.
0: Oh, die snap ik. Night. Ja. Ja. Aanwijzing nummer 2 dan maar.
5: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: Oké. Okay. Nou, dan weten we in ieder geval welke hoek van de provincie we moeten zoeken. Met die eerste aanwijzing wel opgeteld. Ben je er misschien al wel, of misschien nog niet. Dan hebben we straks nog aanwijzing 3. Voorlopig moet je het via 050-3188-288 hiermee doen.
5: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: 050-3188-288. Zometeen om 8:30 horen we het Groningse nieuws. Frits, wat zet erin?
7: Blijdschap op Schier, teleurstelling in Hoogkerk.
5: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: 050-3188-288. En straks na 8:30 nog aanwijzing nummer 3. 8:56, The Weather Girls. Hey.
8: Hi. We're your Weather Girls. And have we got news for you.
9: You better listen.
8: Get ready.

0: nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
2: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Marie.

0: Pas, pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Het is 8:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Frits.
7: Goedemorgen. Bij restaurant Vlaamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Omwonenden melden dat er een harde knal was te horen. Het restaurant was op dat moment gesloten, het wordt namelijk verbouwd. Op foto's is te zien dat de schade aan het pand lijkt mee te vallen, al is er wel een ruit van de voordeur gesneuveld. De politie is een onderzoek begonnen naar wat er precies is gebeurd. Er gaat een streep door het grachtenconcert in de Zuiderhaven in Groningen. Die moest het Groningens Ontzet op 28 augustus nieuw elan geven, maar de organisatie krijgt de financiering niet rond. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaf daarom geen groen licht. Initiatiefnemer José Versteeg van roeivereniging De Hunze is daar teleurgesteld over.
8: We hebben een fondsenwerfster die heeft heel veel fondsen aangeschreven en er is veel toegezegd. En een aantal fondsen zouden nog gaan toezeggen. We hebben ook een projectleider intern gevonden die het een en ander regisseert en coördineert en ook contact heeft met de KVV. Maar dat mocht niet baten, ondanks het feit dat we toch al veel geld binnen hebben gehaald, was de KVV toch bang dat het niet voldoende zou zijn.
7: Volgens Volksvermakenvoorzitter kan de organisator van Gronings Ontzet het financiële risico simpelweg niet nemen, maar vonden ze het wel een goed plan. Een festival Krasnapolski in stad komt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag tekort, terwijl het festival volgende week al van start zou gaan. Het festival moest onverwachts op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat er op de geplande locatie beschermde dieren zaten, waaronder mogelijk vleermuizen. En dus zat er niks anders op dan verhuizen.
9: Gelukkig heeft Groningen nog meer prachtige erfgoedlocaties. Waar ons festival altijd om draait, want de locatie is bij ons de headliner. We pakken het festival op en we verplaatsen hem binnen 4 weken naar een andere locatie.
7: Maar voor die verhuizing zijn wel veel handjes nodig. Ook is de nieuwe locatie groter en dus zijn er meer vrijwilligers nodig. Festivaldirecteur Mariska Berenvoets gaat ervan uit dat die op tijd worden gevonden en dat het festival gewoon door kan gaan. En teleurgestelde reacties in Hoogkerk. Nu duidelijk is dat de voormalige Duitse oorlogsbarak naar Schiemerenkoog vertrekt. Het gebouw werd jarenlang gebruikt als verenigingsgebouw bij de hervormde kerk in het dorp. In 2021 werd het bouw gedemonteerd en kwam een opslag te liggen bij de gemeente. Er werden meerdere plannen ingediend voor de voormalige barak, ook door de wijkraad van Hoogkerk, die de barak voor het dorp wilde behouden als historische plek. Toch koos de gemeente voor het bunkermuseum op Schiemerenkoog. De wijkraad Hoogkerk hoopt dat het bunkermuseum wel aandacht zal besteden aan de periode in het dorp. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Wat niet valt te lezen is de oplossing waar Joyce staat. Wel een aanwijzing voor je.
10: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
6: 050-3-188-288.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
14: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
15: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
14: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
16: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden.

0: En je oude meubels?
1: Die nemen we mee.
2: Als je kiest voor Kruid en Kramers ontzorgservice.
0: Dat is handig.
2: Zo, klaar.
0: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
3: Familiefeest of tuinparty? De Schaafsberg.nl.
4: De Ochtendploeg
5: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Noord-Nederland geeft namelijk niet op. Zo is de boodschap en daar hoor je zo meer over.

0: Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Noord-Nederland wil het goede voorbeeld geven en gaan sparen voor de Lelylijn. Daarmee volgen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en Flevoland het advies van speciaal gezant Klaas Knot. Die adviseert het kabinet om jaarlijks 400 miljoen euro... 25 jaar lang te gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Lelylijn-voorzitter René Paas, ook commissaris van de Koningin in Groningen, legt uit waarom de regio zelf ook iets wil doen.
1: Dat is precies wat we gaan verkennen in de komende tijd. Dus er zijn geen garanties gegeven. Maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
2: Die bestaande begrotingen van provincies, gemeentes, die knellen soms. Hè. Provincies hebben vaker iets meer geld dan gemeentes, maar over het algemeen, het houdt niet altijd over. Dat wordt schrapen om ruimte te zoeken, kan ik me voorstellen.
1: Ja, deze verkenning wordt niet makkelijk, want het gaat over aanzienlijke bedragen. Aan de andere kant, deze lijn maakt een enorm verschil in de kansen voor deze regio, deze brede regio, om zich te ontwikkelen. Dat is waarom we hem heel graag willen. En als we in staat zijn om ook uit de toekomstige baten van de Lelylijn een opbrengst te halen, dan zou het best eens kunnen zijn dat het ons lukt. Maar we hebben vandaag gezegd, we starten de verkenning omdat we het graag willen.
2: Klaas Knot, speciaal gezant voor de Lelylijn. Daarin wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
3: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijke tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
0: Speciaal gezant voor de Lelylijn Klaas Knot en de Groninger commissaris van de Koning, tevens Lelylijn voorzitter René Paas, in gesprek met verslaggever Martijn Volkers. En zometeen de derde aanwijzing voor Worstijdse en Harma

0: Purple Disco Machine en Hypnotized.
1: Voor Stijtse.
0: Is de grote vraag natuurlijk. En er komen veel antwoorden binnen. Zeker ook naar de tweede aanwijzing.
2: Ik ben in een gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: Maar we gaan toch wat wegstrepen, wat naar het goud is.
3: We gaan er 3 wegstrepen. Het is feest. Meerland, Auke Poelstra komt daarmee. Heilige Lee, Frits Kappel onder andere. En ook Hendrik heeft het niet goed. Die gaat voor Kroonpolder. Al die 3 plekken, daar is
0: mooie
3: Joyce
0: namen,
3: niet.
0: Namen.
3: Ja, heel mooi. Ja.
0: Dan moet de derde aanwijzing. Waar staat ze?
2: Er is hier gewoon zilver en ook geen brons.
0: 050-3188-288.
4: Waar staat ze?
0: 14 voor 9. Harma, goedemorgen.
5: Goedemorgen, maar wel zon.
0: Ja, man, gaan we die houden ook de rest van de dag?
5: Ja, maar er komt ook wel weer wat bewolken. Laat ik het zo zeggen, tot en met het weekend bleef het droog. De windrichting die bepaalde eigenlijk de temperatuur. En ik moet zeggen dat ik toch wel weer een beetje met een slag om de avond voor de 20 graden ga op de zaterdag. Omdat de wind eerder weer naar het noordoosten zou draaien dan de planning was. Dus ja, dan honden we het waarschijnlijk weer net nooit. Nou, in volgende week, ja, dan liep het toch een beetje de wisselvallige toer op te gaan. In eerste instantie te koel. In Lolten wordt het, zeg maar, om dan zomaar te zeggen, dan ben de temperatuur wel weer op niveau. En dan wordt het gruis om weer. Nou, dat is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Maar de regen is natuurlijk wel welkom. Maar vandaag, nou dan, het is een hele schiere dag met zon. Er komen wat stolpelwolken en de wind zwak tot motig komt uit het noordoosten met 12 graden direct langs de kust. En op de Wadden tot een grootje of 16 verder de provincie. En vanavond en vannacht opklaars 5 tot 8 graden als minimum. Er is wat nevel en mist wat kan ontstaan. En men een dag met regenmotig zon. De wind zit in het zuidoosten zwak tot motig met zo'n 15 tot 17 graden.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuten.
2: Er is hier gooi zilver en ook geen brons.
4: Gronings Goud.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
4: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat

0: Koningsgoud van deze week is van Roelof van der Velde. Hij heet Al wat older.
1: Voor Stijtse.
0: Nou, eens kijken of iemand op de telefoon op kan nemen. Het was echt een moeilijke opgave. Maar toch, en zo gaat het altijd, zijn er mensen die het dan wel weten.
2: Ja.
0: En dat vinden we fijn. Want dan kunnen we weer zo'n weerstation weggeven.
3: Hallo?
0: Hallo?
2: Dat is snel.
0: Ja.
3: Hi, met
0: hallo.
3: Christa.
0: Dag Christa, met Edwin.
3: Hoi.
0: Hoi, staat hij op luidspreker?
3: Ja, hij staat op luidspreker.
0: Kun je hem ook aan het oor doen?
3: Dat was een gezamenlijke inspanning.
0: Oké, okay, maar kun je hem ook even aan het oor doen? Of zit je in de auto of zo?
3: Ja.
0: Oh, dan kan het niet. Ja, maar
3: nee, dat kan niet.
0: Met wie heb je dat gezamenlijk gedaan dan?
3: Met de meneer die naast mij zit. Dat is mijn echtgenoot al 60 jaar, al 50 jaar.
0: En nog steeds zeg je meneer tegen hem.
3: Hij zei golf en toen dacht ik, dan is het Goldhoorn.
0: Even kijken hoor.
4: Ik ben in Goldhoorn.
0: Ja hoor. Nou, gefeliciteerd Christa. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja. Waar ben je op weg naartoe dan met z'n tweetjes?
3: Nou, ik moet bij het ziekenhuis voor onderzoek.
0: Oh.
3: Maar dat komt
0: al
3: goud.
0: Oh, dat komt al goud. Gelukkig maar, gelukkig maar. Ja. Zeg, Christa, ben je, want als je dan toch... Ga naar de stad, neem ik aan, dan voor het onderzoek? Ziekenhuis?
3: Ja.
0: Ja. Ben je ook iemand van de kermis?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Begint vandaag, nee. Hè?
3: Ja, ik weet het.
0: Hebben ze, dat is niks voor jou, kermis?
3: Ik denk niet dat we dat zeker dit jaar niet gaan doen.
0: Oké, okay,
3: nee.
0: Okay. Nee. Nou, blijf even hangen. Je krijgt binnenkort ons weerstation en sterkte in het ziekenhuis.
3: Ja, die vrije val van 80 meter zie ik ook niet zitten,
0: nee,
3: hoor.
0: Nee, nou, je kunt ook altijd nog gewoon in een draaimolen gaan of zo.
3: Ja, dat zou
0: ik. Ja, ja. Fijne dag en sterkte in het ziekenhuis.
3: Ja, dankjewel.
0: Dag Christa, mooi, mooi. Ja, voor de kermis heb ik geld over. Dat is vandaag ons lopend vuur. We zijn benieuwd wat er binnenkomt, Sergej.
2: Ja, Angelina Suk, net als Christa, houdt zij niet zo van de kermis. Ze kan nergens in, want dan krijgt ze last met van de knieën.
0: Oh.
2: Ja, dan houdt het op. Ja, nou, je kan natuurlijk naar de eendjes, hè, die eendjes vissen.
0: Ja, oh, dat kan.
2: Touwtjes, ja.
0: Suikerspin.
2: Dat kan allemaal, Angelina. Harry van der Laan, die zegt, ja, een dagje pretpark is, als je het goed uitrekent, een stuk goedkoper dan een hele dag op de kermis. En even kijken, dan nog eentje. Treinen ten Berge, vroeger wel, nu niet meer. Ik loop er wel graag, kijken naar alle kinderen die veel plezier hebben. Maar zelf ga ik nergens meer in.
0: Ons loopt het vuur luid. Voor de kermis heb ik geld over. Goedemorgen. Ja, oké, dank wel. 050-3188-288, praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl. Van Noord. Leuk is dit, hè? 14% van de stemmers is het daar.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
19: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 9 uur.
20: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
21: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
20: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
22: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
20: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: En dit is het Groningen Nieuws met Frits Hemmelkamp.
24: De geplande verhuizing van de daklozenopvang van de Spilsluizen naar de nieuwe Boteringenstraat in Groningen gaat door. De gemeenteraad heeft daar gisteravond mee ingestemd. Verhuizing staat gepland voor volgend jaar. Festival Krasnopolski zoekt nog zo'n 40 vrijwilligers. Het festival staat voor volgende week gepland. De extra handen zijn nodig door een onverwachte verhuizing. En Arjen Robben denkt voorlopig nog niet aan het hoofdtrainerschap.
0: Nee, die ambitie heb ik op dit moment zeker nog niet.
24: Dat en meer straks om 9:30.
1: Radio Noord.
3: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen. Het schip De Verandering, het voormalige pannenkoekschip in stad, wordt misschien alsnog gered van de sloop. Dat hoor je zometeen nu, Lily Allen.
1: Waar je Groningen hoort.
10: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin. Hoe is je?

0: voor Lily Allen en Smile. Ja, het ligt al een aantal jaren te wachten om afgevoerd en gesloopt te worden. Het schip De Verandering in de Diepering van Stad. De Clipper had ooit de functie van pannenkoekschip, weet je misschien nog wel. Maar het restaurant verhuisde een paar jaar geleden naar de Oosterhaven. De gemeente kocht het schip om vervolgens af te voeren en te slopen. Maar raadslid Cecile Nieuwenhout van Pro probeert daar nu alsnog een stokje voor te steken.
1: Ja, ik zou graag willen dat het schip behouden kan blijven. Het is een hele mooie romp. Het is een stuk erfgoed, varend erfgoed. Het is een stukje geschiedenis. Het spreekt heel veel mensen aan. Heb ik ook gezien in de reacties op eerdere berichtgeving over het schip. Dus wat ik graag wil, is dat het schip behouden kan blijven worden.
2: Ja, en wat zou daarvoor moeten gebeuren?
1: Ik hoop dat verschillende mensen op kunnen staan en zeggen, wij willen hier ook aan meedoen. Wij willen bijdragen aan dat het schip behouden kan worden. Er moet bijvoorbeeld verschillende dingen in kaart gebracht worden over de staat van het schip. De mogelijkheden om hem te verplaatsen, want hij kan niet blijven liggen op de plek waar hij ligt. Uiteindelijk zou ik het prachtig vinden als het schip weer in de vaart komt. Maar in ieder geval dat die romp kan blijven behouden en dat het bijvoorbeeld een mooie maatschappelijke functie zou kunnen krijgen. Dat zou heel mooi zijn.
2: Ja, want volgens mij zitten er nu ook allemaal staal aan vast en zo. Dus daar moet dan iets mee gebeuren, lijkt me.
1: Ja, er is heel veel speculatie over wat nou precies de status is. Het schip ligt in een stalen bak. Die is ooit zo gebouwd dat het ook weer eraf kan gaan. Dus zodat de romp zelf behouden kan blijven. Want andere schepen liggen bijvoorbeeld in beton. Nou, dat is de doodsnagel aan de kist voor schepen. Maar dit schip zou dus qua romp nog enigszins behouden moeten zijn. En die metalen omhuizing, die kan er dus als het goed is ook weer af. Als het schip verplaatst moet worden.
2: De wethouder zegt, nou, daar willen we best naar kijken. Maar hoe zie je dat voor je?
1: Ik denk dat de mensen die er verstand van hebben, moet je allemaal om tafel hebben. En dan heb ik het dus over mensen die verstand hebben van het staal. Hoe dat in elkaar gezet is. Hoe dat weer uit elkaar kan. Maar ook de mensen die verstand hebben van complexe logistieke operaties. Want het schip ligt nu tussen verschillende bruggen in. Er zijn sindsdien heel veel veranderingen gekomen aan de Diepering. Dus hoe dat schip precies daar weggevaren moet worden. Moet je het bijvoorbeeld ballasten met extra water, waardoor het dieper komt te liggen. Dan zou het misschien onder een brug door kunnen gaan. Maar de vraag is weer, liggen er kabels in de Diepering? Dus dat moet allemaal in kaart gebracht worden voordat het schip echt verwijderd kan worden. En daar moet je gewoon de beste mensen bij elkaar hebben die er verstand van hebben.
0: Zei raadslid Cecile Nieuwenhout van Pro in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel.

0: Sommieu en morning, het is 8:15. Top 3. Ik vertelde je vanochtend in alle vroegte al over de zoektocht van de familie Egging. Die waren op vakantie op Gran Canaria, Las Palmas. En op het vliegveld ging het mis met hun 10-jarige zoontje. Die viel tot 2 keer toe flauw. Nou, uiteindelijk is hij in het ziekenhuis terechtgekomen. Het gaat goed met hem, maar ze wel een medicatie wordt verzorgd. En ze wachten nog tot het moment dat ze terug mogen vliegen. Toen het gebeurde, was er een meneer John uit Stadskanaal. En die hielp ze. Die hielp de familie. Die zorgde dat het goed kwam. Die zorgde dat er hulp kwam. En voordat ze er erg aan hadden, was deze meneer ook alweer verdwenen. Nou, werd een oproep gedaan door Marielle Egging, de moeder van het jongetje van 10. Want ze wilde heel graag deze meneer met een hoed, en hij heette John, uit Stadskanaal bedanken. Die zoektocht die duurde 2 uur. Want toen meldde hij zich al. En is het contact ontstaan. Mooi, mooi verhaal. Ja, zoeken is derhalve ons thema. De Knight Rider. David Hasselhoff, ja. En looking for freedom. Ja, hij zoekt naar vrijheid. Hij vindt nog steeds ook dat met hem eigenlijk de val van de muren is begonnen. Hij zong het daartoe bij de val van de muren. Ja, ja. Deze is ook mooi.
1: Zoek jezelf, moeders. Vind jezelf. Wees en blijf van in jezelf.
0: Verkoten de bier, oftewel het simplistisch verbond. En zoek jezelf. Ja, en Ellie komen met U2. I still haven't found what I'm looking for. 050-3188-288. Wij zoeken plaatjes over het thema zoeken.

0: Strand Derby, If You Let Me Stay. Het is donderdag vandaag, 7 mei, de dag dat de meikermis begint in stad.
1: Attention!
0: Here we go, here we go, go, go, go.
2: Lopend vuur.
3: Je krijgt er toch echt helemaal zin in.
0: Hè? Ja, op die manier wel, ja. De meikermis presenteert zichzelf als de goedkoopste van het noorden. Op de site valt te lezen dat een kinderattractie maximaal 3 euro is. Een groot vermaak, zoals het genoemd, 3,5 euro. En de echt hele grote attracties, die van 80 meter, neem ik dan maar aan, 4,50 euro. Ja, een hoop geld. Ja. Een dagje pretpark is ook niet goedkoop. Nee, voor de kermis heb ik geld over, is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen, zeg ik?
3: Nou, Henny absoluut niet. Ze houdt namelijk niet zo van kermis. En Ali zegt met alle prijzen die je tegenwoordig moet betalen voor zo'n enkel ritje. Ja, dan is het echt niet meer voor iedereen weggelegd. Ik heb het er niet meer voor over in elk geval. En ook Jan Wijnsma zullen we daar niet aantreffen. Het is niet meer betaalbaar voor een gezin, dus nee. Greetje Pilon, nee, geen pretpark of kermis. Alles is duurder geworden en het dagelijks leven wordt ook nog duurder. Eerst de vaste lasten en wat er dan nog overblijft, dat gaan we sparen.
0: Oh ja.
3: Cor Bonthuis die zegt, de meeste mensen zijn verstandig en houden het geld in de portemonnee. Er komen dure tijden aan. Nou, dan denk ik, is er dan niemand die van kermis houdt?
0: Nee.
3: Nou, ik heb nog de hoop dat Margriet ervan houdt. Dus luisteren.
4: Ik vind het een en al herrie. Here we go. Ja, overal harde muziek wordt gedraaid en lawaai van die botsauto's en weet ik het wel. Soms wil mijn dochter mij wel mee hebben, maar ik ben niet zo van de
3: kermis. Ah, jammer. Ik heb niemand kunnen vinden.
0: Frits en ik hebben jou net de hele tijd zien lachen en zitten. Dit was jou aan het monteren net.
3: Dit doe ik. Hier heb ik mijn centen mee verdiend.
5: Zwaar journalistieke productie dit, snap ik.
0: Ja. Dus even kijken, want Ronald ging ook de straat op in Maren bij mijn hoofd om te vragen wat mensen daar van de kermis vinden.
6: Ik ben heel lang niet meer op kermis geweest. Nee, ik doe er niet meer aan.
7: Ergens in april, volgens mij.
8: Nou, ik ga eigenlijk nooit naar de kermis, als ik heel eerlijk ben.
9: Over de kermis, nou, daar ga ik niet zoveel mee.
10: Je doet er niet meer aan.
6: Nee, veel geld, joh.
10: Waarom niet?
8: Geen idee. Nee. Ik ga dan liever naar een attractiepark. Voor een achtbaan of zo, maar niet voor de botse auto's. Nee. Nee.
6: Ik ga liever een keer vissen met vrienden. Mooi visspul kopen en dan mooi lekker vissen in het mooie weer. Dan naar de kermis.
10: Is dat de sfeer op de kermis? Is dat anders dan op een attractiepark?
8: Ja, ik denk dat op de kermis toch eerder jongere kinderen zijn.
10: Zit er ook attractie bij waarvan je denkt van daar zou ik nooit in durven?
6: Oh nee, ik kan overal wel tegen hoor. Wel een durfval.
11: Nou, ik denk wel de snelle spin in zo'n... is dat een octopus? Dat is een octopus, denk ik. Ja, die nee, daar ga ik niet in.
9: Ja, ik vond het niet eng, maar dat vond ik mooi. De zweef.
0: De zweef, ja.
3: Ja.
0: Dat vind ik wel eng.
3: Ook,
0: ja? Ja, zweefmolen. Hoge zweefmolens. Ja. 050-3188-288. App ons je reactie nog even door. Wat vind je van de kermis? Voor de kermis heb ik geld over. Daarop kun je stemmen. rtvnoord.nl en de app van Noord. 13% van de stemmers is het eens met de stelling.
12: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
0: Zometeen om 9:30 krijg je het Groningse nieuws van Frits Hemmelkamp. Frits, wat zit erin?
5: Klaas Knot die kan met een goed verhaal naar Den Haag om geld los te peuteren voor de Lelylijn. Vond ook het Noorden wil bijdragen.
0: Daarna praten we over het gevaar van N-wegen in onze provincie. En heb je een plaatje voor onze top 3? Thema is zoeken. 050-3188-288. Je hoort de top 3 straks om 9:45 hier in de ochtendploeg. En daarin nu plaats voor Whitney Houston.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: klank die het een tikje anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn.
1: Beter horen, beter leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl

0: Ah ja, Jan en Zwaan, hè?
1: Wie
0: ja.
1: durft het met mij aan?
0: Die komt er binnen, inderdaad, die via Bernd. Deze ook.
2: Zoek naar geluk.
0: Ah ja, Kronenburgpark.
2: In Kronenburg.
0: Frank Boeien en ook Lionel Richie zoekt.
2: Hello. Is it me you're
3: looking creatief
2: for?
3: Gevonden.
0: Zeker. 050-3188-288. We zoeken plaatjes over zoeken in onze top 3.
4: Vroeg is de zon en in de loop van de dag ontstond er ook stapelwolken. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 12 graden direct langs de kust en op de Warntorg Roer 16 verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklaart weer. Mogelijk ontstaat er wat nevel en mist. Met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 15 tot 17 graden.
1: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord.
5: Goedemorgen, de app in.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Livaai en Sluit me in je armen. Groningse N-wegen kwamen vorig jaar 8 mensen om het leven bij frontale botsingen. Ter vergelijking, tussen 2022 en 2024 was het aantal 6. En ook dit jaar loopt het aantal dodelijke slachtoffers op, want vorige maand nog vond op de Eemshavenweg bij Zuidwolde weer een noodlottig ongeval plaats. Hoe ontstaan deze ongelukken? En wat kunnen we eraan doen? Verslaggever Dimitri van Tijl staat langs de Eemshavenweg toch wel op een veilige plek, Dimitri?
2: Ja, gelukkig wel. We staan inderdaad gewoon op een parkeerplek wel langs de weg. Want ik sta hier met Dick de Waard, verkeerspsycholoog van de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer de Waard, het werd net geïntroduceerd ook al in de studio. Vorig jaar 8 dodelijke ongelukken, waarvan 2 op deze N-weg. Hoe kan dat?
3: Ja, en wegen zijn gevaarlijke wegen. En dat heeft er alles mee te maken met hoe ze ingericht zijn. Hè. Dus vooral dat je tegenliggers tegen kunt komen. Dus als je een stuurfout maakt en je komt op de verkeerde weghelft en daar rijdt een auto, dan kan het zomaar zijn dat je 200 km per uur aan kinetische energie kwijt moet. En dat loopt op een nare manier af.
2: Ja, kinetische energie, is het dan dat ze tegen elkaar aan botsen inderdaad?
3: Ja, en dat moet, je komt tot stilstand. Dus die snelheid moet omgezet worden. En dat wordt voor een groot deel door de kreukelzones opgevangen. En door geluid. Maar het zijn gewoon nare ongelukken.
2: Zijn de N-wegen dan?

0: ook gevaarlijker dan snelwegen.
1: Ja, zeker, zeker. Kijk, op snelwegen rijden we allemaal in dezelfde richting. Zijn de rijstroken gescheiden. Ook daar gebeuren nare ongelukken. Maar op N-wegen is het gevaarlijkste is vooral met een tegenligger in aanraking komen.
0: Ja. Is het dan te makkelijk om te zeggen, mensen moeten hun rijgedrag aanpassen en gewoon voorzichtig zijn?
1: Ja, dat is veel te makkelijk, want niemand wil een ongeluk. Dus niemand is hierop uit. Nou, dus de meeste mensen zullen dit niet wensen en ook alles doen om het te voorkomen.
0: Wat is dan wel de oplossing?
1: Nou, een oplossing is, en dat doet de provincie ook al voor een groot deel, is dat je ervoor zorgt dat de weg zo is ingericht dat mensen fouten kunnen maken, dat die niet meteen slecht aflopen. Hè. Vergevingsgezind noemen we dat. En mensen maken een stuurfout en komen in de berm terecht en rijden dan niet meteen tegen een object aan, een lantaarnpaal of een boom. Ja. Dus daarmee voorkom je dat heel veel ongelukken vervelend aflopen.
0: Ja, in 2030 moet dan het aantal ongelukken gehalveerd zijn. In 2050 zelfs ongelukvrij. Ja, hoe ziet u de toekomst?
1: Ja, dat is een optimistische wens. En die onderschrijf ik. Laten we ervan uitgaan. Laten we er in ieder geval naar streven.
0: Zelfs ongelukvrij. Ja, hoe ziet u de toekomst?
1: Ja, dat is een optimistische wens. En die onderschrijf ik. Laten we ervan uitgaan. Laten we er in ieder geval naar streven. Dat kan door een deel door de wegen goed in te richten. Goed in te blijven richten. Voor een deel verwacht ik ook een en ander van wat er in de auto zelf aan elektronica komt. Al is. En dat zal niet minder worden. Die ons helpen om op de goede rijstrook te blijven, om niet te botsen met anderen. Dus ik denk in die zin dat er nog altijd wel winst te boeken is.
0: Ja, maar u bent wel positief.
1: Ik ben heel positief. Ja, ik ben wel positief daarover. Dat moeten we ook zijn. Dat moeten we ook zijn. Anders is het heel lastig.
0: Ja. Het allerlaatste, heeft u dan nog wel tips voor automobilisten om dit eventueel te voorkomen?
1: Nou, nogmaals, ik denk dat niemand dit wil. Hè? Dus ik kan wel zeggen, je moet goed opletten. En de meeste mensen zullen ook gewoon goed opletten. Luister goed naar je lichaam als je moe bent. Hou een pauze. Als het weer slecht is, als het heel mistig is, neem snelheid terug. Maar mensen weten dat wel. Dat kan ik wel zeggen, maar mensen weten heus wel hoe ze zich moeten gedragen. Ja. En bij kruisingen ook vooral goed opletten.
0: Ja. Jullie horen het goed opletten in de weg, want hopelijk gaan we dan in 2050 dan ook naar die ongelukvrije N-wegen.
2: Dankjewel. Verslaggever Dimitri van Tuil. Hij stond langs de Eemshavenweg en sprak daar met verkeerspsycholoog Dick de Waard.
3: Lopend vuur.
2: Ja, laten we nog even kijken voor we naar onze top 3 gaan, naar ons lopend vuur. Over de meikermis, die begint vandaag weer. Grootste kermis van het noorden tot en met zondag 17 mei. Met een nieuwe vrije valtoren van 80 meter hoog.
4: Let's go.
2: Ja, dat gaan we niet doen, hè? Nee. Zelfs niet van 10 meter hoog, denk ik. Maar misschien zijn mensen die het heel leuk vinden. Wel leuk om te kijken, trouwens. Dat vind ik wel leuk.
4: Ja.
2: De meikermis zegt de goedkoopste van het noorden te zijn. De prijzen zijn beperkte. En toch kan het wel in de papieren lopen. Voor de kermis heb ik geld over. Ons lopend vuur. Wat komt er binnen?
4: Nou ja, misschien als je ons de vorige reacties hebt horen oplezen, dacht je van, nou, niemand heeft er echt zin in. Ik heb er twee gevonden. Twee mensen die er zeker wel zin in hebben. André Veenstra is er een van. Hier in Leens is vanaf vandaag tot en met zondag kermis. En daar gaan we zeker eventjes heen op een avond. De zoon in de attracties, de vader even bij de schietent. Natuurlijk een putje oliebollen mee naar huis. Eigenlijk plezier dus voor het hele gezin. En ook Gerda houdt wel van kermis, schrijft ze. Binnenkort is bij haar de Pinkstermarkt. Bier en attracties, dat mag zeker wat kosten. Gezellig toch? Het is maar één keer per jaar.
2: Gaan wij nog even samen met de Reuzenrad?
4: Wij vandaag.
2: Gezellig nog.
4: Nee.
2: Okay. Ja, je hebt het gevraagd, hè?
4: Nou, Botshout.
2: Het is wel leuk, ja, Botshout. Ja. Ja. Je kunt reageren op de stelling in ons lopend vuur via rtvnoord.nl en de app van Noord. Voor de kermis heb ik geld over. 13% van de stemmers is het eens met de stelling. Top 3. En onze top 3 ging over de zoektocht naar een held. Dat verhaal hoorde je voorbij komen. Die man die een familie in nood hielp op het vliegveld in Gran Canaria, werd een oproep gedaan om die man te bedanken. John uit Stadskanaal, de man met de hoed. Meer wisten ze niet van hem. Maar dankzij de oproep bij Drenthe, bij ons, bij RTV1, werd de man na 2 uur al gevonden. Zoeken was dus het thema vandaag in onze top 3. Prachtig mooie plaatjes gevonden. Deze was een beetje uit mijn geheugen weggezakt. Maar dankzij Koos Kleveringa is hij terug. Cherchez la femme van Dr. Buzzard's Original Savannah Band.

0: mooie suggestie van Reer te Meijer. Gerard Joling van het Songfestival destijds. En nog altijd op zoek naar Shangri-La.
1: Top 3.
0: Wij zoeken zometeen de eerste plaat na 10 uur. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Aan de hand van een aanwijzing die jij voor ons hebt. Nou, we doen het zonder Rob deze week verder. Dus dat wel een stuk lastiger voor ons worden.
3: Ja, maar je hebt hier niet veel, denk ik, hoor.
0: Nou, dat weet je niet.
4: Nee, maar niet zo somber.
0: Er liggen alle ballen op kansen. Er liggen
3: kansen. Ja,
4: ik help je wel.
0: Ja, kom maar op.
2: Vertrouwen in jou. Deze man wil het heel graag goed doen, maar wel op zijn manier.
0: My way.
2: Nee.
3: Ja, dat zou ook het eerste zijn wat ik aan denk, ja.
2: Ja, ik heb echt enorm de boel lopen twisten, want anders weet je het meteen. Als ik het zeg maar...
0: Chubby heel... Checker en de Twist.
2: Nee.
4: Nee.
0: Ik denk nog één keer.
2: Hij wil het graag goed doen, maar wel op zijn manier. Want ja, je hebt er tenslotte maar één leven. Die plak ik er dan maar even aan vast.
0: Eén leven?
2: Hè?
0: This is my life.
2: Je bent warm.
0: My life, it's my life.
2: Van?
0: Bon Jovi?
2: Yes.
0: Oh, wel
3: een goede keus.
2: Oeh, deze plaat.
0: Is ook mooi, hè?
2: Is het de live versie of de albumversie?
0: Ik denk dat het de albumversie is.
2: Ja.
0: In onze top 3 over zoeken. En je kunt blijven zoeken natuurlijk. Thea van der Werf, Ellie Huizing kwamen met U2. I still haven't found what I'm looking for. Veel plezier zometeen met Femke na 10 uur. En een fijne donderdag verder.

0: ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
7: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
8: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
9: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
9: 0683-252-162.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
14: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
17: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
16: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
17: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
18: Radio
19: De Ochtend Door.
20: Met Femke de Wallen.
21: Een hele goeiemorgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen de man waar op dit moment de film over in de bioscoop draait. Michael Jackson. Maar eerst Bon Jovi.

0: Heb jij hem al gezien, Edwin?
1: Wie?
0: De film, Michael.
1: Nee, nee, nog niet.
0: Zou je hem willen zien?
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik hoorde heel veel verschillende berichten over. De ene die zegt fantastisch, de andere zegt nou. Ja, dus het is you either love it or you hate it.
1: Is het een PR-film of laten ze echt alle kanten zien?
0: Nee, ze laten niet alles zien.
1: Ah, kijk.
0: Nee, nee, dus ik ben ook wel heel benieuwd. Maar ja, goed, het is gemaakt door de makers van Bohemian Rhapsody. Over Queen. Ja, daar moet je van houden.
1: Ja, dat vond ik ook een beetje oppervlakkig. Daar kwamen ook niet alle rellen naar voren.
0: Nee.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: En dat gebeurt in deze film ook niet.
1: Mm.
0: Dus ja. Hoe dan ook, mocht je hem nog niet hebben gezien... ja, nieuwsgierigheid is misschien wel een reden om toch te gaan. Michael Jackson hoorde je op Radio Noord en Off the Wall. Het is donderdag 7 mei geworden in het mooie jaar 2026. Het is een beetje bewolkt, af en toe zonnetje erbij. Maar fijn dat je er bent en jij ook, Edwin.
2: Mooi.

0: wel een kwartier op de... Nou ja.
1: Zal ik een nieuwe hangen?
0: Ja, maar het ligt aan de bonen, denk ik. Het is een beetje een...
1: Ze hebben een nieuwe mix.
0: Een schimmelsmaakje? Ja. Misschien moeten we even halen om te testen of dat nog steeds zo is.
1: Ik ga proeven.
0: Ja, dat gaan we doen. Goed, ik hoop dat jij thuis wel hele lekkere koffie hebt. En misschien een kopje thee. Misschien ben je lekker aan het werk. Misschien heb je vrij. Wat je ook aan het doen bent, daar past vast een liedje bij. Laat mij weten welke plaat jij graag zou willen horen op deze donderdagochtend. Het mag van alles zijn. 050-3188-288 is natuurlijk het vertrouwde nummer dat je kunt appen om mij te vertellen welke plaat het dan zou moeten zijn. Fleetwood Mac kan het sowieso niet, want die hoor je zo meteen na Shakira en Zoo.

0: Wat hebben ze nou op goede liedjes voortgebracht? Fleetwood Mac, Everywhere op Radio Noord in de ochtend door. Jeffrey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het zonnetje begint hier in Groningen te schijnen. Ik weet niet waar jij bent op dit moment.
1: Ik woon in Hoogezand en daar schijnt het zonnetje nou net ook.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is mooi.
1: Ja.
0: Heb je nog plannen voor vandaag?
1: Ja, ik ga voor het eerst weer aan het werk vandaag.
0: Oh.
1: Aan het poosje.
0: O jee, was je een tijdje thuis?
1: Nou ja, ik heb een tijdje niet lekker in mijn vel gezeten.
0: Ach.
1: En het heeft best wel heel veel dingen meegemaakt, ook vorig jaar.
0: Ja.
1: En het heeft mijn moeder een poosje in het ziekenhuis gelegen in Haren. In verzorgingsdingen zo.
0: Mm-hmm.
1: En gelukkig gaat het allemaal wel weer goed. Maar ja, dat heeft best wel heel veel impact gehad. En daar krijg je in het begin van het jaar een beetje last van. En nu wordt het allemaal langzamerhand weer wat beter.
0: Ja, en vandaag dus weer voor het eerst aan het werk. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat spannend is.
1: Ja, dat is wel spannend, ja.
0: Waar kijk je het meeste tegenop?
1: Nou, dat je toch weer iets moet gaan beginnen. Dat is het gewoon.
0: Ja.
1: Je wilt heel graag, maar je lichaam die geeft nog wel eens aan van... Nou, het wil niet altijd zoals jij het wil. Maar ga het wel proberen.
0: Ja. Nou, wel heel moedig dat je toch weer wat gaat doen. Wat doe je voor werk?
1: Ik werk bij een dagbesteding.
0: Oké. Ja, dus dan moet je ook wel koppie erbij houden misschien?
1: Ja, nou ja, bepaalde dingen wel.
0: Ja.
1: En nu is het gewoon rustig aan weer beginnen. Dus, maar ja... Het zijn altijd wel weer spannende dingetjes om dat weer op te pakken.
0: Ja, zeker weten. Hé, maar als ervaringsdeskundige kan ik je gewoon één tip meegeven. Probeer niet te veel van jezelf te verwachten vandaag.
1: Nee, daar kom je wel tegen.
0: Misschien alleen even een kopje koffie drinken met collega's en één dingetje doen is misschien al genoeg voor vandaag.
1: Ja, je moet allemaal kijken wat gaat lukken vandaag.
0: Ja, zo
1: ik
0: is het.
1: Ik heb er zin in en dat is het belangrijkste.
0: Nou, dat is al heel veel winst. Als je er zin in hebt, dat is een heel goed teken.
1: Echt wel.
0: Hey Jeffrey, wat voor liedje kan ik voor je draaien vandaag?
1: Ik heb Ferry Koshaki aangevraagd met Ain't Good Heart.
0: En waarom die?
1: Nou, dat vind ik gewoon een mooi liedje. En als alles gewoon weer wat goed gaat, dan... Nou, dat nummer, dat scheelt gewoon soms.
0: Ja.
1: En ik denk van, nou, dat is heel toepasselijk.
0: Ik ga hem voor je draaien, Jeffrey. En ik wens je een ontzettende fijne dag vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: En laat even weten hoe het is geweest is, als je dat leuk vindt. En wie weet spreken we elkaar binnenkort nog een keer.
1: Ah, dat denk ik wel.
0: Oké, hey, dag Jeffrey.
1: Doeg.
0: Doeg. Viggo Sharky nu op Radio Noord en A Good Heart.

0: Nou, hopelijk brengt deze plaat genoeg positieve vibes voor Jeffrey, die vandaag na een tijdje afwezig te zijn geweest van de weer begint aan het werk. Ik wens je nogmaals heel veel succes, Jeffrey. En zometeen het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
2: Bak is klaar.
3: Pak hem maar.
1: Ja, helaas niet overal.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: Het is bijna 10:30 geworden, tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft resten van zwaar vuurwerk gevonden bij het restaurant aan de Jacob van Ruisdaalstraat in Groningen. Daar was gisteravond een explosie. Bij de politie kwamen rond 10:15 meerdere meldingen binnen van een knal en vlammen. Door de explosie raakte het pand beschadigd. Niemand raakte gewond. Volgens getuigen zou na de explosie een persoon op een fatbike zijn gevlucht. De politie heeft

0: Dodelijke slachtoffers alweer op, met vorige maand nog een dodelijk ongeluk op de Eemshavenweg bij Zuidwolde. Verkeerspsycholoog Dick de Waard legt uit waarom.
1: Ja, en wegen zijn gevaarlijke wegen. Want dat heeft er alles mee te maken met hoe ze ingericht zijn. Hè. Dus vooral dat je tegenliggers tegen kunt komen. Dus als je een stuurfout maakt en je komt op de verkeerde weghelft en daar rijdt een auto, dan kan het zomaar zijn dat je 200 km per uur aan kinetische energie kwijt moet. En dat loopt op een nare manier af.
0: De geplande demonstratie van de extreemrechtse groep Defend Netherlands gaat niet door. De groep zou overmorgen demonstreren bij het AZC in Ter Apel. De groep Groningen tegen extreemrechts, die een tegengeluid wil laten horen, zal wel komen. En zegt ook dat Defend Netherlands wel vaker demonstraties heeft geannuleerd, maar dan toch komt opdagen. En de winkel van voormalig bakkerij Beukenveld in Stadswijk Vinkhuizen en de productielocatie aan de Protonstraat in Groningen blijven dicht. Het is de curator niet gelukt een overnamekandidaat te vinden. De winkels van Beukenveld werden na het faillissement overgenomen door bakkerij Van de Kloet. Die ging eerder dit jaar ook failliet. De winkels aan de Parkweg in Groningen en in het Friese Dronriep zijn wel verkocht en blijven dus open. Door het faillissement van Van de Kloet raken ruim 100 medewerkers hun baan kwijt. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harmen Boer?
3: Vandaag is de zon en in de loop van de dag ontstond er ook stapelwolken. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 12 graden direct langs de kust en op de Warntorg roer 16 verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklaart weer, mogelijk ontstaat er wat nevel en mist met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 15 tot 17 graden.
2: Dankjewel Harmen.
4: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
8: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
9: De juiste stap. Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
10: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

John Farnham op Radio Noord en You're the Voice. Ja, wij draaien natuurlijk regelmatig nieuwe muziek op Noord. En soms dan komt er een liedje voorbij en dan lijkt dat ergens op. Nou, zo ook met de plaat die ik zo meteen ga draaien. Al wekenlang zeg ik tegen Edwin: Edwin, dit lijkt ergens op. Ik weet niet hoe het zit. Help mij. Nou, we hebben... Heb je het erover als collega's in de studio? Dan blijft dat maar rondzingen in mijn hoofd. En uiteindelijk dacht ik, dit is hem. Dit is een nummer waar dat liedje op lijkt.

Dit is Lifehouse. Die hadden in de Zero's een hitje met Hanging by a Moment. Misschien kan je het je nog herinneren. Nou, en dat lijkt dus heel erg, vind ik tenminste, op de nieuwe van Ilse de Lange. Moet je maar eens opletten. Zometeen komt er een stukje. En dat lijkt dus heel erg op dat refreintje van Lifehouse, Hanging by a Moment. Je hebt er verder helemaal niks aan. Het is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, prima. Maar toch, Ilse de Lange, Get It Right op Radio Noord.

Als de zon nog niet scheen, dan begint hij sowieso te schijnen met deze plaat. Don't Walk Away van de Four Tops op Radio Noord. Zometeen hoor je Simply Red. Maar eerst de dame die ja eigenlijk gewoon een enorme powervrouw is. Ze kan goed zingen, ze kan fantastische trucs doen in de lucht. Haar dochter kan ook nog eens heel goed zingen. Het is gewoon prachtig. Dit is Pink en Runaway.

0: Simply Red op Radio Noord en Something Got Me Started. En zometeen maak je kans op de snoesteput met daarin de Buckethead. De RTV Noord Buckethead, dat hele leuke festivalhoedje. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
10: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
11: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
15: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
19: Nu het nieuws van 11 uur.
20: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Giselle Pellicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Madelus, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Madelus. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
23: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
24: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
24: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
26: Radio Noord.
27: De ochtend door.
28: Met Femke de Wallen.
29: En zometeen hoor je Max en Andy Grammer op Radio Noord. Maar eerst Eternal en Phoebe Winans. I wanna be the only one in de ochtend hoor.

The Thing I Love van Max en Andy Grammer op Radio Noord. Tell and Bell. Ik heb hem hier weer staan in de studio. Die prachtige snoestepuut, die hele leuke tas met allemaal leuke RTV Noord goodies. Plus de Buckethead, dat is dat hele leuke festivalhondje van RTV Noord. Die kan van jou zijn als je zometeen meetelt met deze plaat. Everyone's a winner, baby, that's the truth. Dit is Hot Chocolate and Everyone's a Winner. En we gaan het woordje winner tellen. Dus hoe vaak hoor je winner zometeen voorbij komen? Als je het weet mag je bellen 050-3188-288. Om kans te maken op de snoesterput en de Buckethead. Ik wens je heel veel succes.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen als je mij kunt vertellen hoe vaak je winner hoorde in deze plaat van Hot Chocolate. Om kans te maken dus op de snoeiste buurt met daarin de Buckethead. Goedemorgen, met wie?
1: Met Siep.
0: Dag Siep, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, hoeveel heb je er geteld?
1: 6.
0: 6, zeg jij?
1: Ja.
0: Nou, dat is helemaal goed.
1: Oh,
0: ja, dat betekent dat de snoeiste puut en de Buckethead dat festivalhoedje voor jou is.
1: Ja, oh, hartstikke bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Nou, ik ben aan het werken, hè.
0: Kijk, moet ook gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Nou, in dit geval werk ze en blijf aan de lijn. Dan ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
1: Ja, prima.
0: Oké, hoi hoi.
1: Hoi.

0: dance all night. Miles Smith en Nice to Meet You op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
2: Jongens, mag ik met een kaartje komen?
1: Nou, even wachten.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven.
7: Onderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed.

0: stichting MS Research.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
0: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het is 11:55 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Lokaal betrokken CDA, PvdA GroenLinks en de VVD gaan samen het gemeentebestuur van Stadskanaal vormen. Nieuwe college krijgt 4 wethouders. Afgelopen weken sprak informateur Jaap Velema met alle 9 partijen in de raad. Hij stelt voor dat niet-coalitiepartijen worden betrokken bij het opstellen van het coalitieprogramma. Niet iedereen is het ermee eens. PVV en ChristenUnie voelen zich buitenspel gezet. Velema zal samen met dijkgraaf Roeland van der Schaaf de formatie gaan leiden. De politie heeft beelden vrijgegeven van 2 inbrekers in een woning aan de Stadsweg in Ten Boer. De mannen pleegden de inbraak donderdag 29 januari, 4 uur 's nachts. Op beelden is te zien hoe de 2 eerst een rondje om de woning lopen. Ze bellen zelfs aan om te kijken of er echt niemand thuis is. Kort daarna breken ze in. Ze nemen geld, sieraden en 2 elektrische fietsen mee, waarop ze ook vertrokken. Het Noorden wil zelf geld sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Daarmee hopen de noordelijke provincies het Rijk over de streep te trekken. Speciaal gezant Klaas Knot kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen te laten sparen. Commissaris van de Koning René Paas legt uit waarom.
7: Er zijn geen garanties gegeven, maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
6: En de gemeenteraad van Groningen heeft ingestemd met het voorstel om de dagopvang voor daklozen te verhuizen van de Spilsluizen naar de nieuwe Boteringenstraat. Over een jaar moet dat gaan gebeuren. Eerst moet het pand nog worden verbouwd. Dat gaat zo'n 4 miljoen euro kosten. Tijdens het debat over de plannen vielen stevige woorden bij zowel oppositie als coalitie. Vooral omdat door de oppositie in twijfel wordt getrokken of de veiligheid van de buurt wel gewaarborgd kan worden.
8: Je ziet hoe het nu gaat aan de Spilsluizen, de huidige dagopvanglocatie. Ja, het is daar gewoon niet veilig. Niet voor de daklozen zelf, maar dat was natuurlijk weer een steekincident op 20 april. Maar ook niet voor de omwonenden.
6: Dat zegt Leenert van der Laan van de Partij voor het Noorden. Een groep bewoners van de Hortusbuurt probeert op 27 mei bij de rechter nog af te dwingen dat het besluit teruggedraaid wordt. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
9: Vandaag is de zon en in de loop van de dag ontstond er ook stapelwolken. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 12 graden direct langs de kust en op de Warntorg Roer 16 verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklaart weer. Mogelijk ontstaat er wat nevel en mist met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 15 tot 17 graden.
5: Dankjewel Harma.
10: Meertens Meubelen
11: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
10: Meertens Meubelen
11: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
12: De koffie staat klaar.
13: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
10: Meertens Meubelen
11: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
13: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
14: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis 1,5 uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.

0: Lekker hoor. Bob Marley en de Wailers, Iron Lion Zion op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, al 5 weken staan ze erin in de lijst, de hitlijst van Radio Noord, met de 9 populairste nieuwe liedjes van dit moment. En ze staan er dus al 5 weken in en ook al een aantal weken lekker bovenin. Op nummer 2, de mannen van Bronsema en Staal. En het komt goed.

0: Ik wist niet dat jij kon zingen, Nivino.
1: Nou, dit vind ik een hele lage opmerking.
0: Nee, dit is... Nee, oké, wacht even. Okay. Ik bedoel dit positief.
1: Oké. Ah, ik zing wel eens onder de douche of zo.
0: Ja, dat klonk hartstikke goed.
1: En een keer voor de koningin dus, net als jij.
0: Ja.
1: Dus dat schept een band.
0: Nou, zeker. Ja. Nee, dit valt me echt heel erg mee. Ik vond het echt prachtig.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ik bedoel dit echt serieus. Ja, ja. Hoor.
2: Nou, ik denk niet dat hij in een Noord-Nijgen komt, hoor.
0: Nee, toch niet? Nee. Nou, goed. Wanneer kan nog komen natuurlijk, hè?
1: Ik ga deze uitdaging aan.
2: Ja?
1: Ja, wordt nu toch uitgedaagd.
3: Is dat die lijst van dat café?
2: Ja. Jazeker.
3: Oké, overmorgen weer.
2: De hitlijst van Moord.
3: Ja, gezellig.
1: Ja, praat er maar overheen.
0: Ja, nee, ik
1: maar
0: ben...
1: Maar oorzaken in de Noord-Nijgen.
0: Ik ga, ja. Nou, dit gaan wij regelen.
2: Gaan we uitknippen?
3: Ja.
1: Ja. Met jou? Doen we een duetje?
0: Leuk! Speciaal voor onze duet top 50 gaan we een duetje doen samen.
1: Ja, het plan dat maar nooit wordt uitgevoerd.
0: Nou ja, goed, dromen mag, hè?
1: Ja, zeker. Oh, daar hebben we ook al een leuke titel. Dromen mag.
0: Nou, ik vind het nu al leuk. Ik ga hier even mee aan de slag.
1: Oké.
0: Goed.
1: Leuk.
3: Wat, een beetje Jeroen Rusje even.
0: Ja, precies. Ja.
1: Goed.
0: Wat ga je doen zometeen, na 12?
1: Even terugschakelen. Wat wij gaan doen? Nou, dat is wel mooi. Wij hadden een hele geliefde collega, Jan Been. Mm-hmm. 2 jaar geleden overleden. Die heeft hier heel lang gewerkt. En Jan heeft, zeg ik gewoon, ook een zoon, Jasper Been. En dat is ook een journalist geworden. En die doet het heel goed. Heeft al een keer een tegel gewonnen. Dat is de hoogste prijs, denk ik, voor een journalist in Nederland. Maar hij heeft er nog even een tweede tegel aan toegevoegd, Jasper.
0: Zo.
1: Dus wij gaan hem straks even bellen. En dat vind ik gewoon mooi. Ja, daar gaan we mee feliciteren. En eens even vragen hoe dat nou allemaal is gegaan. En voor wat voor verhaal. Want er zit wel een Groningse link ook aan. Hij schrijft voor het FD, Financieel Dagblad. Een heel serieus stuk is dat geworden. Daar gaan we hem straks... mee feliciteren. Euvel Gunnerheem, dat was een hele mooie boerderij. Of is het weer trouwens. Want daar woonde de laatste boer van Euvel Gunner. Die man is overleden, jaren geleden. En toen dachten ze, wat moeten we nou met die boerderij? Want die was toch een beetje vervallen en zo.
0: Ja.
1: Die is dus helemaal opgeknapt door Groningen Landschap. En dat is nu klaar. En wij mochten daar een kijkje nemen. Dus wij horen die reportage straks. En we hebben nog Goos de Boer, onze collega, die zit in Arnhem voor de eerste zaak, of de eerste zittingsdag eigenlijk, in het hoge beroep rond de moord op Gerard Meesters. Dat is al echt een oud verhaal, zeg maar, een oude zaak.
0: Yeah.
1: Alleen de Britse opdrachtgever, het is echt een heel bijzonder, fascinerend verhaal. De Britse opdrachtgever, die zit in een hoger beroep nu. En daarvan is vandaag de eerste zittingsdag. Dus okay. Goos die praat ons straks bij vanuit Arnhem.
0: Nou, interessant.
1: Ja. En dan komt-ie. Altijd wat anders.
0: Ja.
1: Wat wilde jij vroeger worden? Want we zitten nu toch een beetje in de eindexamentijd. Dus men is bezig met de toekomst, de jeugd. Weet jij nog die tijd wat jij toen later wilde worden?
0: Ja, ik was 10 en ik keek naar het NOS-journaal. Dat was standaard vaste prik bij ons thuis. En ik zag Harmen Season en ik dacht, dat wil ik ook.
1: Jij wilde Harmen Season worden?
0: Ik wilde Harmen Season worden.
1: Ja, mooi.
0: Dat is aardig gelukt.
1: Ja, soort van gelukt,
0: soort
1: toch?
0: Soort van, ja. Zeker.
1: Oké.
0: Ja, dus ik wist al heel jong dat ik journalist wilde worden.
1: Leuk.
0: En dat ben ik uiteindelijk ook geworden. En nou ja, uiteindelijk een aftakking gemaakt als radio-dj. Maar de journalist zit nog steeds wel in mij. Dus, en jij?
1: Nou, helemaal niet dus eigenlijk. Ik wilde dit helemaal niet worden rond die tijd. Ja, op een gegeven moment wel. Maar mijn eerste wens, mijn eerste droom was vrachtwagenchauffeur.
0: Oh,
1: ja.
0: Echt?
1: Ook geen profvoetballer of zo. Nee, vrachtwagenchauffeur.
3: En toen zag je ook die documentaire.
1: Ja. Welke bedoel jij?
3: Van die Oostblokchauffeurs.
1: Ja.
3: Ja.
1: Die heb ik... Ja, dat is een heel schrijnende... Dan moeten we even opzoeken. Dan moeten we even de titel opzoeken. Want dat is echt een aanrader om te kijken. Nee, toen was ik al wel genezen, hoor. Niet door die documentaire. Maar toen wilde ik dat graag wonen, ja.
0: Leuk.
1: Vrachtwagenchauffeur.
0: Geen buschauffeur.
1: Nee, echt vrachtwagen.
0: Oké.
1: Nee, Ja, SRV-man wilde ik worden.
3: En ook zinger.
1: Ja. En politicus.
0: Ja. Een man van vele talenten. Zo. Met zijn nieuwe plaat hoor je nu op Radio Noord. Dit is Birdie en Es Verano Otra Vez.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoog beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Edwin, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Politie heeft resten van zwaar vuurwerk gevonden bij het restaurant aan de Jacob van Ruisdaalstraat in Groningen. Daar was gisteravond een explosie. Politie zoekt ook nog camerabeelden. Politie heeft beelden vrijgegeven van 2 inbrekers in een woning aan de Stadsweg in Ten Boer. Daarop is te zien dat ze eerst een rondje om de woning doen, inbreken en dan geld, sieraden en elektrische fietsen meenemen. En lokaal betrokken CDA, PvdA GroenLinks, Pro dus en de VVD gaan samen het gemeentebestuur van Stadskanaal vormen. En het nieuwe college krijgt 4 wethouders, Nivino.
13: Dankjewel. Meer om 12:30.
15: Radio Noord.
13: Tussen de middag.
15: Met Nivino Geertsema.
13: De laatste boer van Euvelgunnen is een prachtig verhaal. En zijn boerderij is prachtig gerestaureerd. Daar zo meer over.

0: The Police, Message in a Bottle. 10 over 12 is het Euvel Gunnerheem. Daar had ik het net al over. Dat is meer dan alleen een boerderij. Het gebouw werd in 2019 nagelaten aan Stichting Groninger Landschap door boer Ties Dijkhuis, die zich samen met zijn familie jarenlang inzette voor het behoud van de Hunzenzone rondom stad, met daarbinnen dus zijn boerderij. Met het afronden van deze fase begint een nieuw hoofdstuk. De boerderij krijgt uiteindelijk een nieuwe functie als kantoor voor Stichting Groninger Landschap. Verslaggever Dimitri van Tuil mocht als een van de eersten de boerderij bekijken, samen, en dat is heel mooi, met de broer van de laatste bewoner.
1: Teun Dijkhuis, achter u wel iets heel bijzonders, hè? Vertel eens.
2: Ja, ik kan het haast niet geloven. 10 jaar geleden of 20 jaar geleden hadden we dit totaal niet kunnen verwachten. En ik voel mij heel gezegend dat mijn broer, mijn zus en ik dit mogen meemaken. Dat de boerderij niet plat is gegooid, maar dat het echt een nieuwe bestemming krijgt en ere is hersteld.
1: Ja, want vertel eens, waarom is het zo belangrijk dat deze boerderij in stand gehouden wordt?
2: Omdat de geschiedenis, het is een van de laatste originele, authentieke boerderijen van Euvel Gunner. En dus alleen al daarom heel belangrijk dat het bewaard blijft. En verder natuurlijk de familiegeschiedenis, maar die toch ook weer symbolisch is voor alle families die hier gewoond hebben. En mensen kunnen zich hier ook op oriënteren om weer hun eigen verhalen op te halen. En dat hebben wij ook gemerkt, hoor. We hebben een aantal jaren geleden een reunie gehad. Toen is de film De Laatste Boer van Euvel Gunner ook getoond. En toen kwamen allerlei herinneringen boven. Ook van plekken waar mijn zus en ik en mijn broer, die toen nog leefden, totaal geen weet van hadden. Dus het heeft ook tot veel verbinding geleid. En zingeving bij mensen die toch ook hun verleden in Euvel Gunner hebben gehad.
1: Als je kijkt naar het totale plaatje, wat vindt u ervan?
2: Fenomenaal, hartstikke goed. En wat mij ook goed heeft gedaan, de oude bogen in het binnenhuis. Want die zijn, omdat die instorten, zijn die in het binnen rechtgetrokken met een steunbalk. Zodat we weer verder konden. Ja, anders kun je niet verder. Hè? Maar die zijn nu weer zichtbaar gemaakt. Dus ik ben zeer benieuwd of die oude bogen nog weer worden hersteld. Dan is het echt helemaal toppie.
1: Ja. Maakt het je trots?
2: Het geeft heel veel voldoening. Trots is, dat is een gevaarlijk gevoel.
1: Ja, allerlaatste dingetje. Ze zijn hier natuurlijk nog wel een paar jaar bezig voordat het helemaal af is. Zijn jullie er dan weer bij?
2: Ik hoop het graag mee te maken, ja.
0: Prachtig. De broer van de laatste bewoner van de Euvel Gunnerheim, van Ties Dijkhuis dus, in gesprek met Dimitri van Tuil. Ik ben heel benieuwd, Harma, of dat vroeger al in jouw hoofd zat om dit te gaan doen. Maar laten we eerst maar even het weer doornemen. Hebben we het er daarna wel even over?
3: Ja, dat is goud, ja. Nou, het zucht er op dit moment een stuk beter uit, in ieder geval, als wat gisteren was. Alleen dat toen was vooral langs de kust dat er zo'n heel groot van de dag wel aanwezig was. En pas later in de middag het oosten, zuidoosten van de provincie. Ja, op dit moment licht bewolkt in zonnig weer. En inmiddels zo'n 5,5 uur de zon erbij in Roodschouw. 40 kilometer zicht. En er stond een motige noord-noordoostelijke wind. En op dit moment is het zo'n 13,5 groot. In wolkenbuiken 14,5 groot. Echt die hele duip blaar lucht die tussen de stolpenwolkjes deur schijnt. En 14,5 groot. Dus slachten zo'n beetje 15 groot. De barometerstand doet zo'n 15 millibar. In de windschoten de zon er ook mooi bij. En 14,5 groot. Nou, in de komende dagen, ja, daar hebben we te maken met dat hoge drukgebied waar op dit moment zijn noorden van Nederland ligt. Dat schoeft op richting Scandinavië. En dan zullen we geleidelijk aan dat de wind iets van richting gaat veranderen. En dan draait de wind naar het zuidoosten met die stijging van temperatuur. Ja, en door het weekend in zullen we geleidelijk aan dat hoge druk bij ons vandaan schoeft in oostelijke richting. En vanuit het westen, noordwesten, zullen we een depressie bij IJsland ook weer iets bewaren. Ja, en dan lijkt de trap dat volgende week wel eens weer wat wisselvalliger kan worden. Ja, en die temperatuur, nou, begint volgende week toch wel echt aan de lege kaan. Maar door zo halverwege de week zitten we in ieder geval weer om en nabij een graad of 15. Dat is ook aan de lege kaan trouwens. Nou, voor vanmiddag in ieder geval. Nu voor wat zon, stolpenwolken. De wind zwak tot matig uur het noordoosten brengt zo'n 12 graden. In het Lauwersmeergebied tot een graad of 16. Zo verder de provincie. Vanavond met vannacht opklorens 5 tot 8 graden als minimum. Er is wat nevel en miskansen. Muiden regelmatig zon 15 tot 17 graden. Zotraag regelmatig zon. De wind draait in de loop van de dag alweer naar het noordoosten. Ja, en dan wordt die 20 graden misschien toch wat moeilijk om te holen. En als dat al lukt, dan is dat in het zuidoosten van de provincie. En voor de rest dan 17 graden en zo in het Lauwersmeergebied en op de Wadden. In de nacht opklon weer, zondag regelmatig zijn 15 graden. Maandag een aantal buien. En dan liet het op dinsdag weer droog te blijven. En de temperatuur gaat een stukje weer naar 100 uur, richting 12 tot 14 graden.
0: Harma?
3: Ja.
0: Even terug in de tijd nou.
3: Ja.
0: Leukje, Harma.
3: Ja.
0: Ik denk dierenarts.
3: Ja, maar voor mij heb ik wel een keer verteld.
0: Oh, serieus?
3: Ja, dat klopt. Dierenarts, ja.
0: Oh.
3: Ja, dat was echt de planning, ja.
0: Nou, ken nog?
3: Ja, dat ken wel, ja. Dat gaan we nooit meer doen.
0: Oké. Nee. Ben je wel tevreden?
3: Maar dat was wel de planning. Daarom heb ik ook zoveel dieren.
0: Ja, nee, oké.
3: En ik ben echt van de natuur natuurlijk altijd lekker boeten. Ja, nee, dat is echt helemaal mijn ding, boeten.
0: Boswachter, ken ook nog?
3: Ken ook, ja.
0: Oké.
3: Maar ja, al die tekenen.
0: Nou, dit is een teken om te stoppen. Maar bedankt.
3: Goed zo.
0: Mooi.

0: Olaf van der Velde met de Gronings goud van deze week. Al wat older. Ja. En traditioneel is het dan meestal zo dat hij er dan ook in komt, hè?
1: Ja, dat is traditie, maar dat is geen gegeven.
2: Nee.
1: Nee, een plaat moet wel heel goed zijn om in de lijst van Noord te komen. Nou, dat is deze, dus ja. Ik verwacht het wel, maar ja.
0: Ja, want jij bent nu druk bezig ook tijdens deze uitzending alvast met de Noord 9. En dat is verder niet erg.
1: Ik ben een beetje aan het voorbereiden, wat leuke feitjes aan het opzoeken. Ja, ik weet het ook nog niet, hè.
0: Oh, oké, dus jij bent wel wat feitjes over Roelof van der Velde aan het opzoeken?
1: Ja, ik denk dat hij wel binnenkomt.
0: Oh, oké.
1: Natuurlijk moet hij wel wat te vertellen hebben zaterdag.
0: Ja, ja. Ja. Nou, ik hoop dat jij dan niet voor niets de feitjes over Roelof hebt opgezocht.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Is er een feitje wat je alvast kan verklappen?
1: Nee. Ik bewaar gewoon lekker alles voor de zaterdag. Anders heb ik dan niks meer te zeggen.
0: Vanaf 2:30, de Noord 9. Ik ben heel benieuwd. Dan even wat anders. Ja, we hadden het over die beroepen. Ik had het kennelijk dus al laatst aan Harma gevraagd. Zij wilde dus dierenarts worden. Vind ik ook wel echt passen. Nog één keer even jouw wens dan vroeger. Wat was jouw ambitie om te worden?
1: Nou ja, als we het over de eindexamentijd hebben, toen wist ik nog totaal niet wat ik wou worden. Ben ik in allerlei opleidingen geweest om me rond te kijken. Dan heb ik me ergens ingeschreven. Maar toen ik echt jong was, en dan praat ik over een jaar 6, 7, 8... Ik was helemaal ver van kermissen. Dus ik vond het onderwerp van gisteren over de meikermis ook fantastisch.
0: Kermissen?
1: Ja.
0: Maar
1: dat leek me fantastisch om de hele dag dan bij de zweefmolen te staan. Een beetje aan die bakjes trekken en zo. En dan bij de botsauto's.
0: Ja.
1: Ja.
0: De muntjes innen. Dat soort dingen.
1: Ja, alle stoere jongens die stonden altijd bij de botsauto's. En dat wou ik ook.
0: Oké. Nou ja. Ja, het is het niet helemaal geworden. Hoewel...
1: Had ik me toch beter mijn best moeten doen op school. Ja.
0: Dan was je hier niet terechtgekomen. We gaan het zo hebben over wat jij later wilde worden toen jij klein was.

0: 9. Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
1: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
0: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Jullie trouwdag op maat. deschaapsberg.nl.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: TrueLease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Half 1. Ik weet niet of hij nieuwslezer wilde worden vroeger, maar hij is het nu wel. En hij heeft het half 1 bulletin. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Politie heeft resten van zwaar vuurwerk gevonden bij het restaurant aan de Jacob van Ruisdaelstraat in Groningen. Er was gisteravond een explosie. Bij de politie kwamen rond 21:15 meerdere meldingen binnen van een knal en vlammen. Door de explosie raakte het pand beschadigd. Niemand raakte gewond. Volgens getuigen zou na de explosie een persoon op een fatbike zijn gevlucht. De politie heeft sporen onderzocht. Door de explosie raakte het pand beschadigd. Niemand raakte gewond. Volgens getuigen zou na de explosie een persoon op een fatbike zijn gevlucht. De politie heeft spooronderzoek gedaan en is bezig met een buurtonderzoek.

0: Psycholoog Dick de Waard heeft wel een oplossing.
1: Ervoor zorgt dat de weg zo is ingericht dat mensen fouten kunnen maken, dat die niet meteen slecht aflopen. Hè. Vergevingsgezind noemen we dat. En mensen maken een stuurfout en komen in de berm terecht en rijden dan niet meteen tegen een object aan, een lantaarnpaal of een boom.
0: Archeologen hebben tijdens onderzoek bij Amsweer twee complete sets maalstenen uit de ijzertijd, ruim 2000 jaar geleden, gevonden. Het is voor het eerst dat zo'n vondst in Noord-Nederland is gedaan. De maalstenen waren onderdeel van zogenoemde roterende handmolens. Die werden gebruikt om graan te malen. Tussen de twee sets zijn ook aardewerker potjes gevonden. De archeologen onderzoeken of mogelijk sprake is van een zogenoemd verlatingsoffer. Een ritueel waarbij bewoners bij het verlaten van een nederzetting waardevolle voorwerpen achterlieten. En festival Krasnapolski in Groningen komt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag tekort. En dat met nog een week te gaan, totdat het festival begint. Het festival moest onverwacht op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat er op de geplande locatie beschermde dieren zaten, waaronder mogelijk ook vleermuizen. Dus zat er niets anders op dan verhuizen.
2: Gelukkig heeft Groningen nog meer prachtige erfgoedlocaties. Waar ons festival altijd om draait, want de locatie is bij ons de headliner. We pakken het festival op en we verplaatsen hem binnen 4 weken naar een andere locatie.
0: En voor de verhuizing zijn er veel handen nodig. Ook is de nieuwe locatie groter, dus zijn er ook weer meer vrijwilligers nodig. En festivaldirecteur Mariska Berrevoets gaat ervan uit dat die op tijd worden gevonden en dat het festival dus ook kan doorgaan. Maar altijd doorgaat, rtvnoord.nl.
3: En Harma.
4: Vanmiddag is de zon, er komen stapelwolken. En met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt een graad of 12 zo in Lauwersmeergebied tot een graad of 16 verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklonen weer. Er kan wat nevel en mist ontstaan, met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt het dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 15 tot 17 graden.
3: 3:30 is het. Tot 1 uur tijd voor altijd wat anders. Wat wilde jij vroeger worden? En wat is er uiteindelijk van die dromen terechtgekomen? Ik ben heel benieuwd. 050-388-288. De lijnen zijn geopend.
5: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
6: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
7: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek of kijk op museumnienoord.nl.
6: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst.
9: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
10: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord.
3: 050-388-288. Altijd wat anders, de lijnen zijn geopend. Ja, morgen beginnen die eindexamens, hè. Gisteren hoorde je al, misschien wel de nieuwe Calvijn. Hij wil later professioneel vlogger worden. Maar nu zit Alexander gewoon nog in de stad op het VMBO en begint hij morgen aan economie. Het is een van de vloggers. 5 vloggers heeft RTV Noord gevonden die ons de komende weken meenemen in die eindexamentijd. Wat weet jij nog van die eindexamentijd, Edwin?
0: Oh, dat heb ik allemaal verwijderd uit mijn geheugen. Ik weet wel dat ik heb ook een jaar wel eens overgedaan. Ook wel 2 jaar overgedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen werd de motivatie wel steeds minder. Ja. Maar tegelijkertijd begon ik al stukjes te schrijven voor lokale bladen. En ik kon daar op een gegeven moment gewoon in dienst komen. Dus ik heb wel mijn diploma gehaald. HAVO uiteindelijk. Ik begon met ateneum. Ik ben mooi afgezakt en uiteindelijk mijn plek gevonden op redactie.
3: Mooi.
0: Ja, ik wilde altijd al schrijver worden.
3: Kijk, ja, maar dat is dus gelukt. Weet je wat ik vaak, en ik ben heel blij voor jou uiteraard, maar wat ik vaak, waar ik heel veel bewondering voor heb, zijn mensen die van alles hebben gedaan. Echt de meest uiteenlopende dingen. En dan op een gegeven moment op hun 50ste of zo, echt op de plek zijn terechtgekomen waar ze dan tot hun tegenwoordig 75ste nog mee doorgaan. Dat vind ik echt heel cool. Dat je gewoon van alles

0: hebt gedaan. Misschien als Stefan zijn droom wel had gevolgd, dan was dit een beetje jouw leven geweest.
1: Attention!
2: Oké, let's go.

0: Ja, want jij wilde dus die kermis op. Ik vind dat heel bijzonder. Dat had ik ook niet achter jou gezocht.
1: Nee.
0: Nee.
2: Oh, ik wel.
1: Ja, ik vind het fantastisch nog steeds. Als ik al zo over die kermis loop, ik durf ook nergens in. Dus achter die knopjes zitten en zo, dat is fantastisch.
0: Ben je wel blij met waar je nu bent terechtgekomen?
1: Ja, zeker. Anders was ik al lang wel anders gaan doen natuurlijk. Zo is het wel.
0: Ja, dat is ook weer waar. Dat is ook wel waar. 050-3188-288. Wat wilde jij vroeger worden en wat is daar nu van terechtgekomen? Gerard, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Mooi. Ja, jij had een heel verhaal geappt. Ik zei, dit moet je ons even vertellen zo in de uitzending. Want dit vind ik wel heel bijzonder. Wat wilde jij vroeger worden, Gerard?
3: Ik had geen flauw idee.
0: Nee.
3: Ik had geen flauw idee. En toen ik op school zat, al een mond uit. Want achter de weg eraan zitten, dat vond ik veel mooier dan dan mijn nieuwswerk maken, zeg maar.
0: Dat is ook hard waken, hè?
3: Ja. toen ik wat ouder werd, dan moest ik wel aan het werk natuurlijk.
0: Ja.
3: En toen kwam ik bij Philips en Stadsgenoten, toen kwam ik aan het werk. Mm-hmm. En toen kwam ik op de inkoopafdeling door. En toen kwam ik als jongste bediende, zeg maar. En toen leek ik ook wat ouder in de buurt, in Kronen.
0: Ja.
3: En ja, die mogen allemaal notebooken aan reizen maken en zo en dat soort dingen. Ik denk, dat liet me ook wel wat.
0: Oh, kijk.
3: Dus dat leek me ook wel wat. Kijk, daar toch op kantoor zitten. Dat is ook een beetje saai.
0: Ja.
3: Dus toen dacht ik van, dat leek me ook wel wat. Maar ja, wel weer studeren. Dus wat ik eerder naar de hoofd maakte, daar moest ik toen aan beginnen, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus ja, toen moest ik zeggen dat ik op hbo-niveau kwam. En dat waren in die tijd, waren het allemaal van die post-HBO, post-MBO en neem maar op, allerlei opleidingen die door particuliere initiatieven doen werden en zo.
0: Mm-hmm.
3: Nou, toen ben ik aan begonnen. En toen ben ik uiteindelijk toch strategisch inkoper geworden. En zag ik zeg maar jaarlijks alle hoofdsteden van Europa. En dat was nice. Ja, dat was best hier om te doen, zeg maar.
0: Geweldig.
3: Ja.
0: Ja. En als je dan terugging op die tijd. Eerst hè, was het dus allemaal onduidelijk. Misschien ook wel een beetje onzeker. En later is het dat dus worden. Ben je er ook tevreden met?
3: Ja, zeker. Ik ben later ook nog weer brandweer gewoon. Want toen ik als nevenactiviteit was ik vrijwilliger met de brandweer. Mm-hmm. En dat leek me eigenlijk ook wel wat. Maar ja, kerst niet op 2 PM, dat vliegt erin. Dat gaat niet.
0: Nee.
3: Maar toen Philips ging reorganiseren, inkrimpen en bedrijven sloten en neem erop, alles en ding meer. Toen dacht ik van nou, misschien is de brandweer ook nog wel een optie. Nou, toen heb ik me door wat in verduid. En toen mocht ik de brandweerofficiersopleiding doen.
0: Zo.
3: En ja, dus gelijk hoog inzetten.
0: Ja.
3: En, toen ben ik in, ik geloof in 1998 geloof ik, 1998, toen ben ik overgestapt naar brandweer Amsterdam. Door werd ik toen aangesteld als brandweerofficier.
0: Ja, gewoon een officiële functie, een officiële man.
3: Jazeker.
0: Dus en, ik mag officier zeggen, officier zomer.
3: Als je dat wist, dan mag dat. Dus, maar thuis nice.
0: Maar dat is ook weer, haal dan aan ze.
3: Ja, maar het lag wel een beetje in lijn met mijn dat ik ook vrijwilliger bij de brandweer was, zeg maar. Dus het was niet nee. En dus ik wist wel wat er aan de hand was, wat er doen werd en zo. Maar ja, brandweer Amsterdam was wel spannend natuurlijk.
0: Ja, ja. En nou dan, pensioen of?
3: Ik ben 74.
0: Ah, kijk. Okay.
3: Ja, dus ik ben een jaar of 10 met pensioen, zeg maar. Binnen 10 jaar ben ik met pensioen. Dus, zo kan het ook lopen, zeg maar.
0: Nou, ik vind dit, hoe noemen ze dat, een rieke carrière, Gerard?
3: Nou, ik kijk er ook met veel plezier op terug. Ik heb twee fantastische carrières gehad.
0: Ja.
3: Ja.
0: Laatste vraag, wat vind je van dat je soms op, en vooral man bent, wat later volwassen als de wichter. Maar ik vond het best jong, dat is toen een richting moest kiezen. Wat vind je daarvan?
3: Nou ja, kijk, ik heb 9 kleinkinderen.
0: Ja.
3: En de oudste is 17 en de jongste die is 4. Mm-hmm. En ik zei die kinderen gewoon worstelen met wat ze wilden worden.
0: Ja.
3: En ja. met die lespakketten die ze moeten kuisen op school en zo. En ja, dat is best lastig. Ja. En als een kind van 14, zeg maar, al ongeveer een pakketkeuze ja. moet maken. Om dus een studierichting te moeten bepalen ja. voor de 24ste zo ongeveer, zeg maar. Ja, ik vind dat nogal wat, hè. Ja. En dat is nu doorging voor de ja. ouders om dat goud te begeleiden. Ja, dat is echt dat nu klopt. Doorging.
0: Nou, bij die is het ja. goud kwam. Gerard, bedankt voor het bellen. Gaan we naar Tieske Nieland, Nieuw-Wolda. Mooi, Tieske.
2: Ja, mooi.
0: Mooi. Wat was die wens, vrouw?
2: Nou, ik wil vrouw Daanas worden.
0: Oh, kijk. En waarom?
2: Nou ja, ik ben behept met Daan in mijn leven en ik wil graag goud verzorgen.
0: Ja.
2: Alleen, ja, dat was een hele langdurige en ook een dure opleiding. Maar ik had ook nog een ander iets. Ik wil graag een pier hebben.
0: Oh.
2: Dus, toen moest ik versporen.
0: Ja.
2: En dat zag ik dus nooit zien. Dus ja. ik heb voor een kantoorboom gekozen.
0: Oké. Okay. En wat?
2: Is de Jorentown op Groot-Bronswijk.
0: Oké. Okay.
2: Als administratief medewerkster.
0: En?
2: Toen kon ik mijn eerste pier kopen.
0: Ja, oké. Okay. Dus het wel, een van de wensen is dus wel uitkom.
2: Ja, hoor.
0: Hoe heet het pier?
2: Dat blijft.
0: Hoe heet het pier?
2: Mijn eerste pier die heb ik dan op Zuid-Loerlemer gekocht. Dat was een Nildo.
0: Nildo?
2: Dat was een Gelderse. En okay. die was nog maar anderhalf jaar oud en die kostte dan, ja, dan 1600 gulden. En dat was voor mijn heel dik bedrag natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, dat snap ik.
2: Dus dat moest verwerkt worden.
0: Ja.
2: Maar ik heb me nooit thuisgevallen op administratie als het mooi weer was, zoals nou. Dus ik had die mensen, zei ik, boekdeuren vissen. Die denk, oh, kom maar dat van u was, ik wil minder boeken.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, dat zijn keuzes die je niet mogen.
0: Ja. Ja? Bist ook nog ja. jong, hè, in die tijd?
2: Ja, want ik heb dan met opzet, dan, moet ik eerlijk bijzeggen. Ik heb eerst de MAVO Goudhoofd en de HAVO, daar heb ik de bezit lopen.
0: Oké.
2: En ik denk, ik wil het werk. Ja. Ik moet geld verdienen.
0: Ja, ik snap het. Ja. Tieske, bist op het einde nou wel gelukkig met alle keuzes? Of,
2: Oh ja. Oh, okay. Cool. Ja, nou, ja, ik ben inmiddels al lang met pensioen.
0: Mm-hmm.
2: En ja, ik geniet van alles wat om hier is en met mijn daden. En ja, absoluut. Nee. Want ja, dan als Gollemraanstoon, je bent nooit vrij.
0: Nee, klopt.
2: En wat je nou, en doordat ik altijd wel muiten mis, of van, nou, vooral met de wolf nou, dat je dan doorkom in school die nog gezond was, overloop aan het spuiten. En ja. dan denk ik, zoveel wat ben ik ja. blij dat ik toen uit gekozen heb.
0: Tieske, bedankt voor het bellen.
2: Oké.
0: Okay. Mooi.
2: Bijna uitzending.
0: Mooi. Tieske Nieland. Mevrouw West in Onderdendam. Goedemiddag.
4: Nou, op dit moment een been, maar dat geeft toch niks?
0: Nee, dat geeft niks. Leutje, mevrouw West. Hoe ging dat, vrouwger?
4: Ten eerste, wat heeft een mooie shirt aan, Nivino.
0: Oh, bedankt, mevrouw West.
4: En wat is het, dat ooine woord, hè?
0: Ja, dat vertellen we later wel even.
4: Goud zo.
0: Ja. Ik ben me wel benijd, mevrouw West. Wil je altijd al vaste beller en altijd wat anders worden? De vrouwger? Of waren er andere gedachten en ambities?
4: Nee, dat klopt. En dat is wat Goud dat zegt. Want gisteren kon ik helaas even naar de inbellen.
0: Oké.
4: Okay. Want dat ben voor mij misverstand met betrekking tot inbellen.
0: Ja.
4: Want doe eerst ook een keer tegen mij zegt op een donderdag bel maar weer.
0: Ja.
4: En ik kreeg antwoorden terug van, oh, mag toen nooit weer bellen van de Wino?
0: Oh, zeg mensen dat op straat?
4: Ja.
0: Oh, kijk.
4: Dus ze begreep niet allemaal hoe het waard, blikboor.
0: Maar ik het even uitleggen? Ja, ik leg het wel even uit. Mag je een keer per week belden, maar op vrijdag is de vrije ronde. En als je dan nog wat serieus te melden hebt, dan vind ik het goud als je op vrijdags nog een keer belt. Dus maximaal 2 maal in de week.
4: Juist. Maar ik heb gezegd, mensen, er is altijd ronde. En wanneer jullie nooit belden, dan kan ik gewoon weer belden.
0: Mevrouw West, we zijn nu al anderhalve minuut bezig, maar ik weet nog steeds niet wat vrouwen leutje mevrouw West nou worden wilde.
4: Nou, ik wil geen ambtenaar worden.
0: Oh, waarom?
4: Nou, dan kun je toch geld, dat is mij ooit verteld, vrouw. En dan kun je toch zitten, je geld verdienen.
0: Goh, nou, ik denk dat half veel mensen nou beledigd worden. En terecht ook.
4: Nou, maar zonder gekheid. Ja. Oké, maar dank voor de compliment. Dat toen zei dat vrouwen over het algemeen sneller volwassen ben dan manlu.
0: Ja, maar doe eens een uitzondering.
4: Daarom kent ze prima som waken, hè?
0: Ja, oké. Okay.
4: Nee, een de gekheid. Ik wil altijd geen kapster worden.
0: Oh!
4: Maar toen ik deur had dat je zoveel stoom moest.
0: Ja.
4: Toen had ik zoiets van. En ook een mogen loontje.
0: Ja.
4: Toen had ik zoiets van. Nee, ik moet toch maar ambtenaar worden.
0: Oké, okay. En dat bist dus ook worden, mevrouw West?
4: Nee. Ik ben, ik doe aan noberschap, ik ben verpleegkundig, hè.
0: Oké, okay. En door...
4: En dat is een heel mooi beroep.
0: Nou, dat denk ik ook. En ik denk ook dat... Nou, ik heb daar veel respect voor, mevrouw West.
4: Dat weet ik. Want ook wanneer we me kort tegenkomen, dan zegt u ook van... Ik heb respect voor die.
0: Dat heb ik nog nooit gezegd.
4: Maar jullie weten ook dat ik ook respect voor jullie heb, ja, als okay. Media zijnde.
0: Bedankt, mevrouw West. Tot aan de mol, hè?
4: Beste mol weer. Mooi.
0: Mooi. Ja, altijd gezellig. Jan Hubo in Olpekel. Mooi, Jan Hubo.
5: Ja, goeiedag.
0: Mooi. Ja, mooi. Vertel, want ik vertelde nu leiden ongeveer van... Ik wilde altijd vrachtwagenchauffeur worden... En,
5: ja.
0: Ja, en toen, als toen je direct appt, was je nog...
5: Ja.
0: Ja, want...
5: En daardoor.
0: Dat was een mooie leidmaat, hè?
5: Al geweldig.
0: Ja.
5: Ik was als oude jong, mijn vader was ook chauffeur.
0: Mm-hmm.
5: En die heeft me met een paplepel ingehouden, zeg maar.
0: Ja.
5: En ik mocht meer dan meer, als ik zinnelijk was. Nou... Dus ik was, ben de geurste keer in zinnelijk van hij vrouw rijden nog van die poepluis. Ja, en ik hoorde hem van die weg, hoe denk. Als ik kan met die poepluis onderweg zit, met die jongen zal eerst zinnelijk weten voordat hij met mag.
0: Oh, van die oud wasboren luiers ben dat?
5: Ja, maar vrouw wordt er niet meer voor lang, zeg maar. Ja, dat weet ik niet.
0: Nee,
5: dus ik was zinnelijk, ja, dan mocht ik meer dan meer.
0: Ja.
5: En er was het mee gaan koren aan de kornbon. Elke vrije dag van school ging ik met mijn pa mee. Alleen mijn moeder vond dat zo fijn. Ja, veulijven, dat ik hem dan nog werd. Nou, dus ik mocht maar naar Ulo. En de schoolmeester die was meer bij ons thuis, zeg maar. En dan zei ik gewoon tegen mijn pa. Maar ik heb volgende week hem zijn rapporten gehoord. Hè. Ik heb mooi met die.
0: Ja.
5: En er stond smondags, maar er stond... leren van school hier in Pekel, die zo'n baby moe, waar is die vent? Ja, joh, heb je vrij. Nee, hij is met mijn mam is. Ja, dat is zelf nooit
0: gezegd.
5: Ja, nou, zo ben ik vrachtwagenchauffeur geworden, zeg maar.
0: Ja, ja.
5: Dus ik kwam de dans uit en dan ben ik in 1977, dan ben ik bij Janter in Veenam begonnen. En eerst een beetje in de buurt en toen zeiden ze van de Marijn naar over Duitsland af.
0: Kijk.
5: Nou, mijn pa die zei van, doe kom toen niet hier in de video's. Ik zeg maar die oude duizend vrienden hier ook in Tronen. En die gewoon ook benam, dus ik stel hier ook wel vrienden komen.
0: Ja.
5: Nou, en zo is het begonnen van oude Duitsland, van Tsjechoslowakije. Nou, en zo ging het allemaal verder, Italië, Spanje, ik heb al Europa. En dan op een gegeven moment al die klusjes helemaal weer naar de Oostlog. Ja, en de Marubo Marine, van die vindt dat wel fijn. Ja, nou, ik vond dat wel fijn. En ik heb dat altijd met heel veel plezierheid doen.
0: En wat is er nou zo magisch aan Jan Hubo? Want best altijd weg van hoes. Slopst ja. In een leukje bed. Onderweeks de wc's vies. Nu maar op.
5: Nee, man, dat gaat toch allemaal verkeerde plek. Nou. We hadden vrouwen overal houden om. Ik heb Anna ook al voor middag.
0: Ja.
5: En we gingen altijd op een auto afsloos. Nou, dan kostte die douchen en dan werden de wc's komen ook. Dan kostte lekker regen.
0: Okay.
5: En dan stond ze veilig als gewoon laat van.
0: Oké.
5: Okay. Dus, maar die gewone wc's hier aan het kanen van de weg met de auto begonnen. Ja, dat is nou nog niet gewoon. Maar dan heb je beter in de bos gestaan om te pissen.
0: Ja, ja. Dat douw ik dan ook.
5: Ja, nou weet ik dus ook in boven.
0: En was je nog de eerste mol dus toen met pa in de cabine zat? Wat voor wagen was dat?
5: Die reed hier in Pekel. Die B. De Haan en zonen. Met papier voor Britannia en voor de kroon.
1: Oh ja,
5: en
1: daar had
5: hij een nieuwe groep. Met gelakte schotjes erop, zeg maar. Nou, en dan kwam de pakken karton kwam er allemaal leuk op.
0: Ja.
5: En dan mocht ik midden op de modderkapper zitten. Vandoor zat de richting aanwijzen van die groep. Die zat zo nog niet aan het stuur.
0: Nee.
5: Dus dan moest ik maar zeggen, school jongetje zat in het midden. En dan zei pa, we gaan linksaf. En dan deed ik de knop aan voor linksaf. En we gaan de bocht erdoor, dan deed ik de knop aan weer naar het midden zelf.
0: Ah, mooi man.
5: Dus ja.
0: Taal is begonnen. Ja, geweldig.
5: Ja, inderdaad.
0: Jan, bedankt voor dit verhaal. Ik vind het prachtig.
5: Ja, ik heb ook nog een mooie tijd gehad. En ik vind het jammer dat de jeugd nou nooit zo'n mooie tijd meer heeft. Omdat er zoveel chauffeurscafés dichtgaan. En omdat het nooit gezellig meer is bij de weg. Ik wil een groot handeling zeggen. Vroeger hadden mensen een lontje. En tegenwoordig hebben ze geen lontje meer. Want je bent allemaal, als ze zo gauw in de auto zitten, dan is het net als een boor zo verdoken hebben. Okay. Maar ja, kom maar. Dat is, ik heb een mooie tijd gehad, gelukkig.
0: Mooi zo. Jan, bedankt voor het belden.
5: Redder Hutsen nog verder, hè?
0: Yo, maar mooi. Mooi.
5: Jojo, mooi.
0: Nou, ik heb toch wel wat gemist als ik dit zo hoor. Jan kan altijd prachtig vertellen. En kijken of Geertje ook zo'n mooi verhaal heeft. Geertje Stevens, goedemiddag.
6: Mooi.
0: Geertje!
6: Jo.
0: Mooi.
6: Hoi.
0: Wat was je aan het doen?
6: Wat zegt u?
0: Wat? Mag de tv hem uit, Geertje? Of in ieder geval het geluid?
6: Ja hoor.
0: Oké. Okay.
6: Ik zet hem op.
0: Wacht ik nog even.
1: Hopen dat de afstandsbediening snel te vinden is.
0: Ja.
6: Ja.
0: Hey Geertje, mooi.
6: Ja, goedemiddag. U spreekt met Geertje Stevens. Ik ben vroeger begonnen, ik zat op de huisartsschool. Toen zei mijn moeder, die zei, zeg maar hem, dat is maandag een weerkomst. Ik zei, wat dan? Nou, zei, ik heb wel werk voor je gezocht. Ik zei, dat mag wezen.
0: Ja.
6: Nou, groot gezegd, ja, brood op de plank.
0: Ja.
6: Een atelier, ik denk, hoe kreeg je bedacht? En, nou, ik heb een beetje bot gemaakt, 3 maanden, en dan kon ik afreizen. Geen pesten, maar ik wil dat niet. Liep ik door de Heere Straat, met spoef gevraagd, een leerlingsverveester. Ik nog ben, ze zei, wanneer kan jij beginnen? Oh, ik zei, wat is morgen ook? Nou, ik ben direct de volgende dag naar Hotel Wilms gaan in de Herenstraat. Maar ik kwam eerder thuis, dat mijn moeder dacht, ze zei, wat is dit? Ben je nou al vrij? Ik zei, nee, ik hoef niet weer te komen. Nou, ze zei, breng die morgen heen. Ik zei, nou, dat dacht ik niet. Ik zei, ik heb wel ander werk. Ze zei, dat is. Ik zei, Hotel Wilms, leerling, zei, eerst. Dat moet je paas weten, zei ze. Dat wordt drangschoon. Mijn pa komt thuis, ze zegt, ja, mijn pa komt thuis, hij zegt, kom eens in de keuken. Hij zegt, en dan komt er terug, hij zegt, als dat weer dat mooi vindt, dan moet ze dat doen.
0: Ah, dus,
6: ja, en dus ik kreeg steun, en toen is hij begonnen, dus ja. Maar ik heb dus heel wat horecabedrijf baat in de bediening.
0: Ja, en maar die Hotel Wilms, ja, je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar vertel daar eens over, wat was dat en waar zat dat?
6: In de Herenstraat.
0: Ja. Oké, okay, maar waar?
6: Een hele groot hotel. In het midden.
0: Ja, en wat is dat nu dan?
6: Dat is allemaal weg.
0: Ja, is dat helemaal gesloopt? Of is...
6: Ja, dat is een kledingwinkel geworden. Maar dat was een heel groot bedrijf. Dat was 3 verdiepingen.
0: Ja, dat was toch best wel chic? Of ligt dat aan mij?
6: Jazeker, nee, dat was zo chic.
0: Ja.
6: Ook, ik moest afwas leren. Nou ja, moest luisteren. Wij was nog af. Ik heb een paard wassen. Maar daar was het dus eerst appel en soda water. En dan een schoon water. Ja. En dan een aparte thee doen.
0: Ja. En wat moest je aan, Geertje? Wat was het? Want je was natuurlijk serveerster. Dus dan moet je er ook mooi uitzien.
6: Ja, zwart. Er is een dingetje op het hoofd. Zo'n wit kapje.
0: Ja.
6: En een wit schortje. En zwart.
0: Ja.
6: En toen was de meneer en dat vond ik het allermooiste. Die zei, geef de juffrouw achter de bar even een aperitiefje. En toen zei, dat lust ik nooit. En toen zei, waarom lust u dat niet? Ik zei, nou, dat lust ik niet. Nou, toen ging die klant weg. En toen zei hij met mijn vrouw, die zegt, dat is een drankje. Ik zei, ik drink niet. En toen had ze een fles water en een fles thee achter de bar gezet.
0: Ja.
6: Dat was kassa. En dan zette ik pakken dat een glaasje... En dan deed ik het dan zo'n thee en zo'n water. En dan zei ik van proost.
0: Ja, mooi.
6: Het was al 75 cent toen die tijd.
0: Ja, ja. Hey, en Gietje, ben jij dan altijd in de horeca gebleven?
6: Ja hoor, ik heb zelf een bedrijf gehad op de Heerdeweg.
0: Oh.
6: Bijna 11 jaar.
0: Ja.
6: De automuziek. Ik heb er bij Restaria Zuid gewerkt, op de Heerdeweg.
0: Ja.
6: Ik heb overal gewerkt. Ik was ook op Afroep, stiekem.
0: Dat noemen ze dan toch een horecatijger, Geertje?
6: Ja, zeker. Ik begon s'morgens om 7 uur met mijn gezin. En tot s'nachts 1 uur was ik aan het werk.
0: Och, maar dat, ik vind het wel... Ik zei vroeger altijd, want ik heb heel veel in de horeca gewerkt als bijbaan. En ik zei altijd tegen mezelf, van, het is de mooiste bijbaan die er is. Het was geweldig, maar ik zou dat nooit voor mezelf als vaste baan kunnen zien. Vanwege gewoon, het is heel zwaar. Gewoon die werktijden, altijd 's weekends, nou, 's avonds.
6: Nou ja, we dachten van de automatiek en al die vakkiefilm.
0: Ja.
6: En allemaal schoonmaak s'nachts.
0: Ja, nee, precies.
6: En ik lag om 2 uur op bed, 2:30. En dan zijn we er weer uit.
0: Daarom. Ben je er wel een beetje goed uitgekomen, om het zo te zeggen? Kun je wel gewoon lekker genieten van
6: nou,
0: pensioen?
6: Nee, toen die tijd was er nog geen pensioen in de horeca.
0: Nee.
6: Maar ik heb nieuwe knieën ervan overgehouden en schouder.
0: Nieuwe knieën en schouder? Oh, nou,
6: ja.
0: Kun je nog weer jaren mee, Geertje?
6: Nou nee, die andere knie moet ook nog.
0: Oh.
6: Maar wat dacht je? Ik bedoel, het is kilometers hoor, wat je per dag aflegt.
0: Nee, ik weet het. Ik weet het. Daarom neem ik mijn petje vooraf.
6: Ja, maar ik heb een geweldige tijd gehad.
0: Mooi zo. Ik denk dat heel veel luisteraars nu denken... Hé, die Geertje, daar heb ik nog een keer een drankje van gekregen. Ik vond het mooi dat je hem belde, Geertje. Bedankt, hè?
6: Ja, bedankt hoor.
0: Mooi.
6: Fijne dag.
0: Dank je.
6: Doei.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: True Lease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
18: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
19: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
20: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
21: Dit is Radio Noord.
19: Nu het nieuws van 1 uur.
22: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door een onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
3: De koffie staat klaar.
17: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
2: Meertens Meubelen. En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
17: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
8: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biemenari in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
23: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
24: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
23: Wijzerweg Groningen.
2: Radio Noord.
25: Tussen de middag.
26: Met Nivino Geertsema.
27: Hoeveel tegels journalistieke prijzen heeft Jasper Been als Groningse verslaggever ondertussen ontvangen? Ik feliciteer hem zo met zijn

0: Duffy met Mercy. Ik ben benieuwd in hoeverre jij er al op verheugt, Edwin. Het nieuwe album van de bejaarde Rolling Stones.
1: Iconen.
0: Ja. Ja. Ja. Maar soms denk je wel eens bij mensen, artiesten vooral, of acteurs van ja, doe maar niet meer. Die gedachte heb je vast ook wel eens bij mensen gehad. Heb je dat hier ook?
1: Nee.
0: Nee, hoe kan dat?
1: Nee, waarom is sterfelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het blijft maar doorgaan, hè?
1: Ja, dat is prima. En ik moet wel zeggen, ik heb zo hier en daar wat gehoord. En het lijkt ook wel weer op andere nummers. Maar ja, dat is ook weer natuurlijk het kenmerk van de Stones.
0: Ja.
1: Maar nee, ze mogen voor mij eindeloos doorgaan.
0: En dan weer met ook wat gastenoptredens. Ik kan me nog van Hackney Diamonds van 2 jaar geleden, volgens mij 3 jaar geleden alweer.
1: Ja.
0: Met Lady Gaga herinneren. Ik weet niet of die nu meedoet. Paul McCartney doet wel weer mee.
1: Ja.
0: Die man van The Cure doet weer mee.
1: Robert Smith.
0: Ja, god, dat belooft weer wat. Ik ben heel benieuwd. Over een maand, volgens mij 2 maanden, dan moet hij uitkomen. Ze hadden me in een maand erop staan. Ja, dat Paul McCartney weer meedoet, dat vind ik vooral heel cool. Hij deed toen ook mee met Bite My Head Off. En om alvast een beetje warm te worden, gaan we die gewoon draaien. Van Hackney Diamonds, The Rolling Stones met Paul McCartney, Bite My Head Off.

0: Die oude stieren, de Rolling Stones met Paul McCartney. En over 2 maanden dan hoor je weer een nieuwe samenwerking. Op dat nieuwe album dus van The Stones. Daar verheugen we ons allemaal op. De Groningse journalist Jasper Been heeft gisteravond een belangrijke journalistieke prijs gewonnen. De Tegel, een nationale prijs voor journalistieke verhalen en producties. Been won de prijs met zijn verhalen over gesjoemel met energielabels. En hij is nu aan de lijn. Jasper, goedemiddag.
1: Ja, mooi nieuw jou.
0: Mooi, hallo. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel joh.
0: Of voelt het al gewoon?
1: Nee, het is toch echt bijzonder elke keer.
0: Ja, want hoeveel heb je er nou gewonnen?
1: Dit is de tweede. Ja, een paar jaar geleden won ik er ook één. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet te geloven.
0: Zoveel journalisten hebben dat niet hoor.
1: Nee, dat is misschien ook wel waar. Ja, dat is zo. Het is echt een heel bijzonder prijs om te winnen. Ik ben ook heel, heel trots. Ja.
0: Ja, even de tegel waarom je hem kreeg. Dat verhaal over gesjoemel met energielabels. Ja, we hoeven het niet helemaal voor te lezen natuurlijk. Maar hoe is dat toen tot stand gekomen?
1: Ja, dat heeft eigenlijk ook een beetje een Gronings tintje. Want misschien kunnen mensen het nog wel herinneren. Sitcom schreef daar een paar jaar geleden heel veel over. Dat er echt flink gefraudeerd werd. Vooral bij studentenhuizen in Groningen. Want dat energielabel, dat is echt in korte tijd een van de belangrijkste documenten geworden als je een huis verkoopt of verhuurt. Als je een betere letter hebt, dus een A of een B, dan kun je echt 100 euro meer huur per maand vragen. Of je huis voor 10.000 euro meer verkopen. En nou, in Groningen werd er dus al flink mee gefraudeerd. Echt hele grote stappen. Dus dat studenten in heel tochtige huizen woonden en dat ze toch een A-label hadden en dus heel veel huur betaalden. En dat daar achteraf dus helemaal niet van bent te kloppen. En toen dachten wij bij de krant van misschien, ik werk voor het Financieel Dagblad, dus een landelijke krant. Kunnen we dat niet aantonen voor heel Nederland, dat het op grote schaal gebeurt.
0: En toen ben jij op onderzoek uitgegaan, met een aantal collega's uiteraard. Kijk, dat verhaal van Sikkom, dat was hier een heel groot verhaal, en terecht. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat als jij dat landelijk wil maken, hoeveel uren hebben jullie daar ingestoken?
1: Ja, te veel, Ja, dat is ook wel echt een luxe hoor. Ik ben onderzoeksjournalist en de krant die roost mij daar dus voor vrij. Dat als ik zeg van hé, we moeten hier echt induiken, dan zegt mijn baas van ja, nou neem de tijd, duik er helemaal in. En in ons geval was dat dus dataonderzoek. Dus we hebben 1,8 miljoen energielabels door heel Nederland geanalyseerd en gekeken, kunnen we hier iets vinden wat ons opvalt. En dan moet je dus ook nog maar geluk hebben dat er ook nog wat te vinden is. Want soms komt het ook voor. Als je dan een tijd bezig bent, dat je dan moet concluderen, nou, er zit toch eigenlijk geen verhaal in. Nee. Dus het is ook wel luxe dat mijn baas zegt van neem daar de tijd voor en doe je best.
0: Ja, ja. En wanneer had je dan in het proces in de gaten van hey, dit kan wel echt iets heel groots gaan worden. We gaan gewoon door hiermee.
1: Nou, op een gegeven moment zaten wij met een. Want ik wist natuurlijk eigenlijk helemaal niets over energielabelaars. En als journalist ga je dan probeer je een netwerk op te bouwen. Dus dan ga je energielabelaars bellen. Van hey, wil je maar eens laten zien wat voor werk je eigenlijk doet, hoe dat eigenlijk werkt. Toen zaten we met een energielabelaar in zijn kantoor en toen liet hij de software zien je kon zijn huis opnemen en dan met je iPadje gaat hij hele huis door. Maar daarna moet hij dat op kantoor nog even uitwerken tot een rapport. En toen liet hij zien welke software hij gebruikt.
0: Ah.
1: En toen werd ons duidelijk van hoe het nou eigenlijk werkt, dat gesjoemel. Hoe makkelijk het eigenlijk is. Dat jij, hè, want dat kwam uit ons onderzoek, dat het eigenlijk op een heel grote schaal gebeurt, echt bij 10.000 labels in Nederland, dat je eigenlijk best wel kunt knutselen met zo'n energielabel, om een label wat eigenlijk label B is, om het net een beetje op te krikken, zodat het toch net label A is. En dan is je huis dus opeens 10.000 euro meer waard, of je mag als verhuurder 100 euro meer vragen. Omdat je echt verduurzaamd bent bijvoorbeeld. Ja.
0: Mm. Hey, en nogmaals, alle lof voor Sikkom natuurlijk, die hier in Groningen ooit mee is begonnen. Maar heb jij nou nog met jouw verhaal ook nieuwe Groningse dingen naar boven gekregen?
1: De vrouwen die Sikkom aantoonden, dat was echt een stap van A-labels die eigenlijk G-labels waren. En als je naar de huurcommissie gaat als student, dan omdat je zegt van ja, ik heb jarenlang veel huur betaald, dan krijg je dus ook echt 1.000 euro's huur terug. En bij ons ging het dus echt om kleine stapjes. Dus hoe je van een label B een label A maakt. Dus zo groot als het gaat wel om 10.000 huizen in plaats van tientallen of honderden wat het in Groningen was.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet zulke grote stappen als ik om de planeet aangetoond. En in Groningen, ja, ook in Groningen gebeurt dit best. Dus eigenlijk, ja, door heel Nederland gebeurt het dus.
0: Ja. Jasper, toen ik al vertelde op de radio dat ik met jou ga bellen, heb ik natuurlijk onze geliefde oud-collega, jouw vader Jan, genoemd. En het is misschien een beetje een cheesy vraag, maar ik moest er meteen aan denken. Wat zou Jan hebben gezegd over jouw tweede tegel?
1: Cheesy vraag. Goed, Jan heeft, misschien kennen mensen nog wel, hij heeft 25 jaar voor Noord gewerkt.
0: Ja.
1: De laatste jaren als verslaggever testkwartier natuurlijk. En die vond dat, toen 3 jaar geleden, toen hij die prijs won, toen leefde hij natuurlijk nog. En toen, ja, die vond dat toen al echt geweldig. Dus ik denk dat hij bij deze ook gedacht had van, nou, wat is dit nou weer? En ik denk dat hij heel trots was geweest.
0: Ja, mooi. Ja. Voor welk verhaal krijg jij je derde tegel? Waar ben je ondertussen mee bezig?
1: Ja, joh. dat hoort een beetje bij dat ik dat nog niet kan vertellen.
0: Oh.
1: Maar ik ben alweer de hele ochtend weer druk geweest, eigenlijk. Ik had allerlei interviews staan. Dus ik weet niet of een tegel gaat winnen, maar het wordt wel een mooi verhaal.
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, je hebt er ondertussen verstand van gekregen, dus we geloven jou op je woord. Jasper, dank je wel en we hebben vast wel weer een keer contact.
1: Jo, graag gedaan.
0: Oké, mooi. Jasper Been met zijn tweede tegel dus alweer gewonnen. Mooie journalistieke prijs.

Taylor Swift, Opa Lights. Straks de Frank Boeijen groep bij Tussen de Middag. Maar eerst, oh, lekker, over basgitaren gesproken. Level 42.

0: Frank Boeiengroep Zwart-Wit. Het nieuws is nooit zwart-wit, Edwin. Wat heb je zometeen?
1: Die ambitie heb ik op dit moment zeker nog niet.
2: Op dit moment.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? De specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Museum met de museumkaart. 1:30, 2:30. Edwin, Noordnieuws, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft beelden vrijgegeven van twee inbrekers in een woning aan de Stadsweg in Ten Boer. Man pleegde de inbraak donderdag 29 januari om 4:00 s'nachts. En op de beelden is te zien hoe de twee eerst een rondje om de woning lopen. Ze bellen zelfs aan om te kijken of er niemand thuis is. Kort daarna breken ze in. Ze nemen geld, sieraden en twee elektrische fietsen mee, waarop ze ook vertrokken. Lokaal betrokken, CDA, Pro en de VVD gaan samen het gemeentebestuur van Stadskanaal vormen. Het nieuwe college krijgt 4 wethouders. De afgelopen weken sprak informateur Jaap Velema met alle 9 partijen in de raad. Hij stelt voor dat niet-coalitiepartijen worden betrokken bij het opstellen van het coalitieprogramma. Niet iedereen is het ermee eens. PVV en ChristenUnie voelen zich buitenspel gezet. Velema zal samen met dijkgraaf Roeland van der Schaaf de formatie verder gaan leiden. Er gaat een streep door het grachtenconcert in de Zuiderhaven in Groningen. Dat moest Gronings Ontzet op 28 augustus nieuw elan geven. Maar de organisatie krijgt de financiering niet rond. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaf daarom geen groen licht. Initiatiefnemer José Versteeg van roeivereniging De Hunze is teleurgesteld.
2: We hebben een fondsenwerfster die heeft heel veel fondsen aangeschreven en er is veel toegezegd. En een aantal fondsen zouden nog gaan toezeggen. We hebben ook een projectleider intern gevonden die het een en ander regisseert en coördineert en ook contact heeft met de KVV. Maar dat mocht niet baten, ondanks het feit dat we toch al veel geld binnen hebben gehaald, was de KVV toch bang dat het niet voldoende zou zijn.
1: Volgens Volksvermaken voorzitter Erik Buijs kan de organisator van Gronings Ontzet het financiële risico simpelweg niet nemen. Vond het op zich wel een goed plan. Arjen Robben denkt voorlopig nog niet aan een carrière als hoofdtrainer in het voetbal. Robben is momenteel jeugdtrainer bij FC Groningen. Bevalt hem goed, dus het hoofdtrainerschap hoeft voor hem vooralsnog niet.
3: Nee, die ambitie heb ik op dit moment zeker nog niet. Ik noem het zelf een kleine ontdekkingstocht. Ik ben nu lekker bij de onder 14. Ik ga volgend seizoen wel een stapje omhoog naar de onder 19 al. Okay. Dus dan wordt het wel wat serieuzer.
4: Ja.
3: Maar ik ben het vooral aan het ontdekken. En waar dan het uiteindelijk gaat eindigen. Ik wil nog vooral een beetje flexibel blijven. En een beetje tijd hebben voor andere dingen.
1: Onder 14, onder 19.
5: Ja, je weet het niet, hè? Nee. Hij zat gisteren op die tribune daar, hè, in München.
1: Oh. Ja.
5: Zag je hem kijken? Hij kan zo mooi, zo stuurs.
1: Toch wel zijn club, hè, Bayern?
5: Ja, ja, klopt. Dankjewel, we wachten het af. Hoe dat met Robba gaat. Harma heeft de functie al wel gevonden, hoor.
6: Vanmiddag is de zon, er komen stapelwolken. En met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt een groot of 12 zo in Lauwersmeergebied tot een groot of 16 verdere provincie in. Vanochtend en vannacht opklonen weer. Er kan wat nevel en mist ontstaan, met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En buiten wordt het dag met regenmatig zon. En met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 15 tot 17 graden.
5: En ze zijn er al zelfs. Zie ik hier op een klein schermpje achter de schermen. Ze zijn weer op pad samen. Rick en Ronald, waar ze nou beland zijn, dat hoor en zie je zo.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 20:30. Kaarten via donar.nl.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
3: Het is weer vuurjoor en ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
2: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.

0: Zou ik ook nog wel een keer live willen zien. Een soort bucketlist dingetje. Coldplay met Clocks. Maar ja, als je elke week Ronald en Rick live kunt zien, dan heb je ook niet zoveel meer te wensen. Waar zijn jullie, jongens? Wat een prachtige plek.
1: Ja, wij zijn over de Gruppen, Nivinjo. Kijk, trouwens, dat is het Gasuniegebouw wat je daar ziet. Wijnand, de cameraman, die neemt hem nu in mijn beeld. Dus dat is Groningen. Ja, en dan trekt hij die camera deze kant op en dan kom je uit op Laars. Kijk, een laars op een paal. En dat is de laars van Rick Middelbos. Want Rick, wij staan in Drenthe, bij het Eelde Diep.
2: Ja.
1: Ja, we hebben eigenlijk afgesproken bij de laars.
2: En kijk, een kerosinevink.
1: Een kerosinevink, oh, daar heb je hem weer. Ja, hey, dat is duur, hè, dat kerosine.
3: Ja,
1: maar jij bent onlangs op vakantie geweest. Zag je dat ook terug in de ticketprijs?
2: Nou ja, ik was toen daar in de Golf van Omaan, toen dat allemaal begon, hè.
1: Ja.
2: Dus toen was het nog niet zo duur.
1: Nee.
2: Maar ik ben sindsdien niet meer weg geweest.
1: Nee. Maar nou zeg je wel kerosinevink, daar zit een bepaald waardeoordeel zit erin.
2: Nee, dat is gewoon zo'n standaard flauwe oude vogelaarschapje. Oh,
1: okay. Okay.
2: Maar we zijn bij Eelde in de buurt inderdaad. Dus kijk, daar is Groningen. Ja, dit is dan Drenthe. Ja. Mij maakt het allemaal niet zoveel uit.
1: Nee, maar,
2: ik ben een Drentse Brabander. Dus, okay.
1: Dus vliegen, dat is geen probleem voor jou?
2: Jawel.
1: Waarom doe je het aan?
2: Ik doe het niet zo vaak, hoor.
1: Nee.
2: Ik doe het heel soms. Een mens is zondig. En ik ook.
1: Ja.
2: Niks menselijks is mij vreemd.
1: Nee, dus het gewoon ergens anders over hebben, maar dat is wel jouw laars. Want je hebt dan weer een kletspoot gehaald natuurlijk.
2: Nou ja, ik heb geen kletspoot gehaald. Ik was vandaag eventjes hier, omdat een aantal leerlingen van onze school, de aardrijkskundeklasse, vierde klas.
1: Kom, vrouw aan.
2: Die hadden hier een... Ja, dat is misschien wel leuk voor jou.
1: Ja.
2: Maar die hadden hier een mooie excursie.
1: Hoi.
2: Die hadden hier een mooie excursie voor aardrijkskunde in de Onlanden.
1: Ja.
2: En mij was gevraagd om eventjes dan op mijn vrije ochtend deels hier een stukje biologie toevoeging te komen geven. En dat vind ik natuurlijk heel leuk, hè, want dat is leuker dan in het lokaal. Dus ik heb hier met leerlingen een beetje lopen scheppen.
1: Vindt het leuk trouwens dat je het doet, hoor. Eerlijk is eerlijk.
2: Allemaal sleutels scheppen. Ja, dankjewel. Maar ja, één leerling zei, mag ik jouw laarzen aan? Ja. Ik zei, ja, dat is goed. Nou ja, die laarzen zijn tot hier waterdicht natuurlijk, maar is het tot hierin gegaan.
1: Ja.
2: Dat is typisch, dat hoort er een beetje bij. Hè. Zo heb ik mijn hele jeugd een beetje doorgebracht in 7 sloten tegelijk. Dus ik heb liever dat ze in die sloten trappen dan...
1: Maar goed, je neemt ze wel mee, Rick, naar deze plek. Want het is een hele mooie plek natuurlijk. Ik zei net al, het Eelde Diep. En dan begrijp ik... Oh, wacht even hoor. Ik zie daar een gewei. En dat heeft te maken met vorige week.
2: We gaan weer alle kanten op.
1: Ja, dat kan gebeuren.
2: Ja, ik heb er twee van dezelfde kant, dus dat werkt niet zo goed. Ja, vorige week...
1: Ik dacht dat je ze bij het hoofd van zei.
2: Vorige week waren we ook op zo'n idyllische, moerassige, natte
1: Lauwersmeergebied.
2: Plek. Ja, het Lauwersmeergebied. En daar lopen damherten rond. En toen zei ik al tegen jou, rijd ik nog eventjes naar de Friese kant.
1: En toen heb je mij een fotootje gestuurd via WhatsApp.
2: Ja.
1: Want laat duidelijk zijn, ook buiten deze uitzending om, hebben wij gewoon contact met elkaar.
2: Ja, heel innig contact.
1: Ja.
2: En toen zei ik, het is gelukt. Dus dit is de tijd van het jaar dat de damherten hun gewei verliezen. Herten zijn hele rare dieren eigenlijk. Hè, want ze groeien een deel van hun schedel uit. En daar zit dan nog huid en haar overheen. En op een gegeven moment, als die ver genoeg uitgegroeid is, dan gaat het jeuken. En dan schuren ze hun velden af en dan schuren ze hun botten bloot. En dan hebben ze dus blote botten uit hun hoofd steken. En daarmee bevechten ze elkaar. Maar ja, omdat die botten bloot zijn en er dus geen bloed en zo meer naartoe voert, als er iets afbreekt, zoals je hier ziet, dan kan het niet gerepareerd worden. Dus voor de zekerheid, ook omdat het volgend jaar groter kan worden, valt elk jaar dus zo'n hertengewei eraf. Bijvoorbeeld bij zo'n edelhert is dat enorm groot en dat groeit dus binnen een half jaar weer terug. En nu bij die damherten, dus april, mei, verliezen die de geweien en dan liggen die dus deze laag in de akker.
1: Ja.
2: En ik vind dat wel mooi.
1: Want ik appte jou van neem ze even mee, dan kunnen we ze ook nog even laten zien op Visual Radio.
2: Ja, zeker. Dus dan kun je ze zien, dan kun je ze ook even voelen.
1: Okay.
2: Dat zijn dus gewoon blote botten van de herten. En die vallen er wel af. En nu groeien ze komend jaar hopelijk weer een groter. En damherten hebben van die platte schoffels aan. Dat is ook wel leuk.
1: We gaan straks naar deel 2. Ik vind het heel interessant.
2: Later dieren.
1: Mooie zonnebril trouwens.
2: Dankjewel. Heb ik van mijn aardrijkskundecollega gejat. Of geleend.
1: Nou, dat weet je bij deze.
4: Tot zo, jongens. Wel gezellig tot nu toe. Deel 1 was heel gezellig. Ik ben benieuwd naar deel 2 zometeen. Na Via Buzen.

0: gezicht.
1: Dat is een beetje tijd, hè.
2: Ja. Nou, via Buze. Waar is zo'n man?
1: Dat gebeurt soms.
2: Nou, twee man binnen op pad. Rick en Ronald, waar hebben jullie het allemaal over? Waar gaat het over, man?
1: Gaat fout.
3: Trouwen.
4: Ja, waar gaat het over? Ben jij dan Limburgs, Rick?
1: Mijn moeder is Limburgs.
4: Ja. Jij sprak gewoon net gewoon. Hier staan nu jouw kinderen bij. Net, ja. En jij komt uit Limburg, klopt dat niet?
3: Nee.
4: Je bent in Limburg geweest?
3: Ja.
4: Ja. En dan moet die meneer daar die in het gras zit, met die vrouwenbril op, en dan in één keer Limburgs tegen jou te praten.
3: Ja.
4: Ja, dan moest je hem lachen, hè?
3: Ja. Ja, klopt.
1: Ja. Moet je nagaan.
4: In het Limburgs nou.
1: In van het Gronings.
4: In het Limburgs nou.
1: Nou, ik kan niet in Limburgs praten, hoor. Ja. Ik kan alleen een beetje zoeken met een accent.
4: Ja.
1: Maar dat is niet heel goed.
4: Nee.
1: Een Brabants gaat beter, hoor.
4: Want je hebt een Limburgse moeder.
1: Ja, en ik kom uit Brabant, hè.
4: En een Brabantse vader dan?
1: Nee, een Drentse vader.
2: Nog 3 minuten.
4: Wat
2: een
4: bijzondere mix is dat.
1: Ja, gewoon buiten Westen. Ja. Ik heb in het oosten gewoond, in het zuiden en in het noorden. Goed. Ja, buiten Westen.
4: Hé jongens, jullie zijn geen leerlingen van Rick.
3: Nee.
4: Hier komt in één keer deze meneer, zeg. Hier in de natuur.
3: Ja, wij waren aan het vissen. En toen gingen we ons helpen. En toen hadden we even wormen daar gevangen.
1: Ja.
3: Want we moesten aas hebben voor de vissen. En toen hadden we al veel vis gevangen.
4: Ja, en dan is Rick zo die... Die neemt je helemaal mee, die natuur in, hè?
3: Ja, zeker.
4: Want hij is bioloog, zo noemen ze dat. Maar hij geeft ook les.
3: Ja.
4: Dus hij is leraar biologie.
3: Ja.
4: En wat heeft hij jullie verteld dan?
3: Vrij weinig.
5: Helemaal niet.
4: Nee?
1: Nee, ik heb niet zo heel veel verteld. Ik heb alleen...
4: Jij hebt zo geholpen, Rick, met vissen of zo? Wat
1: ja, ook even met pieren wippen. Maar ik heb bijvoorbeeld al deze dingen, die had ik dus net met mijn leerlingen gevangen.
4: Opletten, jongens, hoor.
1: Dus dat was dat met van die schepnetten, waarmee je me altijd ziet scheppen. En dat zijn dus allemaal van die kleine... Hier zit bijvoorbeeld een zilt, kleine modderkruipers, heel veel waterkevers, zoals deze grote spinnende watertor. En deze babylibel, een libellenlarve en zo. Kijk, dit is wat je me meestal ziet vangen, hè.
4: Ja.
1: Maar vroeger, toen ik hun leeftijd had, toen ging ik ook wel vaak met het hengeltje op pad. Dus ik zag die pure nostalgie. Zo'n kinderen op een brug met een hengel en een dobbertje eraan. En die kwamen vragen of ik wormen had. Ik heb wel een schep in de auto liggen. En ik heb dit al jaren niet meer gedaan. Want ik vis nooit meer met hengel, met haak. Maar altijd met schepnet. Dus stonden we net weer te pierenwippen in het veld. Hè? Dus zo'n schep in de grond en dan zo tikken. En dan die wurmpjes. Dat deed ik vroeger met mijn opa ook altijd als we gingen paling vissen. Dus ik herleef weer helemaal mijn jeugd.
4: Ja.
1: En over leuke dingen gesproken. Kennen jullie deze beesten?
3: Nee.
6: Maar hij heeft ons wel één ding uitgelegd. Dat die vormtjes... Hoe noemen ze? Blankvormtjes.
1: Er heeft hier er eentje in zitten. Dus die hebben zo'n blauwe glans en van die rode vinnen. En de buikvin staat wat meer zo naar voren. Kijk, de dieren die ik hier nu op de hand heb... Waar doet je dit het meest aan denken als je dit ziet lopen?
6: Aan de toor.
1: Ja,
6: misschien. En die ook. Aan een wandelende tak.
1: Ja, dit is een beetje een wandelende tak. En deze lijkt een beetje op een schorpioen.
4: Oh.
1: Dit is een waterschorpioen, deze. En dit is een staafwans. Ze zijn allebei wansen die onder water leven. En ze hebben met van die grijparmen. En ze hebben zo'n gekke stekel op de achterkant. En dat is niet om te steken, maar dat is hun snorkel. Heel veel van die waterdieren, zoals die waterkevers en zo, die ademen als het ware door hun kont. En deze kunnen dus onder water blijven en dan toch ademen doordat ze deze omhoog steken. En daarom noem ik deze groep ook wel dit noem ik dan de platte kont. Kontsnorkelaar en dit is de lange kontsnorkelaar. Dus dit zijn de kontsnorkelaars.
3: Ja.
1: Dat vind ik wel leuke dieren.
4: Ja. En jongens, kan je zomaar een buitenlesje, gratis.
3: Ja.
6: Dat is wel fijn.
4: Ja, we zijn er wel in geïnteresseerd, hè, die natuur.
3: Ja,
4: hè?
3: Ja, zeker.
1: Dat mooi.
4: Ja.
1: Zeker dat waterleven, hè, wat er allemaal boven komt op zo'n mooie plek. En dan, dat is fantastisch. Hier kun je eindeloos fascineerd raken, toch? Ja. Jij toch ook?
4: Ja, jij draait je lesje verder. Ik moet toch over dat t-shirt van jou beginnen. Want slecht idee. Iets Duits.
1: Slecht idee, let's do it.
4: Oh, let's do it.
1: Ja, dit is word art.
4: Ja, ik dacht... Ach,
1: dat is van Elmer. Die was eergisteren ook op
4: het... Let's do it. Ik dacht, iets Duits.
1: Nee.
4: Iets Duddert.
1: Nee.
4: Waaks.
1: Dat is geen grunnigs.
2: Limburgs.
1: Nee, dat is van Elmer. Die was op het Bevrijdingfestival ook. Maar dit shirt had ik in de Vera gekocht.
4: Oké.
1: Okay. Ik vond het mooi. Word art is ook een beetje nostalgie.
4: Ja.
1: De tijd van word art en met mijn engeltje op een bruggetje in Friesland of Groningen. Dat is mijn jeugd.
4: Hey, vliegtuig.
1: Kerosinevink.
4: Jongens, kerosinevink.
3: Ja.
6: Ja, dat is niet goed.
4: Dat is niet goed.
3: Ga naar beneden.
4: Hey, tot de volgende week, Rick.
1: Tot de volgende week.
2: Doe me de groeten. Ik vond het weer gezellig, jongens, met jullie. Ik heb me weer prima vermaakt. En nou trof Rick daar en daar sloeg hij op aan. Hij zag zichzelf in zijn jeugd twee kinderen daar vissen. Met zo'n hengeltje en zo'n schepnetje. Heb jij dat ook gedaan vroeger?
7: Gevist, ja. Heb ik gedaan.
2: wat gevangen? Ben je daarin doorgegaan ook?
0: Jawel, maar dat vonden de mensen die naast me zaten, de vissen, vonden het niet leuk. Want dan had ik beet, dacht ik van, chips, en nu? Dan moet ik dat beest eraf halen. Ja. Meneer, kunt u me even helpen? Ja. Dus die hielp even. Maar bij de tweede dacht hij van, gast, als je die kan, wegwezen. Dus ik, aan mij is een groot visser verloren gegaan.
2: Ah, kibbeling en zo gaat er nou wel in, toch? Lekker bek.
0: Zeker, tuurlijk. Scholletjes.
2: Oh. Oh, ja. Ja. Dat komt er weer aan, hè? Die tijd.
0: Die zijn er altijd, toch?
2: Zijn die er alweer?
0: Ja, Lauwe's oog.
2: Schijnen nog heel dun te zijn.
0: Lauwe's oog liggen in de vriezer, joh. Geen probleem. Komt goed. Met roomboter bakken, een beetje citroen. Oh, hou op, ik lust hem nu wel.
2: Veel plezier zo, hè?
0: Dank.
2: Doei.

0: Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
14: Stiel, sterk werk.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Nu cashback op Stiel tuinmachines.
14: Stiel, sterk werk.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 2 uur.
18: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen... en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw... die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan... voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien... Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert... het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen... en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollen.
1: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
9: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
10: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie.
0: Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
8: De juiste stap.
20: Alleen deze week. Wolkiedagen bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk op deboerschoenmode.nl.
21: Raamdecoratie op maat gemaakt.
22: Timpweg.
21: Eigen productie- en montagedienst.
22: Timpweg.
21: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
23: Radio Noord.
24: De middag door.
23: Met Karel Oosterhuis.
25: Zij was pop- en stijlicoon in de jaren 80. Altijd goed voor de voorpagina's. Haar naam, je kan

Madonna op Radio Norton, Like a Virgin. Donderdagmiddag, goedemiddag. Madonna zong jaren geleden tijdens de MTV Awards. En zij zoende Christina Aguilera. Maar de regisseur die was wat laat met schakelen. Die miste dat moment net. Dat zagen we niet helemaal. Dat vonden we jammer. De zoen met Britney Spears, die zagen we wel. En haar toenmalige vriendje, of was dat toen net uit? Justin Timberlake, die keek nogal zuur. Die vond het niet grappig. Wij wel, wij genoten met volle teugen. Headlines, headlines, headlines, schandalen, nog meer headlines en heel veel fans. Zo rond je het eigenlijk wel mooi af. Madonna. En nog steeds actiever. Volgens mij komt er binnenkort weer nieuw werk aan van Madonna. Ik ben heel benieuwd. Die oudjes doen het nog goed, want hé, kijk naar de Stones. Die hebben ook weer nieuwe muziek uitgebracht en dat klinkt als een klokje. De man achter Ace of Base, de man achter de Backstreet Boys en de man die ook heeft samengewerkt met Britney Spears, zijn naam is Dennis Pop. En die zag op een gegeven moment wel iets in een zingende DJ. Zingende DJ, ja, gewoon echt iemand die plaatjes draait en die dan ook nog even een moppie zingt. Zijn naam? Dr. Alban, hij produceerde het.

Douwe Bob gaat tegenwoordig door het leven als de zingende Dr. Love. De man die in Groningen een cameraman wist te koppelen met een meisje in het publiek tijdens het bevrijdingsfestival in Groningen. Het hele verhaal, de filmpjes en de foto's kan je teruglezen op onze site edvanoord.nl en natuurlijk zien op de kanalen van al onze socials. Mooi verhaal, deed hij leuk. Zometeen muziek voor je van Adele, Rolling in the Deep, maar eerst een andere powervrouw. Dit is Belinda Carlisle op Radio Noord.

Adele op Radio Noorden, Rolling in the Deep. Het verhaal van Valerie, ken je dat? Valerie Carter? Valerie, die wordt bezongen door Steve Winwood in het liedje Justum Valerie. Zij was een singer-songwriter in de jaren 70 en de jaren 80 en ze was heel erg goed. Ze werd heel vaak gevraagd door grote namen om mee te komen zingen, koortjes te doen, tweede stem, mee te werken aan liedjes. En iedereen had een zwak voor Valerie, want ze was gewoon zo ontzettend goed. En ook nog een keer een goede vriendin van Steve Winwood. En die werkte samen met Will Jennings. En ze zouden een liedje maken samen. Samen schrijven, samen musiceren. En Will Jennings, dat is ook een bekende trouwens, die zag aan Steve Winwood dat het verhaal van Valerie, het liedje wat ze aan het schrijven waren, dat deed hem wat. Hij gaf om haar. En het ging niet goed met Valerie. Het liedje werd gemaakt, het werd opgenomen, ging zijn eigen leven leiden. En het leven van Valerie, dat was niet een leven dat over geplaveide wegen ging. Het was geen rozengeur en maneschijn. Je voelt hem aankomen, drugs. Ze werd gearresteerd, drugsbezit. En in plaats van een gevangenisstraf kreeg ze de kans om een afkickprogramma te gaan volgen. Ze slaagde hiervoor en ze studeerde zelfs af in 2011 aan de Drug Court. James Taylor, ook zo'n grote naam, die was zo ontzettend trots dat hij bij de uitreiking was. Ze is overleden. Het verhaal blijft. En de liedjes ook. Dit is Steve Winwood, een Valerie. Een muzikaal eerbetoon

0: Steve Winwood, zijn Valerie. Zometeen het laatste nieuws. Edwin praat ons bij. Gaat het over de beving?
1: Zeker. Er is een beving gemeld bij het KNMI. Epicentrum zal er weer zo dadelijk meer.
2: Hier komen Willem en Joey. Die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
3: Die nemen we mee.
4: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
2: Dat is handig.
4: Zo, klaar.
2: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
17: Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: 1:30 is het. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Beving zojuist in het noorden van onze provincie. Meerdere luisteraars hebben deze gevoeld en bij ons gemeld.
0: 3 is het. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Beving zojuist in het noorden van onze provincie. Meerdere luisteraars hebben deze gevoeld en bij ons gemeld. Epicentrum lag volgens het KNMI in Zandert.

0: naar het stationsgebied, dan wel gebouwen te splitsen, bleek veel te duur. Het gemeentebestuur koerst nu op een renovatie op de huidige locatie van de Oosterpoort. Te meer naar onderzoek blijkt dat de grote zaal kan worden uitgebreid naar een capaciteit van 3200 bezoekers. Op een andere plek in het gebouw, waar nu Kunstpunt zit, zijn mogelijkheden om een zaal speciaal voor klassieke muziek te bouwen. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen worden binnenkort besproken met de gemeenteraad. 8 dodelijke slachtoffers vorig jaar bij frontale botsingen op Groningen en wegen. Tussen 2022 en 2024 waren dat 6 slachtoffers. En dit jaar loopt het aantal dodelijke slachtoffers alweer op, met vorige maand nog een dodelijk ongeluk op de Eemshavenweg bij Zuidwolde. Verkeerspsycholoog Dick de Waard legt uit waarom.
1: Ja, en wegen zijn gevaarlijke wegen. Want dat heeft er alles mee te maken met hoe ze ingericht zijn. Hè. Dus vooral dat je tegenliggers tegen kunt komen. Dus als je een stuurfout maakt en je komt op de verkeerde weghelft en daar rijdt een auto, dan kan het zomaar zijn dat je 200 km per uur aan kinetische energie kwijt moet. En dat loopt op een nare manier af.
0: De oude boerderij Euvelgunnerheem krijgt een nieuwe functie als kantoor voor het Groninger landschap. Het gebouw werd in 2019 nagelaten aan het landschap door boeren Ties Dijkhuis, die zich samen met zijn familie jarenlang inzetten voor het behoud van de Hunzenzone met daarbinnen zijn boerderij. Zoon Teun Dijkhuis legt het belang van het behoud van de boerderij uit.
2: Mensen kunnen zich hier ook op oriënteren om weer hun eigen verhalen op te halen. En dat hebben wij ook gemerkt hoor. We hebben een aantal jaren geleden een reunie gehad. Toen is de film De Laatste Boer van Euvelgunne ook getoond. En toen kwamen allerlei herinneringen boven. Ook van plekken waar mijn zus en ik en mijn broer, die toen nog leefde, totaal geen weet van hadden. Dus het heeft ook tot veel verbinding geleid. En zingeving bij mensen die toch ook hun verleden in Euvelgunne hebben gehad.
0: Een verbinding vind je ook op rtvnoord.nl.
3: Edwin, dank je. Nog meer verbinding zonder stekker, gewoon draadloos. Harma.
4: Vanmiddag is de zon, er komen stapelwolken. En met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt een graad of 12 zo in Lauwersmeergebied tot een graad of 16 verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklonen weer. Er kan wat nevel en mist ontstaan, met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En buiten wordt het dag met regenmatig zon. En met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 15 tot 17 graden.
3: Harma, dankjewel. Straks kan je meespelen met het plaatje over iedereen kan meespelen. En iedereen kan ook winnen als je het antwoord weet op die lastige vraag die ik je zo meteen gaan stellen. Wie zit er vandaag in? Een jarige. Meer zeg ik nog niet. En muziek zometeen van Toto, Hold the Line en Kylie Minogue komt eraan.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
3: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
2: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl.

0: Roos. Allen toren, hemel, zuiver. Toto hoorde je, hold the line. Plaatje over, vandaag met een jarige, Thelma Houston. Want vandaag in 1946 kon de hele wereld, in ieder geval de familie, de krachtige stembanden horen van Thelma Houston. Haar grote hit, Don't Leave Me This Way, vandaag een plaatje over. Ik stel je zo meteen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel me dan gelijk op 050-3188-288. Is het goed? Ga ik je blij maken met de doos met lekkere droge worsten en gaat de prijzenvitrine voor je open? Dan mag je iets moois uitzoeken. Daar ligt in. De sokken, de mutsen en de bucketheads, de vieze zoekjes. Kan voor jou zijn. Luister goed. Vandaag Thelma Houston.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Thelma Houston, is dat familie van A. Whitney Houston, B. Henk Wijngaard of C. geen van deze twee? 050-3188-288. Thelma Houston, is dat familie van A. Whitney Houston, B. Henk Wijngaard of C. geen van deze twee? Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. Maak je kans op een doos met lekkere droge worsten. En je mag iets moois uitzoeken uit de RTV Noord prijzenvitrine. De sokken, de buckethead of een mooie muts. Wel wat warm nu voor de muts, maar hé, je wil hem hebben. 050-3188-288. Ik wens je heel veel succes en tot zo!

0: Radio.
1: Bert Harders en de Nozems. Elvis, de koning van de Bunnemond. Kiek, daar zullen we het hebben. Tineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Karel.
1: Hoe is het met Tineke?
2: Ja, ze is al gauw hier, hè?
1: Mooi zo.
2: Lekker hier dus.
1: Oh, ja, de hele dag gewoon lekker bak in zin, of?
2: Nee, dat niet hoor. Nee, het is niet nog een beetje de stak in zin, hè. Maar ik moest eerst nog die lusten, want ik ben op een keer geprobeerd te bellen, dus...
1: Altijd goud, lusten naar Radio Noord. Ja. Dat is altijd goud. Ja. Vandaag hebben we Thelma Houston.
2: Ja.
1: Want die is jarig vandaag.
2: Mm-hmm.
1: En de vraag voor een doos met droge worst en andere mooie prijzen. Thelma Houston. Is dat familie van A. Whitney Houston, B. Henk Wijngaard of C. geen van deze twee?
2: C. Geen een van deze twee.
1: Hartstikke goed. Gefeliciteerd. De prijzen die zijn voor jou.
2: Nou, hartstikke mooi, maar...
1: Dreuge worst, dat gaat er wel in?
2: Jawel, ja hoor, lekker.
1: Mooi zo. Dan schuif ik de... Wat zeg je?
2: Suggeloo vind ik niks aan.
1: Ja, maar vrouwen vinden chocolade toch geweldig?
2: Nee, ik niet. Nee, niet op de saus.
1: Oh, nou, dan blij dat de worsten vandaag de prijzen zijn die je krijgt. Ja. Ik doe de prijzen, vitrine voor je open. Ik zie de sokken, ik zie de muts, ik zie de bucketheads. Ja. Wat kan ik je opsturen?
2: Nou, onze sokken, mooi spierenveren.
1: Sokken, maat 44, ik schrijf ze op, die ga ik je opsturen. Weet je van wie Henk Wijngaard familie is dan?
2: Ja, dat was van Shania Twain.
1: Hartstikke goed. En Whitney Houston?
2: Whitney Houston?
1: Ja?
2: Ja, die had maanden, nee, dat weet ik niet meer hoe die... Een eye van Biden,
1: ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik plaag je een beetje, Tineke. Ik plaag je een beetje.
2: Ja, dat weet ik wel aan. Ik heb ook een telefoon, hè, dus.
1: Oh, oké. Sorry. Tineke, goud zonnetje weer in. Geniet ervan en de prijzen zijn onderweg.
2: Ja, dankjewel, hoor.
1: Doei, hoor.
2: Oké.
1: Doei.

0: Gouden in Grun.
1: Daarin zie je elke week korte verhalen over alles wat Groningen bijzonder maakt.
0: Van mooie natuur.
2: Oh, wauw. Wacht even. Zie wel wat. Het is een grote roofvogel.
1: En grunniger tradities.
3: Als je op deze manier eraan kan bijdragen dat het toch blijft. Het is hartstikke leuk en we hebben er ook plezier in.
0: Tot markante Groningers met hun hobby's.
4: Ik vind het zo'n mooie auto om te zien.
5: Die lijn, die prachtige motorkam.
4: Mijn hart maakt een hubbeltje.
1: Kijk morgen ook naar Goud in Grun.
0: Na Noord Vandaag bij TV Noord.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwaken aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
12: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
11: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
19: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 20:30. Kaarten via donar.nl.
18: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
20: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
21: Radio
22: De middag door.
21: Met Karel Oosterhuis.
23: Met een gigantische... kwam hij in Amerika op nummer 1 binnen. Een wereldhit voor Justin Timberlake.

Matthew Wilder op Radio Norton, Break My Stride. Stel, je bent Olivia Dean. Je hebt alles al gewonnen wat je kan winnen. Iedereen prijst je de hemel in. En je staat gewoon lekker in de keuken, een beetje te rommelen. Je hebt bruine bonen en worstjes in de pan. Want hé, ze is natuurlijk een Engelse dame. Krijg je te horen van je team dat je binnenkort gebeld gaat worden door Elton John. Wat wil die dan? Ja, dat wisten ze niet. Elton John die zou eventjes bellen dat Olivia Dean op de hoogte was. En toen ging haar telefoon. Een videogesprek. En ze ziet Elton John. Ze legt haar telefoon weg. Dat durfde ze niet. Is het haar even goed in de plooi? Elton John belde nog een keer. En die was heel aardig, heel lief en heeft haar helemaal de hemel in geprezen. Want Elton is groot fan van Olivia Dean. Zij werkt hard, ze maakt mooie dingen. En dat wou Elton gewoon even met haar delen.

0: parachute. Something happens, a parachute. En dan zijn er mensen in je omgeving die zijn er jaren geweest. En dan vraag je, wat heb je gekregen? Ja, ik mag parachute springen. Never, nooit, niet uit een vliegtuig met een dingetje achterop. Ja, als het moet, dan moet het. Maar voor de lol, nee, geef dat cadeautje maar aan iemand anders. Over iets anders gesproken. Morgan Wallen die was een paar geleden in Nederland. En alle Amerikaanse fans van Morgan Wallen die waren poep jaloers. Maar ook echt ontzettend jaloers. Die hadden al een heel klein stukje gehoord van een liedje, Love Somebody. Maar toen Morgan Wallen in Nederland was, dacht hij van, weet je wat we doen? We gaan even wat nieuwe liedjes doen. We doen deze ook eventjes een nieuw liedje. Misschien heb je al een keer een snippet gehoord. Love Somebody deed hij toen voor het eerst in Nederland. Nederland kreeg de wereldpremière. En dat was mooi voor de Nederlandse fans.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Pet Shop Boys op Radio Noord en Always On My Mind. Het was destijds 10 jaar geleden dat de King voor ons heen was gegaan. En er zou een tv-programma komen, Love Me Tender. En er werd gevraagd aan de mannen van de Pet Shop Boys: zouden jullie misschien een liedje van de King willen doen op jullie eigen manier? En dan kan dat mooi in de tv-show, een soort van tribute. Oh, zeiden de mannen, dat willen wij wel doen. En zij kwamen op de proppen met Always On My Mind. En dat vond iedereen gelijk zo mooi dat het op single is uitgebracht. En het werd er niet een groot succes. Over hit gesproken, dit is Sabrina Carpenter op Radio Noord Espresso. No.

0: Sabrina de Carpenter en Espresso. Zometeen nog een shotje. Ik ben helemaal voor. Maar er is zometeen een shot nieuws van Edwin. Wat heb je voor ons?
1: Nou, deze jongen wordt misschien wel gered van de sloop.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
0: Het is 1 minuut over half 4. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De verdediging van de Engelse drugscrimineel Robert D. trekt bij de start van het hoge beroep in de zaak van een moord op de Groningen docent Gerard Meesters in 2002 alles uit de kast. Zo wordt het gerechtshof in Arnhem gevraagd zijn veroordeling door de Groningen rechtbank tot levenslang nog vandaag te vernietigen. Dat gebeurt niet. Na een kort beraad tijdens de eerste inleidende zitting is de reactie van het gerechtshof luid en duidelijk. Het hoge beroep wordt doorgezet. Robert D. zit momenteel vast in Frankrijk voor internationale drugshandel. Volgens de rechter in Groningen is bewezen dat D. opdracht heeft gegeven voor de moord op de stad Groningen Gerard Meesters. Aanleiding was dat hij het adres van zijn zus Jeannette niet kan geven aan een groep criminelen. Ze wordt gezocht door een Britse drugsbende in Spanje omdat ze een forse partij drugs achterover zou hebben gedrukt. Beving rond 14:15 vanmiddag in het noorden van onze provincie. Meerdere luisteraars hebben die gevoeld en bij ons gemeld. Epicentrum lag volgens het KNMI in Uithuizen met een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Ook vanuit onder meer Zandeweer, Uithuizen Mede en Uskut kregen we meldingen van deze beving. Cultuurcentrum De Oosterpoort lijkt toch op de huidige locatie te blijven, blijkt na onderzoek van de gemeente. Het gebouw aan de Trompsingel loopt technisch gezien op de laatste benen. Een plan om alles te verhuizen naar het stationsgebied, dan wel gebouwen te splitsen, bleek veel te duur. Blijven, blijkt na onderzoek van de gemeente. Het gebouw aan de Trompsingel loopt technisch gezien op de laatste benen. Een plan om alles te verhuizen naar het stationsgebied, dan wel gebouwen te splitsen, bleek veel te duur. Het gemeentebestuur koerst nu op een renovatie.

0: roterende handmolens die werden gebruikt om graan te malen. Tussen de twee sets zijn ook aardewerken potjes gevonden. De archeologen onderzoeken of mogelijk sprake is van een zogenoemd verlatingsoffer. Een ritueel waarbij bewoners bij het verlaten van een nederzetting waardevolle voorwerpen achterlieten. En het schip De Verandering, het voormalige pannenkoekschip in Groningen, wordt misschien alsnog gered van de sloop. Het schip ligt al een tijdje te wachten in de Groningen Diepering om gesloopt te worden. Het restaurant dat erin zat verhuisde een paar jaar geleden naar de Oosterhaven, waarna het schip achterbleef. Als dan raadslid Cecile Nieuwenhout van ProLicht wordt het schip niet gesloopt.
1: Ik zou graag willen dat het schip behouden kan blijven. Het is een hele mooie romp. Het is een stuk erfgoed, varend erfgoed. Het is een stukje geschiedenis. Het spreekt heel veel mensen aan. Heb ik ook gezien in de reacties op eerdere berichtgeving over het schip. Dus wat ik graag wil is dat het schip behouden kan blijven worden.
0: De gemeente Groningen gaat een bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerden om te onderzoeken of verplaatsing mogelijk is. Lees daar ook over meer in onze app.
2: Dank je. Dan snel door naar Harma met het weer.
3: Vanmiddag is de zon, er komen stapelwolken. En met een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt een graad of 12 zo in Lauwersmeergebied tot een graad of 16 verder de provincie in. Vanavond en vannacht opklaren weer. Er kan wat nevel en mist ontstaan met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En maand wordt dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt 15 tot 17 graden.
2: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van Yves Berends. Ze hebben een vraag. Droom jij over mij vannacht? En hier is Joan Osborne, One of Us.

vannacht. En er zijn er mensen die zeggen, nee hoor, ik droom niet. Nee hoor, helemaal niet. Leugens, leugens. 'S Ochtends word je wakker met een blos op de wangen. En dan weet je, oh, ik weet alweer, ik heb gedroomd. Dat gaan we niemand vertellen, hou ik lekker voor mezelf. Muziek voor je van Rockwell, Somebody's Watching Me. En Rockwell die kreeg een bericht van, joh, je hebt een hit. Rockwell die wou het niet geloven, totdat hij in de auto zat. Zijn eigen liedje hoorde. En de DJ zei van, het is een hit. Hij was zo blij dat hij beide de macht over het stuur verloor en de vangrail pakte. Ging net goed.

invangen. Bij het laatste stukje moet ik denken aan het liedje van Normaal. Ik kieke ook aan. Ook leuk om eens een keertje te draaien. Ik zet hem even op het lijstje. Shepard hoor je zometeen. Erik Bats hoor je zometeen. En Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Die twee doe je nu in duet op Radio.

0: Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart.
1: Ja.
0: I'll give you my everything, I'll give you Erik Bats. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen tussen 4 en 6, Studio Grun. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, best wel veel. Ik heb zelfs een speakbriefje meegenomen.
0: Ja.
1: We gaan het onder andere hebben over de zaak Meesters. Ik weet wel, die Engelse drugscrimineel Robert D. Hoger beroep vanmiddag. Onze collega Goosje Boer is erbij. Dus die praat ons straks ook bij over de laatste ontwikkelingen. De Oosterpoort. Ja, toch sprake van dat hij op dezelfde plek blijft. Hè? Het was eerst sprake van dat hij naar het stationsgebied zou gaan. Maar dat
0: opdelen gaat ook niet gebeuren.
1: Ja, nee, dat gaat allemaal niet gebeuren waarschijnlijk. Enfin, onze collega Wouter weet daar weer meer van. Dus horen we straks ook. We gaan het nog hebben over N-wegen.
0: Daar kan je zo lekker doorrijden, maar het is gevaarlijk soms.
1: Levensgevaarlijk af en toe, dus pas op mensen.
0: Straks... Waarom dan niet gewoon meer flitspalen neerzetten?
1: Nog meer?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nog meer.
1: Gewoon, je moet gewoon je rechtervoet in bedwang houden, Karel.
0: Maar mensen doen dat niet.
1: Nee, dat klopt.
0: En als mensen dat niet doen, dan moet je ze straffen, dan moet je ze raken, dan pak je ze in de portemonnee.
1: Stok erover.
0: Stok er.
1: Zo ken ik je weer, Karel.
0: Nee, maar serieus. Ik bedoel, iedereen zegt altijd van, nee, Nederland wordt veel te licht gestraft. Nou, huppatee, meer van die flitspalen.
1: Nou, meer daarover zometeen dus bij ons.
0: Ja.
1: We hebben de lach, die al een paar dagen staat. Nades is erbij. Maartje is er wel, maar er schijnt iets nog belangrijker te zijn dan deze show straks. Dus...
0: Dat wordt ook onthuld straks?
1: Nee.
0: Dat wordt niet onthuld.
1: Nee, gaan we niet over hebben. Nee. Maar gewoon luisteren we ook nog heel veel fijne muziek.
0: Dus, mooi, zo mooi, mooi, mooi. Deze is van Shepherd, die heet Die Young. Ik wens je nog een fijne donderdag en heel graag tot morgen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof. Blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
16: Mooi Erik. Beving vanmiddag rond 14:15 in het noorden van onze provincie. Epicentrum lag volgens het KNMI in Uithuizen. En de beving aan de kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Cultuurcentrum De Oosterpoort lijkt toch op de huidige locatie te blijven, blijkt na onderzoek van de gemeente. Want om alles te verhuizen dan wel gebouwen te splitsen bleek veel te duur. En archeologen hebben tijdens onderzoek bij Amsweer twee complete sets maalstenen uit de ijzertijd gevonden. En het is voor het eerst dat zo'n vondst in Noord-Nederland is gedaan.
15: Meer straks in Noordnieuws om 16:30.
1: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
19: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
20: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
21: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
20: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
19: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
20: Vergaderen en ontspannen?
22: deschaapsberg.nl.
23: Radio Noord.
15: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
15: Goedemiddag, donderdag 7 mei. Welkom bij het slotstuk van je middag. Met weer, verkeer, Groningse topografie. Prijzen te winnen met de lachlijn. En de leukste muziek.

0: Machine en The Beat of Your Heart. We gaan meteen maar even naar de weg. Is het druk, Nadesh?
1: Nou, het is redelijk druk. De N33 Eemshaven richting Assen tussen Veenam en Gieten. Daar is het dicht. Er komt door werkzaamheden daar. Dan nog de N975 Onstwedde Musselkanaal. De aansluiting met de N365 en Mussel. 10 minuten is je vertraging daar. Best een opvallende plek. Gaan we nog even naar de stad. De JC Kapteinlaan richting de Sumatralaan. Drukte, je vertraging is daar 7 minuten.
0: Oké, mocht je onderweg zijn, ook even de zonnebril erbij op. Want het zonnetje is gezellig bij je, Harma.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, het oosten van de provincie heeft toch wel weer wat meer wolkenvelden. Dat komt van nu het oosten en noordoosten. De rest van de provincie lekker wat zon. En uiteindelijk werd zo'n 13 graden op de Wadden. Het Lauwersmeergebied staat op 14,5 graden. 7 uur de zon erbij. En in Nijbeerte is 16,5 graden worden met 4,5 uur de zon. Daar zijn de doorden ook de zon weer. En daardoor dat door die wolkenvelden zit. Nou, in de komende uren hebben we ook in de door die wolkenvelden door nog. Maar vanopen en vannacht in zulke geluiding aan het overal wel op gaat kloren. Er is kans op wat nevel en mist. Met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. In Maarten worden dag met regelmatig zon. De wind is zwak tot motig. Komt uit het zuidoosten met zo'n 15 tot 17 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel en tot straks.
2: Jo, tot zo.
0: Jij zit hier al te wapperen met je handen, Nadesh.
1: Het is hier warm in de studio. Vaak staat er wel een temperatuur op. Wacht, geef me 2 seconden.
0: Ja, even kijken wat de huidige temperatuur is. Dat is een graadmeter in de hoek van de studio. Daar loopt.
1: Nog niet.
0: Nee?
1: Hij zegt dat het hier 19 graden is, maar ik heb het echt heet.
0: Het ligt gewoon aan jou. Ik heb nergens last van.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wauw.
0: Ja, gewoon opvliegers, denk ik.
1: Dat denk ik.
0: Ga rustig zitten.
1: Mag ook met 26 jaar, hè?
0: Neem een kopje thee.
1: Ja, die heb ik al, maar dan krijg ik hem nog warmer.
0: Nou, we gaan toch beginnen.
1: Oké. Okay.

0: Hem kennen we van de Fugees, Wyclef Jean, en haar kennen we ook natuurlijk, Shakira, Hips Don't Lie. Vandaag is bij het gerechtshof in Arnhem het hoge beroep van start gegaan in de zaak Meesters. Het gaat daarbij om de Britse drugscrimineel Robert D., die tot levenslang is veroordeeld voor het geven van de opdracht om Meesters te vermoorden. Groningse docent Gerard Meesters werd 24 jaar geleden in de deuropening van zijn woning met 8 kogels om het leven gebracht. Verslaggever Goos de Boer heeft er allemaal bij gewoond. Goos, eerst even de zaak zelf. Hoe zat dat ook alweer?
1: Ja, zeer heftig verhaal. 2002, lang geleden dus al. Het had allemaal te maken met de zus van Gerard Meesters, Jeannette. Die woonde in Spanje en die was daar betrokken. Deed hand- en spandiensten voor een drugscriminele bende. Een drugsbende eigenlijk. En ja, ze had samen met een vriendin een partij drugs achterover gehouden, gedrukt. Daar werd ze althans voor beschuldigd door die bende. Ja, en vervolgens kwamen die criminelen, een team van die criminelen, eigenlijk naar Groningen toe en die eisten van Gerard Meesters het adres van zijn zus op. Maar Gerard Meesters had geen idee waar zijn zus was. En vervolgens kwamen ze een paar dagen later terug en toen deed hij de deur open en toen was het pang, pang, pang. 8 keer zelfs. En werd hij in koele bloede werd hij vermoord.
0: Ja, en hoe is dat hoge beroep vanmiddag verlopen?
1: Chaotisch. Dat had alles te maken met de verdediging. Die heeft van alles geprobeerd. Die heeft geprobeerd om de zaken onmiddellijk te stoppen eigenlijk. Het had ook mee te maken dat die criminele, die Britse crimineel, die zit in een gevangenis in Parijs, want die is ook veroordeeld voor internationale drugshandel. Daar was een kamertje vrijgemaakt voor een videoverbinding. Nou, daar zou die gaan zitten. Toen weigerde hij dat vervolgens. En later tijdens de zitting, na een aantal schorsingen, toen wilden zijn advocaten wel weer dat hij daar kwam zitten en gehoord zou worden. Maar toen konden ze weer geen contact met hem krijgen. Dus het was een heel gedoe vandaag. En het had er ook een beetje mee te maken dat advocaten doen dat. Hè, die proberen zo'n zaak toch te traineren.
0: Ja, heel vervelend lijkt me dat ook voor de nabestaanden. Waren die ook bij aanwezig vanmiddag?
1: Zeker. Koen, de zoon, die was destijds 21 jaar toen zijn vader op deze manier van het leven werd beroofd. Die zat in Zwitserland, ook weer een videoverbinding. En zijn dochter, die was er in elk geval wel samen met de weduwe van Gerard Meesters, Marianne. Ja, en voor hun was het zwaar. Vooraf hadden ze ook zoiets van, wat wordt dit voor een dag? Laten we even luisteren naar de weduwe Marianne.
2: We zagen er een beetje tegenop, maar achteraf heb ik toch een goed gevoel over deze sessie die hier geweest is. En ik ga toch redelijk ontspannen naar huis. En in afwachting op de volgende sessie. Maar het is een lange procedure en daar worden we niet blij van. Maar oké, het zij zo.
3: Het is toch een soort spel, hè, met de verdediging. Dat zien we vandaag ook.
2: Het is inderdaad een soort spel. Die verdediging, dan je zet je schrap. En je denkt van, oh jee. Maar de rechter en de raadgevers en de officier van justitie die spelen daar weer heel mooi tegenaan. Het is het schaakspel, maar ze staan wel sterk. En dat geeft me wel een goed gevoel.
3: En voor jullie als nabestaanden op naar weer een volgende ronde, hè?
2: Ja, het is inderdaad toch best wel frustrerend, kan ik zeggen. Na zoveel jaren, 24 jaar bijna. Maar het is niet anders. En we zijn nog gezond en we gaan ervoor. En ik hoop dat ik de eindsessie uiteindelijk mee mag maken.
0: Dat zei Marianne, de weduwe dus van Gerard Meesters. Ja, Goos, we horen het haar ook al zeggen. Op naar de volgende sessie. Hoe gaat het nu verder?
1: Nou ja, de verdediging is aan het einde van de rit ook met een aantal onderzoekswensen gekomen. Een van de hoofdrolspelers van destijds, die zit ook gewoon in de cel. Die moet verhoord worden wat hun betreft. En zo hebben ze nog wat meer wensen. Nou ja, daar moet het gerechtshof dan vervolgens weer een beslissing over nemen. Dat gebeurt over 3 weken. Ja, en dan moet er verhoord worden enzovoort. Ja, en dan kun je het wel invullen. Dan gaat dat weer maanden en maanden, zo niet nog langer, gaat dat duren voordat deze zaak wordt voortgezet. En de weduwe zei het eigenlijk al, van voorlopig zijn we er nog niet vanaf. Dus voordat dat hoger beroep wordt afgerond, zijn we echt al diep volgend jaar in.
0: Oké, Goos de Boer vanuit het gerechtshof in Arnhem. Dankjewel.

0: Het is Nadesh op de stoel van Maartje op donderdag.
1: Ja, even wennen, hè?
0: Ja.
1: Nou, volgens mij was ik er vorige week ook.
0: Ook op donderdag?
1: Ja, of die week daarvoor. En dan heb jij weer een oude lul.
0: Het zijn allemaal een beetje rare weken, hè? Met al die.
1: Nee, jij neemt gewoon veel vrij.
0: Dat is ook zo, ja.
1: Maar het is je gegund.
0: Dankjewel. Ja. Vandaag weer een nieuw plekje voor onze topo. Waar zijn we?
1: We zijn op een plekje waarvan het eerste wat jij tegen mij zei was: bedoel jij niet Bourtange?
0: Ja, ik dacht, jij bent in de war.
1: Nee, ik ben vaak in de war, maar vandaag valt dat mee. We zijn namelijk in Borgertange.
0: Borgertange?
1: Borgertange, ja. Het is een klein dorpje in de gemeente Westerwolde. Het ligt ten zuidwesten van Sellingen. En qua adressen valt het dan ook onder Sellingen. En eigenlijk bestaat dat hele gehuchtje eigenlijk alleen uit de Borgertangerweg. Dus ik had wat info proberen op te zoeken. Nou, is best wel moeilijk. Er valt best wel weinig over te vinden. Inwonersaantallen zijn dan ook niet bekend. Maar ik heb even geteld. Vaak niet heel betrouwbaar, naar desje naar feitjes. Maar ik heb volgens mij 5 huizen en boerderijen geteld.
0: Oké. Met andere woorden, we hebben hulp nodig.
1: We hebben hartstikke hard hulp nodig. Dus help mij op weg. 050-381-288. Want ik wil eigenlijk van alles weten over Borgertange.
0: Oké, nou. Weet jij meer over Borgertange? Help ons met de Groenipedia-pagina. Nadesh zit er klaar voor. 050 dus 388-288. Nou, kom maar door, zou ik zeggen. Ondertussen hebben wij muziek nog even. Roelof van der Velde, deze week ons Gronings Goud.
2: Gronings Goud.
3: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
2: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat older.

0: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
7: Europakinderhulp.nl.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Half 5, het nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gebouwen die horen bij de bloemenveiling Eelde staan in de verkoop. Eigenaar Flora Holland kondigde eind vorig jaar aan deze zomer te vertrekken uit Eelde en zet het vastgoed nu te koop. Volgens RTV Drenthe zijn er al meerdere gegadigden om het vastgoed over te nemen. Een woordvoerder kan niet zeggen welk prijskaartje aan de gebouwen hangt. Omdat de aan- en afvoer van bloemen in Eelde terugliep, was het voor Flora Holland niet langer rendabel om de bloemenveiling open te houden. Een groep ondernemers wil de krachten bundelen om van het terrein één groot servicepunt te maken voor de sierteelt in Noord-Nederland. Cultuurcentrum De Oosterpoort lijkt toch op de huidige locatie te blijven, blijkt naar onderzoek van de gemeente. Het gebouw aan de Tromsingel loopt technisch gezien op de laatste benen. Een plan om alles te verhuizen naar het stationsgebied, dan wel gebouwen te splitsen, bleek veel te duur. Het gemeentebestuur koerst nu op een renovatie op de huidige locatie van De Oosterpoort. Te meer naar onderzoek blijkt dat de grote zaal kan worden uitgebreid naar een capaciteit van 3200 bezoekers. Op een andere plek in het gebouw, waar nu Kunstpunt zit, zijn mogelijkheden om een zaal speciaal voor klassieke muziek te bouwen. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen worden binnenkort besproken met de gemeenteraad. 8 dodelijke slachtoffers vorig jaar bij frontale botsingen op Groningen en wegen. Tussen 2022 en 2024 waren dat 6 slachtoffers. En dit jaar loopt het aantal dodelijke slachtoffers alweer op. Met vorige maand nog een dodelijk ongeluk op de Eemshavenweg bij Zuidwolde. Verkeerspsycholoog Dick de Waard heeft wel een oplossing.
12: Ervoor zorgt dat de weg zo is ingericht dat mensen fouten kunnen maken, dat die niet meteen slecht aflopen. Hè. Vergevingsgezind noemen we dat. En mensen maken een stuurfout en komen in de berm terecht. En rijden dan niet meteen tegen een object aan, een lantaarnpaal of een boom.
11: De inschrijving voor de 39e editie van de 4 Mijl van Groningen is begonnen. Voor deze zondag de 11e oktober zijn 30.000 startnummers beschikbaar. Vorig jaar waren dat de 28.500. Veel ruimte voor nog meer lopers is er niet meer op het parcours van Haren naar Groningen. De starttijden blijven wel hetzelfde, legt Johan Meijer van de organisatie uit.
13: Dit jaar kunnen we binnen hetzelfde tijdsbestek meer deelnemers kwijt, doordat we iets gaan schuiven met de begintijden van de waves. Daar waren we vorig jaar toch best wel defensief in. Hebben we gezien dat er op bepaalde plekken best heel veel ruimte zat. En die gaan we iets in elkaar schuiven, waardoor er 2 waves extra gestart kunnen worden. En daar kunnen we minimaal 3000 mensen in kwijt. Dan kom je al makkelijk bij die 30.000 inschrijvingen in de buurt.
11: Ook altijd in de buurt, rtvnoord.nl.
10: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
14: Vanmiddag is de zon, er komen stapelwolken en met een zwakke tot motige
12: bij die 30.000 inschrijvingen in de buurt.
11: Ook altijd in de buurt, rtvnoord.nl.
10: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
14: Vanmiddag is de zon, er komen stapelwolken en met een zwakke tot motige noordoostelijke wind wordt een groot

0: hebben zojuist Borgertangen op de kaart gezet. Kun je ons meer vertellen over dit gehucht? Dat ligt ten zuidwesten van Sellingen. Bel of app dan even 050-3188-288.
1: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
2: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
3: Het is weer Happy Days bij Van Uffelen. Veel korting op de mooiste modemerken.
4: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
5: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
6: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.

0: scoorde 1 hit in ons land in de jaren 90 en daar bleef het ook bij. De Spin Doctors, Two Princes. We gaan de lachlijn spelen. We zijn deze week een nieuwe lach begonnen.
1: Hij is moeilijk, hè?
0: Vind je moeilijk?
1: Ik vind hem heel moeilijk. Ik had hem al even gehoord in de auto en ik dacht, ik heb geen idee wie dit is.
0: Nee, het is in ieder geval niet Drewes Wilderman. Die werd gisteren genoemd. Die natuurlijk nu in zijn kano, of nu niet, maar te zien is op TV Noord in zijn kano.
1: Die blijft maar kanoën de hele dag.
0: Ja, er komt geen einde aan het water in Groningen. Ja,
1: man.
0: Drewes is het niet. Ook Wie het Duk werd genoemd. De dag na bevrijdingsdag. En die is ook niet goed.
1: Nee.
0: Maar wie is dit wel?
1: Dat is
0: de vraag.
1: Sorry.
0: Even zo. Daar komt hij.
1: Oké. Okay.
0: Dat was luid en duidelijk. Wie is de man achter deze lach?
1: Ja, want er vallen flinke prijzen te winnen weer vandaag.
0: Zeker, ja.
1: Ik heb een hele mooie tegel. Jij zegt altijd een sieraad voor op het dressoir.
0: Ja, maar je mag hem ook ergens anders neerzetten.
1: Ja?
0: Ja hoor.
1: Oh, nou hij staat er bij mij jaren op het dressoir.
0: Ja?
1: Als in daar hoort hij, maar dat hoeft dus helemaal niet.
0: Hoe kom jij aan zo'n muziektegel?
1: Ja, nou ik mag af en toe de prijzen doen. Ja, dan vind je wel eens wat.
0: Oh. Van de vrachtwagen gevallen, zeggen ze dan.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus bij jou op je nachtkastje. Nou, dat kan ook prima.
1: Al gelukkig.
0: Ja, ja, zeker. En er komt ook muziek uit, hè?
1: Er komt ook muziek uit. Ja. Als je de codes kent, dan kom je naar de lijst der winnaars. En daar mag jij dan ook je favoriete nummer erin zetten. Moet je er wel één uitkegelen?
0: Maar ja, goed. Maar dat is wel op zich heel leuk om te doen, hè?
1: Zeker.
0: Gewoon een plaatje eruit kegelen en zelf een nieuwe kiezen. En dan krijg je hem thuis gestuurd. En je krijgt ook een paar RTV van sokken erbij.
1: Ook nog.
0: Die moet er ook bij.
1: Doe maar weer.
0: Nou, dat zijn de prijzen en dit is de lach. Nou, wil je een gokje wagen of denk je al iemand te herkennen? Dan moet je zeker bellen. 050-3188-288. Wie weet ben je dadelijk onze kandidaat in de lachlijn. En ondertussen hebben wij muziek. Dit is Samieu.

0: above.
1: Zo mieu op Radio Noord en Dark Before the Dawn. We gaan de lachlijn spelen. Aan de telefoon heb ik Sander Dunning. Sander, goedemiddag.
2: Ja, hallo.
1: Hallo. Had jij net Nadez ook aan de lijn of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja, die is een beetje de telefoniste van Noord vandaag. Met allerlei dingen bezig. Waar ben je nou mee bezig, Nadez?
3: Ja, nou, iemand belde voor iemand van onze andere afdeling. Ja, die belde ook met de radio, dus dat gaat niet werken.
1: En dan ga je gewoon doorverbinden?
3: Nou, ik kan hier niet doorverbinden, dus ja, dan moet ik even een ander telefoonnummer.
1: Oh ja, oké. Okay. Nou, wij gaan ondertussen een spelletje spelen. Sander, je bent er doorgekomen tussen al die andere bellers.
2: Ja.
1: Dat is op zich al een kunst. Ja, de derde dag dat hij staat, de lach. Had je hem al eerder gehoord?
2: Ja, ik heb van de week ook gebeld. Kreeg een maatje aan de lijn. En toen had ik een naam doorgegeven.
1: Ja?
2: Marcel Hensema, dat was hem niet.
1: Dat was hem niet. Oké.
2: Okay. Nee.
1: Nou, we gaan nog even luisteren naar de lach. En wie is het dan wel nu, volgens jou?
2: Koning Willem-Alexander.
1: Onze koning.
2: Ja, ik denk vorige week was Koningsdag.
3: Ja, wel een goede gedachte gaan.
2: Koning hebben we nog nooit gehoord in de laag.
3: Nee.
1: Nou, is het zo? Is hij nog nooit geweest?
3: Dat kan ik.
1: Nu je toch met de administratie bezig bent.
3: Ik ben van alle markten thuis vandaag. Ja. Erik, maakt echt niks uit. Jij roept, ik draai.
1: Koning Pils. Oh nee, dat mag ik niet meer zeggen.
3: Dat mag
1: Koning Willem-Alexander. Prins, voormalig prins.
3: Nee, ja, ik wou dat zeggen.
1: Prins Pils. Zo was het. Weet je al meer?
3: Nee, hij is nog niet geweest.
1: Niet geweest, daar heb je helemaal gelijk in, Sander. Dus dan zou zomaar kunnen dat hij het nu wel is.
3: Oei.
2: Oh. Nee.
1: Nee. Ah. Nee. Jouw antwoord is helaas fout. Ja, nou, daar kan deze persoon
2: wel. Ik heb nog wel een vraag tussendoor. Kan dat?
1: Nou, ik 10 seconden.
2: Oké, ik zag Maatje lopen, maar ik vind het gek dat Nadez er zit.
3: Oh, ja, is die goed, Sander?
1: Vind ik ook gek. Ik leg het zo wel even uit. Blijf even hangen.

0: iconisch nummer van Stevie Wonder, Master Blaster. Vandaag zijn wij in, ik moet even naar Borgertangen, ik wil zeggen Boertangen zeggen.
1: Ja, nee, dat kan niet, het is niet Boertangen, nee, we zijn in Borgertangen.
0: Ja.
1: Een plek die jij dus blijkbaar niet kent.
0: Nee, dat geef ik eerlijk toe.
1: Nou, dat is wel flink van je. En eigenlijk weet ik er ook helemaal niet zoveel van. Inwonersaantal is niet bekend, ik telde 5 huizen. Valt vrij weinig over te vinden. Ik heb alleen een nieuwsbericht gevonden uit januari dit jaar. Maar daar ga ik je straks meer over vertellen. Ik heb nog wel wat gevonden over de naam. De naam wijst namelijk op een zandrug, een tange, in het Hoogveen. En Borger verwijst dan naar het vlak gelegen gehucht Terborg.
0: Aha.
1: En dat is eigenlijk het enige wat ik nou nog een beetje kan vinden. Dus ik ben vooral benieuwd, map je informatie over Borgertangen. Laat het even weten.
0: Ja, ben jij toevallig inwoner van Borgertangen?
1: Wat ben je dan, een tang?
0: Een Borgertangen.
1: Ja.
0: Ja. En misschien hebben ze wel een schipnaam, mensen die daar wonen. Misschien ken jij iemand die daar woont. Breng ons even in contact, zou ik zeggen. Want we zoeken nog een ambassadeur natuurlijk. Dus je kunt ons bellen 050-3188-288.

0: Ik krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: De Winter Riool Service
10: lost elke verstopping en lekkage snel op.
9: De Winter Riool Service.
10: Kijk op uriool.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 5 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oeverterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nu Gronings Nieuws. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
17: Ja, op de Zuiderweg bij Lagerland zijn 2 auto's en een busje op elkaar gebotst. De weg is afgesloten. 1 inzittende is in ieder geval naar het ziekenhuis gebracht. Het hoge beroep tegen de Engelse drugscrimineel Robert D. gaat door, ondanks een verzoek van de advocaat om de veroordeling door de Groninger rechtbank tot levenslang te vernietigen. D. werd daartoe veroordeeld voor de moord op de Groninger docent Gerard Meesters in 2002. En de inschrijving voor de 39e editie van de 4 Mijl van Groningen is begonnen. Voor deze zondag, de 11e oktober, zijn 30.000 startnummers beschikbaar.
16: Meer Gronings nieuws hoor je straks om 17:30.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg, Groningen.
1: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
19: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
20: Kom lekker overdekt shoppen in winkelcentrum Paddepoel met meer dan 70 winkels onder één dak. Onze ondernemers staan voor je klaar. Je kunt gratis anderhalf uur parkeren en we zijn goed bereikbaar. Kijk op paddepoel.nl, winkelcentrum Paddepoel. Dat shopt lekker.
21: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
24: Met Erik Bad.
25: Donderdagmiddag, het einde van de week is alweer in zicht. Straks verkeersinfo, het weer en na 4:30 nog meningen van Groningers op straat. Over

0: Lawrence, I'll be there for you. We hebben hier een adres met een adrescam.
1: Ja, ga er maar eens even lekker voor zitten, want het is een lijst.
0: Ja?
1: Ja, de A7 Groningen-Heerenveen tussen Groningen en Corpus. Groningen-Corpus en Leek. 8 minuten is je vertraging daar. De A28 Groningen richting Zwolle tussen knooppunt Julianaplein en Haren. 5 minuten is je vertraging daar. De N33 Eemshaven-Assen tussen Veendam en Gieten is het dicht, klomp door werkzaamheden daar. Diezelfde N33 Eemshaven-Veendam tussen Veendam-Noord en Veendam zelf is 3 minuten vertraging. Dan nog als laatste de N34 tussen Emmen en Zuidlaren. Tussen Gasselte en de aansluiting met de N33 voor de rotonde van Gieten daar 5 minuten vertraging.
0: Wat een drokte, ja.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Nee. En mocht je onderweg zijn, is de kans groot dat je ook enige vertraging hebt onderweg. Blijf gewoon lekker luisteren naar de radio, zou ik zeggen. We zijn er tot 6 uur nog met Studio Grun en ook meningen van Groningers op straat straks.
1: Ja, dat klopt. En dat is best wel toepasselijk, hè, met de weg. Want Ronald die is in Vinkhuizen en die vraagt zich af of mensen zich eigenlijk nog wel veilig voelen op de weg.
0: Ja, en dan met name de N-wegen ook.
1: Nee, met name de N-wegen. Dat was natuurlijk in het nieuws dat er 8 ongelukken zijn gebeurd in 2025.
0: Ik schrok ook van die cijfers, hoor.
1: En dat is echt niet normaal. Nee, het is echt veel.
0: Dus mocht je op de weg zijn, wees dan ook voorzichtig vooral. En we doen het na 6:30, hè, de meningen van Groningers.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Laat dat duidelijk zijn, oké. Zometeen nog terug naar onze topo, Borger Tangen. Maar eerst muziek. Hier zijn de Boss Skaggs.

0: Skex en What Can I Say. Hallo weer, Harma, mooi.
1: Ja, mooi.
0: Vind je nog een beetje een schien weekend?
1: Ja, zoals nou liep, dan blijft het dit weekend in, blijft het al droog. Dat is mooi metnoom. Dat heeft te danken aan het hoge drukgebied waar op dit moment zijn noorden van ons ligt. Maar die temperatuurverschillen die binnen toch wel behoorlijk oplopen vandaag tussen het zeewater en boven het vaste land. En dan liggen we wel onder hoge druk. Maar vanuit Delfzijl kwam toch net even een melding dat er toch wat sputters naar beneden kwamen. En die waren nooit in de verwachting. Maar dat geeft dus toch wel aan dat die temperatuurverschillen ook iets daalt. Nou ja, uiteindelijk is het met licht bewolkt weer een dikke vatting geworden worden in rood schaal. 10 uur de zon tot dusver. Een motige tot vrij krachtige noord-noordoostelijke wind. En er is zo'n dikke 3 mm verdampt. En het is 34 kilometer zicht. Nou, dat hoge drukgebied, dat ligt er dus mooi ten noorden van ons. Dat schroeft de komende dagen op richting Scandinavië. En dan hebben we nou in eerste instantie nog die noordoostelijke wind. Maar wanneer dat het iets verder weg bij ons vandaan schoven is, dan draait de wind naar het zuidoosten. En dik in die temperatuur mooi wat windsbouw. Maar op zaterdag zou het 20 graden worden. Daar zit ik nou wel weer een beetje, omdat geleidelijk aan die wind alweer wat eerder naar het noordoosten zou gaan draaien. Omdat er vanuit het zuidwesten en westen een front dichterbij wil gaan komen. En die geeft een beetje wat tegengas. Maar dus ook weer wat koelere lucht in een morgen zon of die 20 graden nog hoog wordt. Maar houd in ook, het blijft wel droog. En op zondag ook. En morgen ligt in de wat wisselvallige toon geworden. Maar op dinsdag weer we droog. En volgende week wordt het allemaal wel heel spannend. Op de lange duur ligt het toch wat wisselvallig. Maar dus ook gruis om weer te gaan worden. Maar dat is lange termijn. Eerst maar eens even weer op dit moment. Nou, er zit dus een buitje zo boven het noordoosten van de provincie. Het oosten heeft ook wel enige bewolking. Vanochtend en vannacht opklaren weer. Er kan wat nevel en mist ontstaan. Het is rustig met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt het dag met regelmatig zon. De wind zwak tot matig. Komt door het zuidoosten met 15 tot 17 graden. Zaterdag 17 tot 19 graden. Misschien 20, maar dat hangt dus nog omdat de wind weer naar het noordoosten zou draait. Zondag regelmatig zon. 14, 15 graden. In de nacht nog net droog. Morgen een paar buien en wat regen. Dinsdag alweer droog en de temperatuur, ja, die doet wel weer een stap terug. 12 tot 14 graden.
0: Oké, maar in ieder geval een droog weekend, dat wel.
1: Ja, weer een mooi weekend voor de boeg.
0: Oké, nou, dan zijn we wel weer.
1: Zo is het.
0: Harma, bedankt.
1: Jo.
0: Mooi. Er komt toch geen nieuwe grote popzaal in het stationsgebied in stad. De gemeente Groningen zet vol in op een verbouwing van de huidige Oosterpoort. En dat is nogal een koerswijziging. Verslaggever Wouter Holsappel, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe zat het ook alweer?
2: Ja, zo'n 10 jaar geleden vond de gemeente Groningen dat die Oosterpoort toch wel een beetje op zijn laatste benen aan het lopen was. En toen werden er plannetjes gemaakt om gewoon een volledig nieuwe Oosterpoort, een nieuw muziekcentrum te bouwen. Er zijn verschillende locaties voorbij gekomen. Bij het Stadstrand nog, in de Suikerzijde, maar de meest concrete was toch wel in het stationsgebied. Nou, dat bleek echt veel te duur. Dat ging echt met volgens mij wel 200 miljoen over het bedrag heen wat ze ervoor bedacht hebben. En ja, toen gingen ze op een gegeven moment kijken van kunnen we dan niet een nieuwe grote popzaal toevoegen in het stationsgebied? En dan gaan we de rest van de Oosterpoort renoveren. Dan hou je twee dingen over. En ook dat blijkt te duur. En terwijl ze daarmee bezig waren, kwamen ze eigenlijk tot de conclusie, kunnen we die grote popzaal niet gewoon in de huidige grote zaal bouwen? En dat is nu wat ze gaan doen.
0: En hadden ze dat 10 jaar geleden niet kunnen bedenken?
2: Nou ja, ik denk dat het ook een beetje is van 10 jaar geleden wilden ze echt iets nieuws toevoegen. Hè. Ze wilden een schaalvergroting. Ze wilden meer concurreren met de grote steden in Nederland. En op dat moment dachten ze, zo'n grote popzaal waar meer dan 3000 mensen in kunnen, die past niet in die vierkante meters die daar nu aan de Trompsingel in de stad zijn. Dus zijn ze naar andere opties gaan kijken. Nou, aan de ene kant kun je zeggen van, hadden ze niet eerder moeten bedenken, misschien kan het toch wel in die grote zaal van de Oosterpoort. Aan de andere kant, als je nou eenmaal ergens voor hebt gekozen, dan snap ik ook wel dat je alles gaat onderzoeken totdat je weer terugkomt op die beslissing.
0: Ja, maar waarom kan het nu dan wel in de huidige Oosterpoort?
2: Nou ja, ze zeggen dus hebben een nieuw architectenbureau daar ook naar laten kijken en die is eigenlijk in die zaal gaan lopen en die heeft gezegd, wat nou als we al die tribunes eruit halen, dan bouwen we balkons, bouwen we om de ring heen eigenlijk, zeg maar, om de randen van de zaal. We kunnen op de vloer kunnen zo'n 1800 mensen kwijt. En op die balkons nog meer dan 1000. En dan heb je gewoon een grote popzaal.
0: Ja, nou weer terug naar de tekentafel dus.
2: Ja.
0: Hoe lang gaat het nu nog duren, denk je? Want het speelt natuurlijk al een hele lange tijd.
2: Ja, ik denk dat het goed is om toe te voegen dat er ook dus een extra zaal gebouwd gaat worden. Er gaat een extra zaal gebouwd worden voor het Noord-Nederlands Orkest. Een zaal specifiek gericht op klassieke muziek. Nou, wat ze gaan doen, ze moeten natuurlijk eerst naar de gemeenteraad. Nou, er zal wel weer heel veel politieke gedoe over komen, want een deel van de oppositie had dit plan eigenlijk vorig jaar al gezegd, van kijk nou of dit mogelijk is. Dat hebben ze toen niet gedaan, komen ze nu alsnog mee. Dus het zal eerst door de gemeenteraad moeten. Als het erdoor is, gaan ze dus eerst op een andere plek in de Oosterpoort een zaal, ik weet niet precies hoeveel, 1000, 1100, 1200 mensen, gaan ze bouwen voor klassieke muziek. Dat betekent dat het Noord-Nederlands Orkest, zolang die verbouwing bezig is, gewoon nog in de grote zaal terecht kan. Als die verbouwing van die klassieke zaal klaar is, dan zal worden begonnen met de verbouwing van die grote popzaal. Nou ja, ik denk dat het niet eerder is dan 2036, 35, 36, misschien zelfs 37, voordat het hele verhaal eindelijk klaar is. Maar ja,
0: dus nog 10 jaar wachten.
2: Ja, maar je weet maar nooit.
0: Nee, maar dat het op deze plek blijft, dat is nu wel zeker.
2: Ja, want als je kijkt naar het geld, er is ongeveer 400 miljoen voor gereserveerd voor deze plannen. Ja, en je kunt je dan wel afvragen, hebben ze dat niet eigenlijk wel heel verstandig gedaan? Want er zijn projecten, bijvoorbeeld in Den Haag, Amare Cultuurcentrum, hadden ze 177 miljoen voor begroot, werd 520 miljoen. Hier hebben ze toch wel echt gedacht, we moeten dit zo goed uitzoeken dat dat niet gebeurt. En daar lijkt het wel op dat het die kant op gaat, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker.
0: Nee. En die locatie, dat stationsgebied, daar zijn natuurlijk ook allerlei architecten om mee bezig geweest. Dat is allemaal weggegooid geld. Dus
2: dat is weggegooid geld, maar ik denk als je het niet goed uitzoekt en je komt dan een tegenvaller van 150 miljoen tegen, of zoals in Den Haag, van 177 naar 520 miljoen. Dan heb, dan heb je denk ik nog liever die onderzoekjes allemaal gedaan.
0: Okay,
2: het is wel belastinggeld. Op die manier denken ze daar goed mee om te gaan.
0: Precies. Onze belastingzin.
2: Precies, dat dacht ik.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten maar af.
2: Ja.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Maak ook zaad. Precies.
3: Oeh, fanatiek ben jij.
2: Borgertangen zijn we vandaag.
3: Ja, niet Boertangen, zoals jij de hele tijd wil zeggen. We zijn in Borgertangen. En ik ben al een beetje op weg geholpen, met name door Gerard. Die heeft mij namelijk de inwoners gestuurd van Borgertangen. Vooral de Borgertangenweg. In Sellingen zeggen ze dan, maar dat is dus Borgertangen. En dat is 5 adressen ongeveer.
2: 5.
3: 5, dus ik had goed geteld.
2: Oh, zat je goed.
3: Ja, dat is ook wel een keer leuk. Dat is klopt wat ik zeg.
2: Ja.
3: Dat is nieuw voor mij.
2: Ja, dat snap ik.
3: We zijn inderdaad in Borgertangen. Het is een gehucht in de gemeente Westerwolde, vlakbij Sellingen. En op dit moment wordt er onderzoek gedaan in Borgertangen. Dat is dan in de hele omgeving van Sellingen. Dus ook Ter Borg, Borgerveld, dus ook Borgertangen, de Vennekampen en Louden. Eind januari, begin februari is een droneonderzoek uitgevoerd om de ondergrondse waterstromen in beeld te brengen. En het doel is dan te begrijpen hoe die natuur in het gebied sterker en veerkrachtiger gemaakt kan worden. Nou, dat droneonderzoek maakt dan uit van een landschaps-ecologisch onderzoek. Tot de zomer van 2027 loopt dat onderzoek, dus dat is nog wel even. Nou, daar worden dan ook metingen gedaan aan de bodem, de waterhuishouding en de planten. Die drone die wordt dan gebruikt om warmtebeelden, met warmtebeelden om in de winter dan die kwelstromen te detecteren.
2: Zo.
3: Dus dit stukje is al afgerond en dan gaan ze verder met al die andere onderzoeken. En dat maakt allemaal dan deel uit van het uitvoeringsprogramma Natuur. En dat is voor de herstel van de Nederlandse natuurgebieden.
2: En dat allemaal in Borgertangen?
3: Dat allemaal in Borgertangen.
2: Oké. Okay.
3: Dat wist jij niet, hè?
2: Nee, dat wist ik inderdaad niet, nee.
3: Nou, leer ik jou ook eens wat.
2: Ik denk dat weinig mensen dit wisten.
3: Ja.
2: Maar daar is het programma ook voor. Je steekt er wat van op ook.
3: Graag gedaan.
2: 050-388-288, als jij meer informatie hebt over Borgertangen, dat is wel welkom, hoor. Want onze Groningpedia-pagina kan nog wel wat verder aangevuld worden. Dus laat van je horen op 050-388-288. Zometeen het Nijs uit Grun, maar eerst Noordstad met Zwitser.

0: 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
1: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
2: Spanning, sensatie en actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef het mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Bijna 2 minuten over 5:30 inmiddels. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Mooi Edwin.
15: Mooi Erik. Op de Zuiderweg bij Lagerland zijn 2 auto's en een busje op elkaar gebotst. Een busje en 1 auto zijn net niet te water geraakt. 2 brandweerkorpsen en meerdere ambulances waren uitgerukt. De weg werd afgesloten. 1 inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander slachtoffer is in de ambulance geholpen. Het hoge beroep tegen de Engelse drugscrimineel Robert D. gaat door. Ondanks een verzoek van de advocaat om de veroordeling door de Groningen rechtbank tot levenslang te vernietigen. D. werd daartoe veroordeeld voor de moord op de Groningen docent Gerard Meesters in 2002. Volgens de rechter in Groningen is bewezen dat D. opdracht gaf voor de moord, omdat Meesters het adres van zijn zus Jeannette niet gaf aan een groep criminelen. Zij zou een forse partij drugs achterover hebben gedrukt. Voor weduwe Marianne Meesters is het de zoveelste gang naar de rechtszaal.
16: Ja, ja, het is inderdaad toch best wel frustrerend, kan ik zeggen. Na zoveel jaren, 24 jaar bijna. Maar ja, het is niet anders. En we zijn nog gezond en we gaan ervoor. En ik hoop dat ik de eindsessie uiteindelijk mee mag maken.
15: Tegen een 34-jarige man uit Gaza is 4 jaar cel geëist voor verkrachting van een jonge vrouw en een poging daartoe bij een andere vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie stelde de verdachte zich in beide gevallen eerst hulpvaardig op. In beide zaken is ook DNA-materiaal van de man gevonden. De zaak kwam aan het rollen na aangifte van een vrouw na een avond stappen in Groningen, 22 augustus vorig jaar. Door het onderzoek kwam het tweede incident aan het licht. De rechter doet 21 mei uitspraak. Archeologen hebben tijdens onderzoek bij Amsweer 2 complete sets maalstenen uit de ijzertijd gevonden. Het is voor het eerst dat zo'n vondst in Noord-Nederland is gedaan. De maalstenen waren onderdeel van een zogenoemde roterende handmolen. Die werden gebruikt om graan te malen. En tussen de 2 sets zijn ook aardewerken potjes gevonden. De archeologen onderzoeken of mogelijk sprake is van een zogenoemd verlatingsoffer. Een ritueel waarbij bewoners bij het verlaten van een nederzetting waardevolle voorwerpen achterlieten. En de oude boerderij Euvelgunneheem krijgt een nieuwe functie als kantoor voor het Groninger landschap. Het gebouw werd in 2019 nagelaten aan het landschap door boer Ties Dijkhuis, die zich samen met zijn familie jarenlang inzette voor het behoud van de Hunzenzone met daarbinnen zijn boerderij. Zoon Teun Dijkhuis legt het belang van het behoud van de boerderij uit.
17: Mensen kunnen zich hier ook op oriënteren om weer hun eigen verhalen op te halen. En dat hebben wij ook gemerkt hoor. We hebben een aantal jaren geleden een reunie gehad. Toen is de film De Laatste Boer van Euvelgunne ook getoond. En toen kwamen allerlei herinneringen boven. Ook van plekken waar mijn zus en ik en mijn broer, die toen nog leefden, totaal geen weet van hadden. Dus het heeft ook tot veel verbinding geleid. En zingeving bij mensen die toch ook hun verleden in Euvelgunnen hebben gehad.
15: En meer op rtvnoord.nl.
14: Dankjewel. Het weer dan met Harma.
8: Vandaag was de zondag oudbie, maar het oosten van de provincie had toch meer bewolking en in het noordoosten zat zelfs nog een lichtbuitje. Nou, vanochtend en vannacht opklaart weer, de wind neemt in kracht af. Dat betekent dat de kans is op wat nevel en mist met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt het dag met regelmatig zon. De wind is zwak tot matig, komt door het zuidoosten met zo'n 15 tot 17 graden.
14: Straks nog wat vindst u? Meningen van Groningers op straat gaat over gevaren op de weg. We keren ook nog een keer terug naar Borgertangen en we sluiten af met ons dagmenu. Gebeurtenissen op deze dag in de geschiedenis op het menu de hit van precies 39 jaar geleden. Dus wat deed jij in het voorjaar van 1987? Het komt vast allemaal weer boven als je de plaat hoort. Straks vlak voor 6.
18: Meertens Meubelen.
19: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
18: Meertens Meubelen.
19: En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
20: De koffie staat klaar.
21: Hey! Waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Meertens Meubelen.
19: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
22: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
23: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
24: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: was dat van Family of the Year. Vorig jaar kwamen op de N-wegen in Groningen 8 mensen om het leven bij frontale botsingen. Ter vergelijking, in die periode van 2022 tot 2024 lag dit aantal op 6. Ook dit jaar lijkt het aantal dodelijke slachtoffers toe te nemen. Vorige maand gebeurde er op de Eemshavenweg bij Zuidwolde opnieuw een tragisch ongeval. Hoge snelheden en risicovol inhalen zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen op de N-wegen. Aanpassingen aan de weg zouden dit kunnen voorkomen, maar vrachtwagenchauffeur Erik Danhof denkt niet dat je daarmee het gedrag verandert.
1: Er gaan altijd mensen bewust harder rijden of inhouden wat ik ken. Die loopt er gewoon erbij komen en dat hoor je toch. Maar tuurlijk, dat een weg veilig moet worden is prima. En daar sta ik ook wel achter. Vangerhoek sta ik ook wel achter. Maar voeg er iets toe. Ja, misschien iets, maar het gedrag moet ook veranderen, vind ik. Verkeer is een samenspel. Je moet geen meer nemen. En dat is het niet. Het
2: ligt aan het gedrag dus ook.
1: Ja. Mensen mijn hand in eigen boezem steken. Er gebeurt zoveel dat ik denk van, goh, als Steven Kaal mijn hand doen heeft, dan was dat niet gebeurd. Of ik word ook half ook ingehold en dan neem loden en zit ze voor je te hangen. Dan denk ik van, dat was niet nodig geweest. Was lekker achter me blijven. Maar ja, men wil dan ook niet achter een vrachtwagen zitten. En dan denk ik van, nou, loden, het gaat je hem groter worden en rie samen op. Want als je forensen hebt van waarvan nog staat of wat ik voor woon vandaan. Bestaat liggen ze dan weer bij elkaar te koekeloeren en dan denk ik van het net niks open.
2: Zijn het gevaarlijke wegen, die N-wegen?
1: Ja, tuurlijk zijn het gevaarlijke. Echt wel. Maar ze zijn ook gevoelig mocht door al die rotondetjes en middenbaben en al die dingen meer. Ja, als hij Steven hem, dan gaat mijn noodbeveiliging die klap erop. En daar heb ik geen invloed op. En die heb ik gewoon aanstaan. En die functioneert op mijn oog. En die leest alles, zeg maar. En die zegt dat die auto remt. En dan, als ik niet rem, dan remt de vrachtwagen. Nou, als ik vol ben, dan wil je dat niet weten. En dan komen de krachten los. Ja. Dat is niet fijn. Dus, maar dat weet men allemaal niet. Dit zijn riedende computers. Dus het wederzijdse is verzoek.
2: En ik vind, mensen zouden meer inlevingsvermogen moeten hebben.
1: Ja. Ik zo goud weten als een persoonauto een proefles in vrachtwagen zo down.

0: Vorige week was ons Gronings goud. Robin IJzerman, Dancing Backstage, was dat. We hadden het net al even over de gevaren op de weg, hè. Gaat ook wat vindsten over Ronald Niemeyer op had.
1: Wat vindst u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Hebt u wel eens dat raas meegemaakt op de weg?
4: Oh, vaak genoeg, ja.
5: Ja, sommige mensen kijken natuurlijk niet altijd even goed uit.
3: Voelt u zich wel veilig dan op de weg?
4: Jawel hoor, jawel. Over het algemeen wel.
6: Ja, absoluut. Ja.
7: Soms wel en soms weer niet.
4: Alleen soms dan zit er van die rare mensen tussen die doen hele gekke dingen.
7: Nee. Vooral 's ochtends als mensen naar het werk moeten. Daar hebben ze altijd haast en het allemaal pushen en zo.
4: Mensen die inhalen als niet aan en dat soort dingen. Ook al zeggen doorgestroken strepen zo.
3: Iedereen die wil de snelste zijn dan, hè?
7: Ja, de snelste. Ja. En ze doen de raarste dingen op de weg.
5: En die gaan zomaar in één keer naar links of naar rechts.
4: Ja, dat zijn ook wel mensen dat je denkt van, die volgens mij zit hier gewoon niet op te letten of te kijken of zo.
8: Probeer altijd wel rustig te blijven, want ja, boos worden heeft niet zoveel zin. Dat zorgt eigenlijk alleen maar voor meer gedoe vaak.
4: Nee, maar ik doe zelf ook wel eens domme dingen, want dan let je net even niet goed op en ja, dat overkomt je dan. Maar ja, dat doe je dan niet bewust.
7: In de ochtend ben je soms niet wakker, ik ben geen ochtendmens, dus kan ook lastig zijn, hè.
3: Ben je een heer in het verkeer?
6: Ja, absoluut.
4: Probeer het wel.
3: Camera's eraan, hè?
7: Ja, ik probeer met iedereen rekening te houden. Ja, zeker. Ja.
6: Veiligheid voorop, dat is wel nummer 1.
8: Als u niet erg vindt, ik moet iemand afzetten.
3: Ja, moet door. Dus ik zorg voor een gevaarlijke situatie.
8: U bent nu degene die voor een gevaarlijke situatie zorgt, inderdaad.
3: Stap opzij.
8: Even.
3: Oké, mooi, hè?

0: Milo Broeker, zoals hij officieel heet, uit België. Milo en You Don't Know. Vandaag waren wij in Borgertangen.
1: Heel goed, Erik. Ja. Heel goed. Waar 5 huizen staan.
0: Ja, dat was niks.
1: Nog even een laatste feitje wat je daar kan doen.
0: Ja?
1: Je kan daar prachtig wandelen, want je zit vlakbij Ten Borg daar in de buurt. En als je daar wandelt, kan je ook meedoen aan een atelierroute. En dan kan je, Ten Borg heeft ook een, of het Borgertangen, moet je nagaan, zeg ik het ook nog verkeerd. Heeft ook een atelier die dus meedoet aan die atelierroute. Dus kan je daar even binnen kijken. Zo leuk, toch?
0: Nou, dat is een mooie tip. Die pakken we nog mooi even mee, zo aan het eind. En laten wij Borgertangen achter ons. En morgen op vrijdag, bij Hans.
1: Bij Hans.
0: Morgen. En dan ben jij er ook.
1: Ja.
0: En weer een nieuwe stee in Grun.
1: Even bedenken waar ik dan naartoe ga.
0: Nou, daar heb je de hele avond op tijd voor.
1: Fijn.
0: Tot slot, we gaan op weg naar ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. En ik zei het al, we gaan terug naar het prachtige jaar 1987.
1: Ja, jij had al hele wilde verhalen erover. Ja. Maar er was ook heel erg iets anders aan de hand. Namelijk in Oude Pekela.
0: Daar had ik niks mee te maken.
1: Daar had jij niks mee te maken. Nee, ze hebben het daar over de affaire van Oude Pekela. Ja, die nam het dorp dan ook maandenlang in beslag. En landelijk kreeg het ook behoorlijk veel aandacht, hè? Volgens de politie zouden tientallen peuters mogelijk zijn misleid door mannen verkleed als clowns. En jeugdpsychiater Gerrit Mick concludeerde later dat 25 tot 30 kinderen zelfs misbruikt waren. Nou, het politieonderzoek vond geen harde bewijs en besloot, omstreden, dat de verhalen waarschijnlijk verzonnen zijn en het allemaal om massahysterie ging.
0: Ja, ik weet nog dat het toen in het nieuws was en dat het ook eerst een beetje werd afgedaan als een soort broodje-aap-verhaal.
1: Nou ja, ik weet er zelfs van en ik ben geboren in 2000.
0: Oh, dus zelfs,
1: ja,
0: jij weet het nog ook.
1: Ja, het is wel eens later in het nieuws geweest van, god, dit is het voorbeeld van massahysterie wat er allemaal gebeurd is toen.
0: Ja, maar ja, voor hetzelfde geld is er wel iets aan de hand geweest. Dus.
1: Je weet het niet.
0: Nee, en 40 jaar na dato weten we het nog steeds niet zeker.
1: Nee.
0: Dus wij gaan er ook niet over oordelen. Wat we wel gaan doen is luisteren naar de plaat wat toen een grote hit was. En ja, dat, ook dat kan me nog goed herinneren. Ze was toen al actief, hè, Madonna.
1: Was ook lekker bij het zonnetje nu, hè?
0: Ja, absoluut, ja. We gaan ermee aan tafel. Madonna, La Isla Bonita. Fijne avond allemaal.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
7: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
14: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
16: Die nemen we mee.
17: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
15: Dat is handig.
17: Zo, klaar.
15: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Radio Noord. Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Voor slechts 2 winkels van de failliete Fries-Groningse bakkerketen Van de Kloet Beukenveld is een koper gevonden. Het gaat in Groningen om de winkel aan de Parkweg. Curator Maarten Hemmers hangt aan de lijn. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: 2 winkels die een doorstart kennen. Dat klinkt als een magere oogst. Ziet u dat ook zo?
3: Ja, ik meen ook dat dat niet veel is. We hebben in dit faillissement gelukkig op een hele hoop aandacht kunnen rekenen. Zowel eigenlijk van alle bezoekers van de winkels, maar ook vanuit de media is er echt veel aandacht besteed in dit faillissement. We hebben daarmee zeg maar de winkels ook goed in de etalage kunnen zetten, zo gezegd. En we hebben ook met best wel veel gegadigden gesproken over een overname van meerdere winkels. Alleen uiteindelijk is het optelsom voor deze gegadigden toch geworden dat het te duur was om het over te nemen. En hebben deze partijen zich uiteindelijk teruggetrokken.
2: Ja, want het was gewoon niet te betalen met datgene wat er stond, de bakkerijen bijvoorbeeld?
3: Ja, zo'n ondernemer die maakt waarschijnlijk een optelsom van welke kosten ben ik kwijt aan het einde van de maand. Wat verwacht ik daar weer mee terug te verdienen? En die optelsom die maakte dat ze toch een te groot risico vonden om de bakkerij over te nemen.
2: Want waardoor ging de bakkerij failliet?
3: Nou, de bakkerij is redelijk snel eigenlijk na de start failliet gegaan. Er was al een deel in Groningen wat al gesloten was. Dat was verhuisd eigenlijk naar de bakkerij die in Leeuwarden stond. Die was net open en dat was een splintennieuwe bakkerij. En daar is de ondernemer geconfronteerd met een afnemer die is weggevallen. En daarmee is eigenlijk 40% van de omzet weggevallen. En daarmee konden gelijk de salarissen niet meer worden betaald. En kwam de bakkerij acute geldprobleem.
2: Ja, er was geen redder meer aan op dat moment.
3: Nee, dat was een te grote klap.
2: Het is wel een hard gelag, denk ik, voor zo'n 100 werknemers die toch hoop hadden dat er misschien een doorstart zou komen.
3: Het is heel zuur. Ik heb de werknemers ook gesproken. Zowel de werknemers in Leeuwarden als de werknemers in Groningen. En nou ja, veel van deze mensen die hebben ook echt wel jaren met elkaar samengewerkt. En er zijn eerder ook al faillissementen geweest waarbij het wel door iemand is overgenomen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er ook dit keer wel weer de hoop was dat er een geschikte koper zou komen. En helaas is dat uiteindelijk niet zo gebleken dit keer.
2: De zaak aan de Parkweg gaat wel door. Wie is dan daar de overnemende partij?
3: Ja, dat is een oud werknemer van de bakkerij.
2: Die gaat ermee door?
3: Die gaat daarmee door, inderdaad. Ja.
2: Met het personeel wat er ook zat?
3: Ja, dat is eigenlijk een klein clubje werknemers die samen de handen in één hebben geslagen. Die daar een nieuw leven in die winkel blazen. Dus het is wat dat betreft wel heel mooi dat op die plek toch een winkel blijft. Want zo'n winkel, zeker die aan de Parkweg, ja, dat is ook een heel belangrijk punt in de buurt daar.
2: Ja, maar hoe komen zij, misschien domme vraag, maar aan het brood als er geen bakkerij meer achter zit in de keten?
3: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik heb dat ook niet met ze uitonderhandeld of besproken. Er zijn gelukkig meerdere punten waar je ook brood bij af kan nemen. Bijvoorbeeld wat de fabriek in Leeuwarden deed. Ja, daar konden mensen uiteindelijk ook, ondernemers konden ook brood bij afnemen. Dus er zijn ook wel andere verkooppunten die zij kunnen aanspreken om aan het brood te komen.
2: Wanneer gaat
3: ze nemen eigenlijk alleen dan het winkeldeel voor hun rekening en niet meer het productiedeel.
2: En wanneer gaat die winkel weer open?
3: Dat weet ik niet precies. Ik denk dat dat wel zo spoedig als mogelijk zal zijn. Ik weet dat de werknemers die de winkel hebben gekocht een aankondiging op Facebook hebben gedaan. Ze zijn op dit moment nog met de laatste punten bezig om af te wikkelen. En nou, zodra ze zover zijn, dan zullen ze ongetwijfeld gelijk open gaan.
2: Dank voor de toelichting. U was wat ziek, maar u wilde toch aan de telefoon komen. Dank daarvoor.
3: Ja, graag gedaan.
2: Oké, sterkte met de stem. Curator Maarten Hemmers was wat ziek. En wat mooi dat hij toch even het verhaal wilde vertellen.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Groningse N-wegen kwamen vorig jaar 8 mensen om het leven bij frontale botsingen. Ter vergelijking, tussen 2022 en 2024 was het aantal 6. En ook dit jaar loopt het aantal dodelijke slachtoffers op, want vorige maand nog vond op de Eemshavenweg bij Zuidwolde weer een noodlottig ongeval plaats. Hoe ontstaan deze ongelukken? En wat kunnen we eraan doen? Verslaggever Dimitri van Tijl staat langs de Eemshavenweggevallen op een veilige plek, Dimitri.
3: Ja, gelukkig wel. We staan inderdaad gewoon op een parkeerplek wel langs de weg. Want ik sta hier met Dick de Waard, verkeerspsycholoog van de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer de Waard, het werd net geïntroduceerd ook al in de studio. Vorig jaar 8 dodelijke ongelukken, waarvan 2 op deze N-weg. Hoe kan dat?
4: Ja, N-wegen zijn gevaarlijke wegen. Want dat heeft er alles mee te maken met hoe ze ingericht zijn. Hè? Dus vooral dat je tegenliggers tegen kunt komen. Dus als je een stuurfout maakt en je komt op de verkeerde weghelft en daar rijdt een auto, dan kan het zomaar zijn dat je 200 km per uur aan kinetische energie kwijt moet. En dat loopt op een nare manier af.
3: Zoals ja, kinetische energie is het dan dat ze tegen elkaar aan botsen inderdaad?
4: Ja, en dat moet, je komt tot stilstand. Dus die snelheid moet omgezet worden. En dat wordt voor een groot deel door de kreukelzones opgevangen. En door geluid. Maar het zijn gewoon nare ongelukken.
3: Zijn de N-wegen dan ook gevaarlijker dan snelwegen?
4: Ja, zeker, zeker. Kijk, op snelwegen rijden we allemaal in dezelfde richting. Zijn de rijstroken gescheiden. Ook daar gebeuren nare ongelukken. Maar op N-wegen is het gevaarlijkste is vooral met een tegenligger in aanraking komen.
3: Ja. Ja, is het dan te makkelijk om te zeggen, mensen moeten hun rijgedrag aanpassen en gewoon voorzichtig zijn?
4: Ja, dat is veel te makkelijk, want niemand wil een ongeluk. Dus niemand is hierop uit. Nou, dus de meeste mensen zullen dit niet wensen en ook alles doen om het te voorkomen.
3: Wat is dan wel de oplossing?
4: Nou, een oplossing is, en dat doet de provincie ook al voor een groot deel, is dat je ervoor zorgt dat de weg zo is ingericht dat mensen fouten kunnen maken, dat die niet meteen slecht aflopen. Hè. Vergevingsgezind noemen we dat. En mensen maken een stuurfout en komen in de berm terecht en rijden dan niet meteen tegen een object aan, een lantaarnpaal of een boom. Ja. Dus daarmee voorkom je dat heel veel ongelukken vervelend aflopen.
3: Ja, in 2030 moet dan het aantal

0: ongelukken gehalveerd zijn, 2050 zelfs ongelukvrij. Ja, hoe ziet u de toekomst?
1: Ja, dat is een optimistische wens. En ja, die onderschrijf ik. Laten we ervan uitgaan. Laten we er in ieder geval naar streven. Dat kan door een deel door de wegen goed in te richten, goed in te blijven richten. Voor een deel verwacht ik ook een en ander van wat er in de auto zelf aan elektronica komt, al is. En dat zal niet minder worden, die ons helpen om op de goede rijstrook te blijven, om niet te botsen met anderen. Dus ik denk in die zin dat er nog altijd wel winst te boeken is.
0: Ja, maar u bent wel positief?
1: Ik ben heel positief, ja, ik ben wel positief erover. Dat moeten we ook zijn, dat moeten we ook zijn. Anders is het heel lastig.
0: Ja. Het allerlaatste, heeft u dan nog wel tips voor automobilisten om dit eventueel te voorkomen?
1: Nou, nogmaals, ik denk dat niemand dit wil. Hè? Dus ik kan wel zeggen, je moet goed opletten. En de meeste mensen zullen ook gewoon goed opletten. Luister goed naar je lichaam als je moe bent. Hou een pauze. Als het weer slecht is, als het heel mistig is. Neem snelheid terug. Maar mensen weten dat wel. Dat kan ik wel zeggen. Maar mensen weten heus wel hoe ze zich moeten gedragen. Ja. En bij kruisingen ook vooral goed opletten.
0: Ja. Jullie horen het, goed opletten in de weg. Want hopelijk gaan we dan in 2050 dan ook naar die ongelukvrije N-wegen.
2: Dankjewel. Verslaggever Dimitri van Tuil. Hij stond langs de Eemshavenweg en sprak daar met verkeerspsycholoog Dick de Waard.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Heuvel Gunnarheim, daar had ik het net al over. Dat is meer dan alleen een boerderij. Het gebouw werd in 2019 nagelaten aan Stichting Groningen Landschap door boer Ties Dijkhuis, die zich samen met zijn familie jarenlang inzette voor het behoud van de Hunzezone rondom stad, met daarbinnen dus zijn boerderij. Met het afronden van deze fase begint een nieuw hoofdstuk. De boerderij krijgt uiteindelijk een nieuwe functie als kantoor voor Stichting Groningen Landschap. Verslaggever Dimitri van Tuil mocht als een van de eersten de boerderij bekijken, samen, en dat is heel mooi, met de broer van de laatste bewoner.
3: Teun Dijkhuis, achter u wel iets heel bijzonders, hè? Vertel eens.
4: Ja, ik kan het haast niet geloven. 10 jaar geleden of 20 jaar geleden hadden we dit totaal niet kunnen verwachten. En ik voel mij heel gezegend dat mijn broer, mijn zus en ik dit mogen meemaken. Dat de boerderij niet plat is gegooid, maar dat het echt een nieuwe bestemming krijgt en ere is hersteld.
3: Ja, want vertel eens, waarom is het zo belangrijk dat deze boerderij in stand gehouden wordt?
4: Omdat de geschiedenis, het is een van de laatste originele, authentieke boerderijen van Euvelgunne. En dus alleen al daarom heel belangrijk dat het bewaard blijft. En verder natuurlijk de familiegeschiedenis, maar die toch ook weer symbolisch is voor alle families die hier gewoond hebben. En mensen kunnen zich hier ook op oriënteren om weer hun eigen verhalen op te halen. En dat hebben wij ook gemerkt, hoor. We hebben een aantal jaren geleden een reunie gehad. Toen is de film De Laatste Boer van Euvelgunne ook getoond. En toen kwamen allerlei herinneringen boven. Ook van plekken waar mijn zus en ik en mijn broer, die toen nog leefden, totaal geen weet van hadden. Dus het heeft ook tot veel verbinding geleid. En zingeving bij mensen die toch ook hun verleden in Euvelgunne hebben gehad.
3: Als je kijkt naar het totale plaatje, wat vindt u ervan?
4: Fenomenaal, hartstikke goed. En wat mij ook goed heeft gedaan, de oude bogen in het binnenhuis. Want die zijn, omdat die instorten, zijn die in het binnen rechtgetrokken met een steunbalk. Zodat we weer verder konden. Ja, anders kun je niet verder. Hè? Maar die zijn nu weer zichtbaar gemaakt. Dus ik ben zeer benieuwd of die oude bogen nog weer worden hersteld. Dan is het echt helemaal toppie.
3: Ja. Maakt het u trots?
4: Het geeft heel veel voldoening. Trots is, dat is een gevaarlijk gevoel.
3: Ja, allerlaatste dingetje. Ze zijn hier natuurlijk nog wel een paar jaar bezig voordat het helemaal af is. Zijn jullie er dan weer bij?
4: Ik hoop het graag mee te maken, ja. Ja.
2: Prachtig. De broer van de laatste bewoner van de Euvelgunneheim, van Ties Dijkhuis dus. In gesprek met Dimitri van Tuil.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het is bij het gerechtshof in Arnhem en het hoge beroep van start gegaan in de zaak Meesters. Het gaat daarbij om de Britse drugscrimineel Robert D., die tot levenslang is veroordeeld voor het geven van de opdracht om Meesters te vermoorden. Groningse docent Gerard Meesters werd 24 jaar geleden in de deuropening van zijn woning met 8 kogels om het leven gebracht. Verslaggever Goos de Boer heeft er allemaal bij gewoond. Goos, eerst even de zaak zelf. Hoe zat dat ook alweer?
3: Ja, zeer heftig verhaal. 2002, lang geleden dus al. Het had allemaal te maken met de zus van Gerard Meesters, Jeannette. Die woonde in Spanje en die was daar betrokken. Deed hand- en spandiensten voor een drugscriminele bende. Een drugsbende eigenlijk. En ja, ze had samen met een vriendin een partij drugs achterover gehouden, gedrukt. Daar werd ze althans voor beschuldigd door die bende. Ja, en vervolgens kwamen die criminelen, een team van die criminelen, eigenlijk naar Groningen toe en die eisten van Gerard Meesters het adres van zijn zus op. Maar Gerard Meesters had geen idee waar zijn zus was. En vervolgens kwamen ze een paar dagen later terug en toen deed hij de deur open en toen was het pang, pang, pang. 8 keer zelfs. En werd hij in koele bloede vermoord.
2: Ja, en hoe is dat hoge beroep vanmiddag verlopen?
3: Chaotisch. Dat had alles te maken met de verdediging. Die heeft van alles geprobeerd. Die heeft geprobeerd om de zaken onmiddellijk te stoppen eigenlijk. Het had ook mee te maken dat die crimineel, die Britse crimineel, die zit in een gevangenis in Parijs, maar die is ook veroordeeld voor internationale drugshandel. Daar was een kamertje vrijgemaakt voor een videoverbinding. Nou, daar zou die gaan zitten. Toen weigerde hij dat vervolgens. En later tijdens de zitting, na een aantal schorsingen, toen wilden zijn advocaten wel weer dat hij daar kwam zitten en gehoord zou worden. Maar toen konden ze weer geen contact met hem krijgen. Dus het was een heel gedoe vandaag. En het had er ook een beetje mee te maken dat advocaten doen dat. Hè, die proberen zo'n zaak toch te traineren.
2: Ja, heel vervelend lijkt me dat ook voor de nabestaanden. Waren die er ook bij aanwezig vanmiddag?
3: Zeker. Koen, de zoon, die was destijds 21 jaar toen zijn vader op deze manier van het leven werd beroofd. Die zat in Zwitserland, ook weer een videoverbinding. En zijn dochter, die was er in elk geval wel samen met de weduwe van Gerard Meesters, Marianne. Ja, en voor hun was het zwaar. Vooraf hadden ze ook zoiets van, wat wordt dit voor een dag? Laten we even luisteren naar de weduwe Marianne.
4: We zagen er een beetje tegenop, maar achteraf heb ik toch een goed gevoel over deze sessie die hier geweest is. En ik ga toch redelijk ontspannen naar huis. En in afwachting op de volgende sessie. Maar het is een lange procedure en daar worden we niet blij van. Maar oké, het zij zo.
5: Het is toch een soort spel, hè, met de verdediging. Dat zien we vandaag ook.
4: Het is inderdaad een soort spel. Die verdediging, dan je zet je schrap. En je denkt van, oh jee. Maar de rechter en de raadgevers en de officieren van justitie die spelen daar weer heel mooi tegenaan. Het is het schaakspel, maar ze staan wel sterk. En dat geeft me wel een goed gevoel.
5: En voor jullie als nabestaanden op naar weer een volgende ronde, hè?
4: Ja, het is inderdaad toch best wel frustrerend, kan ik zeggen. Na zoveel jaren, 24 jaar bijna. Maar het is niet anders. En we zijn nog gezond en we gaan ervoor. En ik hoop dat ik de eindsessie uiteindelijk mee mag maken.
2: Dat zei Marianne, de weduwe dus van Gerard Meesters. Ja, Goos, we horen het haar ook al zeggen. Op naar de volgende sessie. Hoe gaat het nu verder?
3: Nou ja, de verdediging is aan het einde van de rit ook met een aantal onderzoekswensen gekomen. Een van de hoofdrolspelers van destijds, die zit ook gewoon in de cel. Die moet verhoord worden wat hun betreft. En zo hebben ze nog wat meer wensen. Nou ja, daar moet het gerechtshof dan vervolgens weer een beslissing over nemen. Dat gebeurt over 3 weken. Ja, en dan moet er verhoord worden enzovoort. Ja, en dan kun je het wel invullen. Dan gaat dat weer maanden en maanden, zo niet nog langer, gaat dat duren voordat deze zaak wordt voortgezet. En de weduwe zei het eigenlijk al, van voorlopig zijn we er nog niet vanaf. Dus voordat dat hoger beroep wordt afgerond, zijn we echt al diep volgend jaar in.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: RTP Noord,
7: Radio Drenthe
6: en Omroep Friesland.
8: We staan dit jaar 80 jaar.
9: En dat vieren we samen.
8: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
14: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
15: 12 maanden zitten.
14: Nou, weet je niet was het?
16: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
14: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
15: Hoe kwam dat binnen bij je?
14: Ja, heftig, hè. Dus,
13: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
18: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
17: Waar je gaat.

weer wordt en boeten is het Gries. Christgeliek, aast ongeliek est. Indien haat valt dat onwies, zoals de kuinig in je kop zegt. Het is mijn abmoor noor het zin, tot mijn stem nooit duurt te zeggen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Morgenmiddag wordt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Morgen van 12 tot 4 bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.